Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

vergeet Italië, vergeet Spanje. Jouw volgende vakantie, die gaat naar Slowakije. Ja, Slowakije klinkt misschien als een land waar je een vriendenweekend hebt wat volledig ontspoort, hè. Je begint met goedkoop bier, je eindigt om 17:15 in zo'n foute stripclub. Maar ja, je hebt er bergen, kastelen, Bratislava. Ja, en heel eerlijk, een halve liter, 2 euro, klinkt best wel lekker, toch? Ja, en Slowakije heeft een goed exportproduct. Adela. Ze groeide op in Bratislava en haar nieuwe nummer gaat precies daarover, hè. Dat je echt niet uit Londen, New York of LA hoeft te komen om het internationaal te maken. Ze is hard op weg, want de koningin van de Slovaakse popmuziek hoor je nu in Nederland. Dit is Adela.

Alex Warren, Passenger bij 3FM. Een hele goede morgen. Je radio staat op 3FM. En deze ochtend hoor je de fijnste muziek om zo onmenig vroeg mee op te staan. Ja, ga je een beetje lekker? Ben je met het juiste been uit bed gestapt? Of misschien ja, moet je nog een beetje wakker worden? Ja, ik ervaar zelf een beetje stress. Want over 2 weken is mijn verjaardag. Voor veel mensen is dat echt het hoogtepunt van het jaar. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt helemaal niks. Want volgens mij heeft de jarige het minst leuke feestje van iedereen. Tenminste, dat was bij mijn laatste verjaardag zo. Ik had iedereen me thuis uitgenodigd, al mijn vrienden. Alleen uit compleet verschillende delen van mijn leven. Dus ik had vrienden uit Hengelo, ik had vrienden uit mijn voetbalteam, uit Utrecht, mensen van de radio, mensen van werk. En die groepen die mengden echt van gemeter. Dus ik was de hele avond aan het pendelen, even met Hengelo spreken. Oh shit, ik heb al 20 minuten niet meer met mijn voetbalteam gepraat. Naar de voetbal, oh ja, mijn collega's die zijn er ook nog. Uiteindelijk, ik had een huis vol met al mijn favoriete mensen. En ik heb niemand echt gesproken. En dat wil ik dit jaar anders. Het kan beter en jij weet hoe. Ik ben even benieuwd naar jouw beste verjaardagsfeestje. Hoe oud werd je? Wat deed je? Met wie was je? En vooral, mag ik jouw verjaardag jatten?

samen met The Weeknd. En Moth to a Flame. Hey, je moet me even helpen. Over 2 weken vier ik mijn verjaardag en ik heb geen idee wat ik moet doen. Ik krijg er nu al stressvlekken van in mijn nek. Dus ik wil jouw verjaardag jatten. Ik ben even benieuwd, wat was jouw allerbeste verjaardag die jij ooit hebt gevierd? Hoe oud werd je? Wat deed je? En mag ik jouw verjaardag stelen? Stuur me een appje met je beste verjaardag via de NPO Luister app. Spreek je na de nieuwste Leni Monsoe.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe bij 3FM. Denk even terug aan de beste verjaardag die je ooit hebt gehad. Waar ben je? Wie zijn erbij? Wat deed je? Want over 2 weken ben ik jarig en ik heb dus echt werkelijk geen idee wat ik moet gaan doen. Dus ik dacht, waarom zelf iets bedenken als ik gewoon jouw idee lekker kan jatten, hè? Dus ik vroeg je naar die ene verjaardag die je nog een keer opnieuw zou willen beleven. Je kan je verjaardag insturen via de NPO Luister-app of je kan me even bellen via 09091336. Ik krijg wat leuke appjes binnen. Bijvoorbeeld Sanne die stuurt, toen ik 25 werd, ben ik met vriendinnen naar een bruidszaak gegaan om trouwjurken te passen. Wat de eigenaresse van die winkel niet wist, was dat ik toen hartstikke single was. Leuk idee, Sanne. Ik zie het alleen niet echt helemaal voor me dat ik een witte jurk aan ga trekken. En ook Dani stuurt, ik vierde mijn verjaardag op een festival. Al mijn vrienden mee natuurlijk en trakteren. Alleen zaten er dit keer geen Haribo's snoepjes in de zakjes. Ja, vroeger kreeg je zo'n snoepzakje inderdaad. Dan mocht je het pas opeten na het feestje. Ik denk in dit geval is het beste om het wel op het festival te eten. En Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat was jouw allerbeste verjaardag ooit?
1: Nou, dat was mijn 18e verjaardag. En ik kreeg geen snoepzakje, maar ik kreeg toen een opblaaspop.
0: Een opblaaspop? Oh, ik heb er gelijk hele vieze ideeën bij, Thijs.
1: Ja, maar dat was een beetje in de vriendengroep gaven we met de 18e verjaardag elkaar allemaal een opblaaspop.
0: En wat voor opblaaspop is het dan?
1: Ja, echt zo'n hele foute eind jaren 90 opblaaspop.
0: Maar is het eentje die je in de sekswinkel koopt dan?
1: Ja, uiteraard. Ja, want toen kon je dat nog niet zo bestellen, hè, zoals nu.
0: Okay. Dus, ja. Oké, okay, en wat is er allemaal gebeurd met die opblaaspop? Of kan ik dat beter niet vragen?
1: Ja, er zijn geen gekke dingen mee gebeurd. Die hebben we eigenlijk bij mij achter op mijn rug gezet. En het was toen wel lekker weer, dus toen ben ik achter op de brommer in mijn blote buik. Zijn we een paar rondjes door het dorp gaan rijden met die opblaaspop achterop. Ja. Dus langs de terrassen en zo, dus dat was op zich wel leuk. En daarna heeft hij nog een paar dagen bij ons thuis in de fruitboom gehangen. En toen hebben we hem op vrijdag meegenomen naar het zaalvoetbal, want dat deden we dan ook. En daar heeft hij nog in de goal gehangen. En toen hebben we hem onthoofd en toen heeft zijn hoofd nog een paar weken in de, achter de bar gehangen in de kantine. Dus elke keer als we gingen voetballen, dan zagen we de hoofd van die pop weer. Dus,
0: En Thijs, eerlijk, waar is die pop nu?
1: Ja, ik heb het nu over 28 jaar geleden, dus ik denk dat hij wel inmiddels wel verdwenen is.
0: Ja, die pop is verdwenen, oké. Okay. Maar jouw tip aan mij is,
1: koop
0: een oplaspop en make fun.
1: Lekker biertje drinken en niet te druk maken over wat andere mensen allemaal vinden, maar gewoon plezier maken en
0: Eigenlijk is dat sowieso het beste advies in het leven. Gewoon niet zo druk maken over wat andere mensen vinden en lekker een biertje drinken.
1: Juist.
0: Oké. Okay.
1: En genieten.
0: Oké, heel genieten. Dankjewel voor je advies, Thijs.
1: Oké, hoi.
0: En een fijne dinsdag.

je gaat horen. In de sportschool hoor je techno. Bij de tandarts Sky Radio. Daarom ga ik ook nooit naar de tandarts. En in zo'n oude bruine kroeg met een tapijt op tafel en waar binnen nog stiekem gerookt wordt, daar hoor je André Hazes. Althans, dat dacht ik. Want ik was in Utrecht in misschien wel de bruinste kroeg van heel Nederland. En dan hoor

Ik heb nieuwe muziek voor je van Goalband. Of niet helemaal van Goalband. Eén van de drie van de boys die heeft namelijk een nieuwe tune uitgebracht. En het klinkt als Goalband.

Snoop Dogg, California Girls. Ja, vraag het maar aan je favoriete artiest en ze zullen het met je eens zijn. Muziek maken is topsport. En bij topsport hoort ook een goede warming-up. Nou, gaat een warming-up van artiesten net even anders dan bij de voetbal of bij de hockey? En geen hakkenbillen of een rondo voor de optreden, maar gewoon muziek maken. En voor goede muzikale warming-up moet je vooral bij Somjeu zijn, want vlak voor een show, in de kleedkamer, klinkt dat zo.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. 3FM.
1: BNN Varen. Jasper Schrijvers.
2: Goedemorgen. Zometeen jouw eerste hulp bij ongemakkelijke gesprekken met collega's. Eerst muziek van Cat's Eye en dit is George Ezra. Boeddha.

0: 3FM. Een hele goede morgen. Het is vandaag 6 oktober en ik neem even de dag met je door. Misschien is je werkagenda aardig leeg vandaag. Nou, kort omdat, komt omdat er op veel werkplekken Diversity Day wordt georganiseerd. Het is een dag waarbij bedrijven aandacht geven aan diversiteit en het leren kennen van je collega's. Wordt dus waarschijnlijk een dag vol met groepsworkshops.
1: En dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.
0: Ja, en vandaag komt Formule 1-coureur Valtteri Bottas aan in Singapore voor de Grand Prix van dit weekend. Nou, dat is misschien niet zo heel bijzonder. Maar wel de manier hoe hij daar gekomen is. Hij besloot namelijk gisteren om vanaf de Grand Prix van Maleisië op eigen vervoer 300 kilometer naar Singapore te fietsen. Ja, ons endlich!

0: Dagse dag om je collega's even te verrassen met je Duitse tongval. Mijn Duits, zoals je hoorde, is in ieder geval...
1: Onwerden! Onwerden!
0: Ja. En het wordt vandaag 21 graden. Het blijft droog, dus je kan lekker zonder jas naar buiten. Een hele goede morgen met...

show. En ja, jij kan erbij zijn. Het is helemaal uitverkocht, maar wij geven nog een paar tickets weg. Luister vanavond vanaf 7 uur naar Andres op 3FM. En hoor je dan het 3FM-ticketalarm, app dan meteen je motivatie waarom jij erbij moet zijn. Dus vanavond vanaf 7 uur 3FM aan. En misschien ben je wel bij Vrouwtje. Hoor je nu Energy 52?

Undercover Martin. Hey, als je nieuw muzikaal talent wil ontdekken, dan is 3FM natuurlijk de place to be. Maar als je ons nou een stapje voor wil zijn, ja, dan raad ik je aan om de trein te pakken naar Londen. Er loopt namelijk echt een bak aan talent rond aan de andere kant van de Noordzee. Olivia Dean, Ray, Mal Smith, die braken allemaal vorig jaar door. En er komt een nieuwe naam bij. Jamie Miller is uit de Britse talentenfabriek komen rollen door het succes van deze track.

0: dag waarop we de taal van onze oosterburen extra in het zonnetje zetten. Ja, ik moet zeggen, ik ben er niet zo goed in Duits. Ik word er gewoon eens wakker met nachtmerries over oud bij meet nacht, zeit von zu. Maar goed, om deze dag toch even te vieren, wil ik even een lekkere Duitse tune op 3FM draaien. En jij mag bepalen welke dat wordt. Waar heb jij zin in? Kies jij voor A, Haus am See.
1: Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
0: Of wil je liever atemloos?

0: Je hoorde Magnetic. Het is vandaag 6 oktober. En dat betekent dat het vandaag de dag van de Duitse taal is. En daarom gaf ik je net de keuze. Je kan kiezen tussen twee Duitse liedjes. Of Atemloos van Helene Fischer. Of Peter Fox met Haus am See. Goedemorgen Bas.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Een van die twee nummers heb jij getatoeëerd op jouw onderarm, hè?
1: Ja, ik heb het gezicht van Helene Fischer. Nee, ik heb inderdaad Peter Fox, Haus am See, op mijn onderarm staan, ja.
0: Wat vet zeg. Oké, dan moet het een bijzonder liedje voor jou zijn, denk ik dan.
1: Ja, het was eigenlijk ieder jaar als we op vakantie gingen met familie. Dan gingen we naar Oostenrijk met de camper. En dan had mijn vader voor in de auto een cd'tje met het vakantie-cd'tje, waar dan allemaal liedjes illegaal opgebrand waren. En het eerste liedje op die cd was altijd Haus am See van Peter Fox. Dus ja, ik ga altijd als ik dat hoor weer terug naar Oostenrijk.
0: Dan moet het wel die vakantie is wel een soort bijzonder gevoel aan je geven. Want je gaat niet zomaar een tattoo zetten, denk ik, toch?
1: Nee, het is ook gewoon een beetje een soort nostalgie dingetje, denk ik. Hè. Altijd terugdenken aan vroeger. Vroeger was alles beter. Het was toch altijd heel leuk om als kind met de caravan naar Oostenrijk te gaan en die bergen te zien die je dan in Nederland niet hebt.
0: Ja, hoe waren de vakanties dan? Kun je me even meenemen naar zo'n typische vakantiedag?
1: Je stond 's ochtends om 7:30 op uit je tentje, wat nog een beetje nat was van het condens, zeg maar. En dan de koude Oostenrijkse buitenlucht in. Naar het toiletgebouw van de camping. En dan broodjes halen. En gewoon zo'n typische campingdag. En dan 's middags met een kabelbaan de berg op. Lekker wandelen. En s'avonds, laat op de middag tot 's avonds even afkoelen in het zwembad.
0: Lekker zeg. Okay,
1: en heerlijk,
0: heb je dan ook als je dan Peter Fox hoort, dat je dan een soort van weer een beetje terug bent op die plek?
1: Ja, dit gaat wel altijd weer terug naar dat. Je hebt altijd gewoon, als je naar Oostenrijk rijdt, reden wij altijd via één bepaalde snelweg zo binnen dat je echt die bergen afreed. Die heb ik dan wel altijd in mijn hoofd zitten, inderdaad.
0: Dus precies wanneer je in Oostenrijk bent, hoor jij dit en denk je van, och, we zijn er weer, de vakantie kan beginnen.
1: Het is vakantie nu voor mij.
0: Oh, lekker, dan is het nu ook even vakantie voor jou. Ook al is het gewoon dinsdagochtend.
1: Ja, super bedankt. Heel erg fijn.

in The Loneliest bij 3FM. Onderweg 10 voor Wijnald en Jamie in de ochtend. Zometeen word je wakker met de leukste ochtendshow van Nederland. Eerst muziek van Sam Smith en dit is Roxy Dekker

0: FM.
1: En Money on My Mind.
2: Zometeen bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Zometeen hoor je Wijnand en Jamie op 3FM. De leukste ochtendshow van Nederland. En ja, ze zitten nog steeds in de Peter en Petra Club. Het is de prijs voor de leukste namen van stelletjes. Daar zitten ook echt al parels bij, hoor. Kun je het voorstellen? Je hebt een koppel, de ene heet Bob en de ander heet Marley. Of Jozef en Maria. En ze hadden Sietske aan de telefoon. En wie zou de partner zijn van Sietske?
3: Goedemorgen, met Hielke.
4: Hey! Ja, hoor. Kijk eens aan. En samen zijn jullie de schippers van de chameleon.
3: Ja.
1: Nou, ben benieuwd welk koppel daar vandaag bij komt. Misschien Nick en Simon. Adam en Eva. Jip en Janneke.

0: Vrouwtje.
1: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
2: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje. Spreek je vanavond.
0: Dank jullie wel.
1: 3FM.
0: 3FM.
3: Goedemorgen, zometeen word je wakker met Wijnand en Jamie in de ochtend en met Bruno Mars.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen, en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
17: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
19: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Hi, dit is Fraukje.
1: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Fraukje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
27: KRO-NCRV.
1: Wijnand en Jamie.
26: We hebben weer een toppertje, hoor.
2: Ja, weer een nieuwe inzending voor de Peter en Petra Cup. Hoe het zit, hoe het werkt, we gaan eens...

0: Goedemorgen. Het is inmiddels 6:09. De dinsdag van 3FM, Wijnand en Jamie in de ochtend met een kleine vooruitblik op wat er later deze ochtend gaat gebeuren. We zitten deze dagen midden in de Peter en Petra Cup, waarop we op zoek gaan naar leuke naamcombinaties van stelletjes. We hebben eerder Bob en Marley gehad. Hielke en Sietske, de schippers van de Chameleon. En gisteren hadden we ook weer een mooie.
1: Ja, zo leuk. We hadden Maria aan de telefoon. Nou, die hebben elkaar heel romantisch vroeger een keer ontmoet, omdat die vrouw hem ergens had gezien. En die was helemaal betoverd en die ging achter die kerel aan. Een beetje hoe het vroeger allemaal nog ging, in plaats van in een DM'tje. En toen nam die nam op en toen zei die met Jozef.
0: Ah, Jozef
1: en Maria.
0: Ja.
1: Hoe leuk is dat? Nou, straks vanaf ongeveer 7:30, dan is er een nieuwe inzending. Kan je weer horen welke kandidaat er dan weer op de longlist komt voor de Peter en Petra Cup. Waar jij uiteindelijk natuurlijk op kan stemmen wie de winnaar gaat
0: zijn. Want donderdag wordt dat bekendgemaakt. Precies. Ja, spannend zeg. Zijn veel luisteraars al wakker en berichtjes sturen? Ook vragen die binnenkomen.
2: De voorgoede vraag van vandaag.
1: Er komt eentje van Liam voor jou winnen.
0: Ja, die vraagt of ik nog voetbal gekeken heb gisteren. Ik weet wel dat Italië gevoetbald heeft, heeft volgens mij gewonnen. België heeft tegen Frankrijk gespeeld. Volgens mij hebben de Fransen daar gewonnen. Ik heb het niet gezien. Sorry Liam, maar ik hoop dat je een leuke avond hebt gehad.
1: Ik heb wel wat gezien. Maar niet zozeer de wedstrijden, maar wel iets anders wat met voetbal te maken heeft.
0: Wat dan?
1: Nou, dit is een wereld. Sorry, maar ik wist niet dat dit bestond. Bestaan er daadwerkelijk bosgevechten?
0: Ja.
1: Voor hooligans.
0: Ja. Heb jij zit zo vaak op social media, op TikTok en
1: nou,
0: op Instagram.
1: Ik zag dit nu voor het eerst pas voorbij komen.
0: Heb jij nooit in de comments de vraag voorbij zien komen? Doen jullie ook aan bosgevechten?
1: Nee, want ik kijk nooit naar comments.
0: Ah.
1: Nee joh, ik heb geen idee. Ik zie die filmpjes voorbij komen van, ja, excuse my language, maar een paar knettergekken die op elkaar in beginnen te rennen en beginnen te slaan. En dat ze dan dat aan het doen zijn voor een of andere ranking. Dus dat ze nog zo hoog mogelijk proberen te komen. En toen dacht ik, sorry hoor, maar hoe durven we ooit nog te zeggen dat vrouwen vermoeiend of vervelend of weet ik wat zijn. Want als ik hier naar kijk, dan denk ik echt, het is voorbij. Het is over. Je hebt geen hersens. Meer over.
0: Heb jij nooit van Hulls Rank gehoord?
1: Nee joh.
0: Hulls Rank, dat is de internationale database die bijhoudt welke georganiseerde gevechten, dus bosgevechten tussen supportersverenigingen er zijn.
1: Cool.
0: En die dus ook bijhoudt wie er wint. Kijk, mijn FC Utrecht heeft even een slecht seizoen op het veld, maar buiten het veld, en ik wil het niet verheerlijken, maar buiten het veld, in de bosgevechtcompetitie in Nederland, staat FC Utrecht dus gewoon bovenaan, hè? Nee, hier gaan we niet voor klappen. Nee.
1: Geweldig.
0: Utrecht staat nummer 1 met 19 gevechten in totaal. 15 gewonnen en 4 verloren. Gevolgd door Feyenoord.
1: Maar hoe werkt het? Wacht even, want hoe werkt het dan? Is het dan een soort van 11 tegen 11? Nee, alsnog? Of wat is
0: het? Het zijn dus wel groepen supporters. Die gewoon in hoeveelheden inderdaad. Nou, niet 11 tegen 11, maar het zijn er wel meer. Afspreken. En die op gewoon een soort van open plek. Ergens in een bos. En die gaan gewoon matten met elkaar.
1: En waarom zouden mensen dit willen?
0: Ja,
1: om hun agressie kwijt te kunnen of zo.
0: Weet je, ik heb geen flauw idee.
1: Nou ja, jij weet ook dat FC Utrecht heeft gewonnen daarin. Dat hij op dit moment op nummer 1 staat.
0: Gewoon, ik keek gewoon eventjes op Hulls Rank om te kijken wat de stand van zaken was. Ik dacht dat Utrecht tweede stond, maar ze staan inmiddels eerste.
1: Nou, ik echt waar. Ik af en toe dan denk ik echt, laat mij maar gewoon binnen zitten. Ik ben er klaar mee. Want dit is, als we hier de wereld mee moeten redden. Ja, als dit het is wat naar het front zou moeten. Nou, sorry hoor. Ongelooflijk.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
0: Met 3FM ontdek je nog.

0: Ik ben hier eigenlijk best wel verbaasd over. Want Taylor Swift, hoorde je net trouwens met haar nieuwste, Patient Zero. Die staat weer in de Billboard 200 op nummer 1.
1: De albumlijst.
0: The Life of a Showgirl. En dat komt eigenlijk gewoon omdat deze plaat ook ontzettend populair is. En dat daardoor haar albums ook weer gigantisch omhoog gaan. Volgens mij zit het de dertiende keer of zo dat dit gebeurt. Maar ik verbaas me er zo over. Omdat iedereen heel erg negatief over het liedje is.
1: Maar toch...
0: Zit er dan toch, want ik zit er nu ook naar te luisteren en denk ik, ja...
1: Nee, maar slechte PR is ook PR.
0: Nee, dat blijkt dus. Ja, ja, ze kunnen maar beter over je lullen dan... wat was het ook
1: Ze
0: weer?
1: Kunnen maar beter over je fiets lullen dan andersom.
0: Ja, dat was het inderdaad.
1: En dat zorgt in ieder geval voor heel veel meer streams. Van harte gefeliciteerd namens de hele crew. We feliciteren overigens ook verschillende voorhoedeleden. Dat zijn vroege luisteraars tussen 6 en 7 die zich geregistreerd hebben... via 3fm.nl/voorhoede. Inge Vos, 33 lentes jong en KRO-NCV-collega. En voorhoedelid Klaas van Kruistem is vandaag 50 jaar geworden. Van harte

0: Door New Harry Styles, 3FM. Goedemorgen.
1: Even een klein testje. Hè. Je pakt een banaan. Je snijdt hem open. Je vult hem met stukjes pure chocola. Gehakte nootjes. En bakt hem 5 minuten. Op 180 graden. In de airfryer. Je serveert het dan met een bolletje vanilleijs en misschien nog een klein beetje slagroom. Als je
0: waarom ben je dit aan het vertellen alsof je een of andere sekspodcast aan het opnemen bent?
1: Nou,
0: wat klinkt het erotisch,
1: lekker,
0: denk
1: ik. Het klinkt lekker, hè? Ik probeer je een beetje lekker te maken.
0: Ja.
1: Als jij hier
0: een banaan open, bak hem, doe een beetje pure chocola bij. Wat gehakte nootjes.
1: Als jij hier ook warm gaat worden, stuur dan even airfryer via de NPO Luister en dan gaan we het...

0: Het was niet zo erotisch bedoeld hoor, maak je geen zorgen.
1: 180 graden in een airfryer.
0: Je snijdt de banaan open. Nee, zie, dat wordt hem helemaal niet. Wil je een airfryer winnen? Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja.
0: Stuur eventjes airfryer via de NPO Luister-app en we gaan het mogelijk maken voor jou.
1: Er kan niet alleen een banaan in, hè, maar heel veel ook.
0: Ja, je kan...
1: Patatjes, kroketjes.
2: Ja. NOS op 3.
0: Veel meer dan alleen een banaan.
1: Dat is zo vies.
0: NPO Luister-app staat voor je open. Martijn die heeft nu pas een koptelefoon opgezet.
1: Ja, dat
0: heel verstandig.
1: Ik.
0: Martijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, in Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 mensen in het vliegtuig zijn overleden. Hoe dat toestel kon neerstorten is nog onduidelijk. Het was bezig met een routinevlucht toen plotseling het contact met de luchtverkeersleiding werd verbroken. Gemeentes moeten meer geld steken in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat zeggen de sportexperts van het Mulier Instituut. Het is in de ene gemeente heel anders geregeld dan in de andere. En daardoor moeten ouders soms lang zoeken naar een goede zwemles voor hun kind met een beperking of autisme. Dan komen ze uiteindelijk bijvoorbeeld terecht in Rotterdam.
4: Yeah, goed zo!
3: Daar geeft juf Wilma zwemles aan kinderen die niet goed tegen prikkels kunnen.
4: We maken kleine groepjes zodat wij goed met hun bezig kunnen zijn. Veel interactie kunnen houden. Dat sommige prikkels misschien een beetje vervagen, zeg maar. Wij hebben hier kinderen zwemmen overal vandaan. Omdat er dichterbij of iets niet is. Of op momenten die voor hun niet handig zijn.
3: Ja, doordat het voor ouders lastig is om een geschikte zwemles te vinden, halen kinderen met een beperking minder vaak hun zwemdiploma. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Het ging om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Er zat een gat in de romp, zegt de veiligheidsregio.
5: Een schip wat scheef hong in het water. Veel water stroomde de machinekamer in en dat moest er natuurlijk uitgehaald worden. Alleen doordat er een gat in het schip zit, stroomt er net zo hard water weer naar binnen.
3: Ja, uiteindelijk hebben duikers dat lek gedicht en kon de rest van het water worden weggepompt. We weten nog niet hoe het gat in de romp van dat schip is ontstaan.
0: Onderwaterduikers.
3: Ja.
0: Dat is ook sick hoor.
3: En dat dan even midden in de nacht om een lek in een schip te dichten. Ja.
0: Ik volg dat soort gasten op Instagram. Dat zijn echt de cowboys van onder water. Hoor. Fantastisch.
3: Doe ik het weer nog even voor je. De dag begint op veel plekken grijs door mist of lage bewolking. In het noorden is er kans op een spatje regen. Later vanochtend breekt de zon weer door. We krijgen een mix van zon en wolken bij 20 tot 22 graden.
0: Terwijl er ondertussen gewoon mensen zich melden voor de airfryer. Hè? Dus dat van die banaan heeft gewoon geholpen.
1: Iemand zegt Rolo in banaan is lekkerder.
0: Heerlijk. Kun je ook in de airfryer
1: dan? Dan chocolate chips.
0: Maak je geen zorgen. Verkeersinformatie, de A15 Gorkum richting Rotterdam. Van Sliedrecht Oost 12 minuten. En de N218 Spijkenisse richting Oost-Voorne. Voor de aansluiting met de N15. Een half uur vertraging.

0: Adolescent, Arctic Monkeys op 3FM. Jij bent net zo slow als ik, hè?
1: Het is toch adolescent?
0: Adolescent. Potato, potato. We hebben net een nieuwsbericht over de Eemshaven, waar het schip gisteren bijna gezonken is. En in het bericht wordt verteld over duikers die aan het lassen zijn. En ik zeg nog, fantastisch, hè? Die onderwaterduikers.
1: Ja.
0: Fantastisch, die onderwaterduikers.
1: Oh, omdat het onderwater is en duikers.
0: Ja, maar allemaal reacties binnen.
1: Dat, is dat dan een pleonasme of zo? Heeft
0: ja,
1: het ook
0: ja. Duikers zijn onder water.
1: Ja.
0: Ik bedoelde, en Jelmer Gussinklo van de middagshow, die is al vroeg wakker, die is de paarden aan het uitmesten. Of de paardenstal aan het uitmesten, als we dan even in het goed Nederlands doen. Die zegt, je bedoelt natuurlijk onderwaterlassers. Ja, dat bedoel ik, ja, onderwaterlassers. Dat is levensgevaarlijk werk, maar wel echt ja, onderwaterduikers die aan het lassen zijn. Goed.
1: Heel diep onder water duiken ze.
0: Zometeen weer een erfvrije zuinige

0: Lost Frequencies, Live It All, 3FM, goedemorgen.
1: We hebben een airfryer weg te geven.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Doen we elke dag tenminste. De competitie die houden we elke dag. En op vrijdag, Air Friday, gaat de airfryer eruit. Dus je kan elke dag jezelf kwalificeren voor die airfryer. Door het spelletje laatste letter mee te spelen. Je kiest een beginletter. Je krijgt van Jamie een categorie. Om een woord mee te maken, klopt het antwoord, ga je door naar de volgende categorie. Maar het woord wat je dan moet creëren, begin je wel met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Zo krijg je een lange woordenslang natuurlijk. En in 30 seconden mag je zoveel mogelijk categorieën wegspelen. De highscore, hoogste score, is gisteren neergezet door Sander. Staat op 5 punten maar liefst.
0: En iemand die het gaat proberen om daar overheen te gaan, dat is natuurlijk Timo. Timo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Even een kleine lichtelijke zorg die ik heb voor aankomende zondag bij jou.
3: Ja.
0: Hoe erg is jouw zorg op dit moment?
3: Nou ja, hij begint hoger te worden.
0: Ja, dat snap ik. Timo die gaat namelijk zondag een marathon rennen.
1: Hé, hey, dat is leuk.
0: Ja. Hoeveel heb je daarvoor getraind op dit moment, Timo?
3: Ik heb 1 keer 5 kilometer gelopen.
1: Dat is minder leuk.
3: Dat is minder, ja.
1: Dat is minder.
0: Hoe kan dat dan?
3: Ja, ik heb 2 keer een halve marathon ooit gedaan. En daar had ik ook niet voor getraind. En het idee was wel dat ik zou gaan trainen, maar het is echt zo saai.
1: Oh, jij dacht, ik heb 2 keer een halve gelopen. Dat is bij elkaar een hele.
3: Dat is een hele, ja.
1: Ja, muscle memory. Ik kom wel ver.
3: Ja.
0: Oh, Timo, nou, ik hoop het echt voor je.
1: Ja, laat even weten.
0: Gaat komen. Ja.
1: Maandag
0: ja.
1: Even laten weten wat het geworden is.
3: Ik zal het laten weten.
1: Heel leuk.
0: Hey, laten we snelst mogelijk lekker met het spelletje gaan spelen, zodat je eventueel die airfryer kan bemachtigen. Je hebt een start laten doorgeven. Welke is dat?
3: De S van Simon.
0: Oké, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Komt-ie, een hobby?
3: Sporten.
0: Schoolvak?
3: Natuurkunde.
0: Iets dat je in een badkamer vindt?
3: Elektrische tandenborstel.
0: Snack?
1: Mag alles zijn, zoet, hartig?
3: Lolly.
0: TV-programma?
1: Denk Engels?
3: Ja.
0: Young
3: Sheldon.
0: Oh, nee, net te laat.
3: Helaas.
0: Zo jammer. Ik dacht al met Lolly.
3: Dat was een dom met een
1: ei. Als je alleen al You gezegd had, dat was een serie op Netflix.
3: Ik zat met Your of zo. Ja, kan me niet uit.
0: Ja, joh, ik snap. Ik vond Young Sheldon al
1: zo,
0: goed dat je daar
1: je was wel lekker bezig, man. Je ging heel snel naar de 4. Bleef hangen toen, want het is niet meer geworden. Dus je hebt het net niet gehaald.
3: Nee.
1: Je krijgt wel het laatste letter kaartspel. Elke deelnemer krijgt dat sowieso. En de volgende keer doe je gewoon mee en ga je er overheen.
3: Ja, dat is helemaal goed.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
0: Ik wil zeggen, succes zondag.
1: Succes zondag!
3: Dank je wel.
0: You got this, Timo.

0: What You Say. Jason, die weer helemaal terug is door die Chico, hè? Chico.
1: Nou, als je het niet kent, dan heb je nu ook echt geen idee wat wij aan het zingen zijn.
0: Moet ik heel even een klein stukje pakken?
1: Ja, dat lijkt me wel leuk.
0: Even een klein stukje Chico.
1: Jij bent hier helemaal fan van,
0: hè? Ja, mijn dochters zijn hier ook helemaal gek van. Even kijken, hoor. Dit is hem. Even een klein stukje, komt ie. Chico. Dit gaat nu weer helemaal viraal en daarom ook. Het is een beetje wat we net over Taylor Swift hadden. Weet je wel, haar album doet het nu weer heel goed door die Patient Zero. Mensen gaan andere muziek weer luisteren. Deze track, Mi Chico van Jason Derulo, gaat viral.
1: Maar weet
0: en
1: je
0: dus...
1: wat ook zo goed werkt bij al die artiesten? Want Jason Derulo is nu een tour aan het doen. En dit was hetzelfde bijvoorbeeld bij Sharon Larson. Ja. Er is nu een soort van trend gaande van... oh, we hebben een dansje wat viral gaat op TikTok.
0: Op die Mi Chico.
1: Laten we gewoon iemand uit het publiek pakken... en die mag dan dat dansje met ons meedoen. Dat wordt natuurlijk weer door allemaal mensen gefilmd. En dat gaat dan weer viraal. Het is een soort van... nou ja, eigenlijk een soort loophole waar je in terechtkomt van filmpjes. En daar gebeurt het dus ook met die Mi Chico, ja.
0: Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie tot aan 9 uur hier met de 3FM Meegit. De plaat die we eigenlijk elke week in elk programma wel voorbij horen komen... omdat we hem helemaal de bom vinden. En in dit geval is het vooral de verdienste van Jamie Reuter.
1: Dankjewel. Ja, ik was er vroeg bij.
0: Gek op musicals, gek op High School Musical. Ja, dan is 1 plus 1 in dit geval 3. 3FM.

0: Stop the Wedding. Binnenkort te zien in het Beatrix Theater in Utrecht.
1: Pol, zo kon ze dinsdagochtend, hè?
0: Nee, maar ik vergeet dat gewoon bij dat soort musicalplaten, dat die in één keer boem stil liggen.
1: Ja.
0: Goed, ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. En zometeen, ja, James is hier dol enthousiast over.
1: Ja, want zometeen geef ik je eigenlijk een site. En daarop mag je van mij alles bestellen wat je wil.
0: Op jouw kosten?
1: Op mijn kosten.
0: Dat bestaat bijna niet. Maar het is toch echt zo?
1: Nou, wat doe jij nou in één keer alsof ik gierig ben?
0: Nou, nee, ik zeg niet dat jij gierig bent. Absoluut niet gierig.
1: Oh.
0: Maar alles bestellen. Iedereen mag alles bestellen.
1: Je mag alles bestellen.
0: En daar heb je een website voor?
1: Ik heb daar een website voor, hoor je zo meteen.
0: Het is geen rommel.
1: Nou ja, dat denk ik niet, nee. Nee, daar ga ik niet vanuit.
0: Je hoort het zo. 3FM.
2: Ster. 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
3: Niemand wordt happy van de appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl. Waarom
6: verdom? Simyo.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: Live happy.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: 3FM. Een hele goede morgen. Het is 1 minuut voor 7. Bijna tot Jamie in de ochtend.
5: Met het laatste nieuws voor je, gelezen door Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
6: Goedemorgen, jongens. Een paar spannende uren in Groningen.
7: NOS op 3.
6: In de Eemshaven dreigde gisteravond een groot schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat, zegt de veiligheidsregio.
8: Veel water stroomde de machinekamer in en dat moest er natuurlijk uitgehaald worden. Alleen doordat er een gat in het schip zit, stroomt er net zo hard water weer naar binnen.
6: Ja, de brandweer pompt het water weer naar buiten en duikers konden het gat uiteindelijk dichtmaken. Het gaat om een schip van ruim 70 meter lang.
8: Het gaat om een, wat ik begrepen heb, om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft, maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
6: Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. In de VS zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat heeft een belangenorganisatie uitgezocht. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken weggehaald. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en heeft het over censuur in het onderwijs. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde het toestel waarschijnlijk laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen anonieme bronnen. Het plan van de co-piloot mislukte. Zijn gewonde collega kon de deur van de cockpit openen. Passagiers konden zo ingrijpen. Het onderzoek loopt nog steeds. Ja, en een flinke nederlaag gisteravond voor het Belgische nationale elftal. De Rode Duivels gingen met 4-1 onderuit tegen Frankrijk. In de Nations League-wedstrijd stond België juist lang voor met 0-1. Maar uiteindelijk schoten de Fransen er in de slotfase nog 4 treffers in. Toch is bondscoach Mark van Bommel niet alleen maar negatief.
9: Het is niet zo dat we weggespeeld zijn, hè? Maar als je de uitslag ziet, ja, dan kan je moeilijk ontkennen dat je hier een dikke nederlaag leidt. Maar als je alle 4 de wedstrijd op een hoop gooit, ja, dan is dat meer positief dan negatief.
6: België staat in zijn groep nu 3e. Het weer. De dag begint op veel plekken grijs door mist of lage bewolking. In het noorden kans op een spatje regen. Later vanochtend breekt de zon weer door. We krijgen een mix van zon en wolken bij 20 tot 22 graden.
5: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie nog van de ANWB. Op dit moment is het al druk onderweg. De A7 Groningen richting Heerenveen. Voor Tjalabert nu een kwartier na een ongeluk. De weg is weer vrij. Ook een kwartier op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Die file staat voor knooppunt Velsen. Dan de A15 nog. Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug. Nu 20 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam-Noord. 20 minuten na een ongeluk. En nog een melding van een lange file op de N218. Spijkenisse richting Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15. Ook door de Zuurhofbrug. Daar 1 uur en 5 minuten vertraging. Sterkte.
10: 3FM.
11: Ster. Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
12: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
16: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12 pack, 3,99. Is de kat blij mee?
0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
20: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
21: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
23: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Dit is Vrouwtje.
25: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Wijnand en Jamie.
5: En we hebben zometeen een heerlijke website voor je.
4: Nou, echt smullen geblazen. En dat op mijn kosten, moet ik erbij zeggen. Je hoort het zometeen.
5: Ik ben zo benieuwd.

0: Textile, turn the lights off. Goedemorgen.
1: FM.
2: Wijnand en Jamie.
1: In de ochtend.
3: Oh. Ik heb ook wel zin in ramen.
0: Ramen nu?
3: Ja. Ja.
0: Het is 9 over 7.
3: Ja, maar ik kan je niet uitleggen. Als ik een website zie met alleen maar eten van dingen dat ik echt ontzettend lekker vind. Onigiris. Udon noodles. Tempura garnalen. Sushi platter. Dan wil ik dat gewoon allemaal nu eten.
0: Ik zit nu echt wel op wel wat meer zoetig. Toch op de een of andere manier.
3: Wat heb je in je bakje zitten?
0: Aziatisch trekt me dan op het vroege uur niet. Maar de Amerikaanse pancakes. En dat is ook nog met extra fruit. Dat kost een eurotje erbij. 5 euro.
3: Ja.
0: Hotdogs voor 3,50. Want er zit 10% korting zit daarop. Met een dipsausie van 35 cent. 3,50. En om hem af te toppen. Gewoon voor als ik nog echt honger heb. Een hamburgertje. Geen frietjes erbij, maar just a dish. Oké, ik heb nu voor 18 euro...
3: Oh ja.
0: Inclusief delivery fee klaarstaan. De pancakes, de hotdog en de cheeseburger.
3: Ik heb een sushi platter, die onigiri. Dus dat is zeg maar zo'n soort rijstbol met iets erin. En teokbokki, als ik het goed zeg. Volgens mij zijn dat van die sticky rice-achtige dingetjes.
0: Okay.
3: Ik kom op €17,28
0: uit. Ik heb €18 bestellen.
3: Ik ga nu bestellen.
0: Even kijken. Place order. Lekker. Heerlijk. Order confirmed. Of je nog een alert wil als het aangekomen is. Het
3: begint in 4 minuten. 4 minuten wordt het bezorgd.
0: Nou, dat is wel heel snel. Dat is een beetje onrealistisch.
3: Hoe voel jij je nu?
0: Nou, ik moet zeggen, het hele proces van uitzoeken en klikken en bestellen maakt me wel gelukkig.
3: Ja?
0: Ja, dat maakt me wel...
3: Oh, grappig.
0: Ik zit er nu wel up in.
3: Oh ja. Ik werd enthousiast van alle foto's zien van de dingen die ik kon bestellen. Dus het eten. Maar als ik nu dan erop klik en ik zeg place order... dan weet ik natuurlijk, dit gaat nooit komen.
0: Oh, ik vind het hele proces en het gevoel daarnaartoe...
3: Ja.
0: Maar misschien omdat ik gewoon een veelverraad ben... geeft mij wel een lekker gevoel.
3: Nou, nu denk je, wat zijn jullie alsjeblieft deze ochtend allemaal aan het doen? Ik snap er niks van. Dat begrijp ik heel erg goed. Er is een onderzoek geweest. En het onderzoek dat vertelt, er zijn bepaalde websites... waarbij je bijvoorbeeld eten kan bestellen. Maar dat je niet hoeft te betalen.
0: Ja.
3: Je bestelt, je betaalt niet en je krijgt ook niks. Dat is het eigenlijk. En waarom zou je dat dan doen? Nou, omdat het dus zorgt voor een dopamine-kick. Dat onderzoek zegt dat daarover. Het schijnt wel zo dat de dopamine iets minder wordt... wanneer het eten daadwerkelijk niet binnenkomt. Nou, dat ervaarde ik nu. Ik werd er een beetje hyped van. Dit kan ik allemaal bestellen. Maar uiteindelijk bestel ik het en denk ik... ja, over 4 minuten komt er natuurlijk helemaal niks. Dus dan gaat het bij mij weer een beetje weg. Wijnand blijft erin hangen.
0: Ja, ik ben gewoon nog steeds... Ik zit gewoon met een smaak op mijn gezicht.
3: Ja, jij denkt gewoon, let's go. Ik wil gewoon die American pancakes
0: hebben. Ik zit nu toch weer te zoeken naar die pancakes, inderdaad.
3: Ja,
0: maar test het zelf eventjes, zou ik bijna willen zeggen.
3: Ja, foodnevercomes.com, zo heet het.
0: Nieuw onderzoek wijst dus uit dat minder dopamine uiteindelijk binnenkomt... dan wanneer je echt de bestelling zou doen, maar wel dopamine.
3: Het is dopamine en het kost geen geld.
0: En het kost geen geld.
3: Dat is dan ook lekker.
0: Op onze kosten. Foodnevercomes.com.
3: Even lekker healthy en skinny en rijk. Dat is het eigenlijk.
0: Thank you.

0: of jij, als je nu aan het luisteren bent, ook dit gevoel gaat krijgen. Of dat wij met z'n tweeën gewoon knettergek zijn en hier compleet in zijn gestopt.
1: Foodnevercomes.com. Last u nog een berichtje? De man zegt het is 9 over 7. Het is nog veel te vroeg voor Aziatisch eten, maar wel elke week bitter garnituur bestellen rond deze tijd. Ja,
0: ja, dat ben jij. Dat heeft hij tegen jou.
1: Nou ja, kijk, een paar mini lumpia's met chili saus. Viskoekjes erbij.
0: Wennen als hier sushi staat, dat je het gewoon zo zou eten.
1: 100%.
0: Ja.
1: Die weddenschap die win je wel, hè.

0: En er is een poort open gegaan, hoor.
1: Nou, wat heerlijk. Oh. Ik wist ook niet. Nou, dit is eigenlijk mijn nachtmerrie wat Erik stuurt. Want de NPO Luisterhip staat natuurlijk altijd voor je open. Om jouw mening, jouw waarnemingen, alles naar ons toe te gooien. En Erik die zegt, hebben jullie de site Trip Never Leaves al gezien? En dat komt omdat wij net het hadden over dat er een onderzoek is geweest dat je een dopaminekick kan krijgen door iets te bestellen. Te denken dat het dan komt, maar het komt alleen nooit. Nee. En je hoeft er ook niet voor te betalen. Dat kan bijvoorbeeld met de site Food Never Comes. Je bestelt eten, maar het komt alleen nooit. En het schijnt je een fijn gevoel te geven.
0: Erik die komt nu met iets nieuws. Die zegt, hebben jullie de site Trip Never Leaves al gezien? Daar zitten wij dus nu op. Heel goed voor het milieu, zegt hij. Daar kun je dus eigenlijk precies hetzelfde principe. Naar Machu Picchu. En dan kun je dus dat helemaal met alle informatie.
1: Ja, maar hier, ik kan dit niet aan.
0: Dit is choose your flight. En dan kun je echt gewoon zeggen, nou, ik wil morgen vliegen.
1: Maar de sixte, hier, allemaal van die Bora Bora, Cape Town, Mount Everest Base Camp. Allemaal van die dingen waarvan je denkt, dit wil ik ooit zo hier, rijkje fik. Kan je allemaal dan aan en dan, alleen je komt er gewoon nooit.
0: Je kan echt de hele, ik heb nu Machu Picchu hebben bijvoorbeeld ingevuld. En dan, hoe laat vlieg je? Non-stop, select, €1400. Wil je never plus, never flex of never saver? Welke optie wil je? Dan druk je allemaal op continue en dan kom je uiteindelijk op betalen. Druk je op betalen. Ja, je betaalt natuurlijk niet.
1: Maar er staat ook, het is dan €2955 om naar Reykjavik te gaan. Dat heb ik nu aanstaan. Dan staat eronder, you'll save. €2955, want je gaat het nooit betalen. Een soort girl math eigenlijk.

0: ergens in december van 2025, of 2005 moet ik zeggen, een plaatje uitbrengt. En al die jaren later, 22 jaar later, of nee, 21 jaar later, nog steeds op de radio gedraaid wordt. Gaat die lekker? Ja, dat is mijn dinsdag. Hè? Heerlijk.
1: Wat wil je eigenlijk zeggen? Van, het is een heel goed nummer wat we nog steeds heel
0: Nickelback,
1: lang draaien.
0: Nickelback, Rockstar, dat het nog steeds gedraaid wordt. Dat vind ik zo bijzonder.
1: Ja, zeker waar. Hey, de longlist wordt eigenlijk alleen maar langer en langer en langer. We hebben het over de Peter en Petra Club. Wij zijn namelijk op zoek naar leuke namencombinaties van stellen. We hebben al een Bob en Marley gehad. We hebben al een Jozef en Maria gehad. Johnny en Anita. Hielke en Sietske. Roos en Marijn. Donnie en Donna. Dikkie en Dik. Theo en Thea. Ja,
0: zoveel namen al op die longlist.
1: Ja, maar zometeen gaan we hier natuurlijk gewoon weer een koppel aan toevoegen aan die longlist, waar jij uiteindelijk ook op kan stemmen trouwens. Jij kan bepalen wie de grote winnaar gaat worden van de Peter en Petra Cup. Maar dit koppel past echt

0: heel goed bij elkaar, heb ik vernomen.
1: Binnen nu en 5 minuten ga je meer horen.
2: Is het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: NOS op 3.
1: Het laatste nieuws.
3: Influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat blijkt uit Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar de woonplaats van Andrew en Tristan in Roemenië te komen. Daar werden de vrouwen hun paspoorten afgepakt en dwongen de broers ze gehoorzaam te zijn met fysiek en seksueel geweld. De vrouwen moesten vervolgens internetporno maken. Andrew en Tristan Tate werden in juli in Amerika opgepakt op verzoek van het Britse OM. Die hebben de broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Het kabinet wil zorgen dat het openbaar vervoer in de regio wordt verbeterd. Vanaf 2030 gaat er 300 miljoen euro per jaar extra naartoe. Het systeem van belbussen en regiotaxis moet worden verbeterd. En de staatssecretaris wil op 3 plekken proeven houden met zelfrijdende bussen, dus zonder chauffeur. Het idee is om op die manier het personeelstekort in het OV op te lossen.
1: Dat lijkt me echt heel spannend, een zelfrijdende bus. Daar dan in gaan zitten en maar hopen dat het goed gaat.
0: Dat vind ik ook met die taxis, vind ik dat ook zo eng als daar die filmpjes van zie. Ik zou dat niet durven.
3: Ja, ik hoop dat ze in ieder geval beginnen met die kleinere taxibussen. Dat je niet meteen zo'n tweeledige bus...
1: Met zo'n harmonica in het midden.
3: Ja, die dan over een rotonde moet. Ja.
1: Oh god. Ja.
3: Gemeentes moeten meer geld steken in zwemlessen voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Er zijn bijvoorbeeld wel prikkelarme zwemlessen of lessen waar minder kinderen aan meedoen, maar dat is in iedere gemeente weer anders geregeld. Daardoor moeten ouders soms lang zoeken naar een goede plek. Kinderen met een beperking halen daardoor minder vaak hun zwemdiploma's. Ja, en het is nog een dikke dag genieten van het mooie weer. En door dat mooie weer is de natuur weer flink in de war. Tijdens deze Indian Summer wordt veel opnieuw groen of gaat het zelfs weer bloeien. En dat geldt volgens deze bioloog ook voor bomen.
5: Een paar weken terug hadden we het over de valse herfst. Door die extreem hoge temperaturen en die extreme droogte verkleurden de bladeren al bij heel veel boomsoorten en vielen ze er vanaf.
6: Hoe kan het dan dat het nu zo groenig uitziet?
5: Nou ja, heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren. En blijft het groen.
3: Morgenavond komt er wel een omslag in het weer. Dan komt er flink wat regen onze kant op. En komt er een einde aan het warme nazomerweer. Maar voordat de herfst komt, eerst nog een lekkere dag. Een mix van zon en wolken vandaag. Bij 20 tot 22 graden.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk. 388 kilometer aan files. De A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Velsen een kwartier. De A12 Duitse grens richting Arnhem voor Westervoort ook een kwartier. Een lange file op de A15 Gorkum richting Rotterdam voor Papendrecht een uur. A27 dan Almere richting Gorkum voor knooppunt Rijnsweerd. Weg is weer vrij na een ongeluk. Nog wel 20 minuten vertraging. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder ongeluk gebeurd. Rechterrijstrook dicht. 10 minuten vertraging.

Harris staat voor je klaar, Shackles. Eerst nog Flair door het oog van de nacht. En zometeen dan ook een nieuw stelletje. Die strijden om de Peter en Petra Cup. Door een fantastische naamcombinatie. Die wil je niet missen. Je hoort het zo hier.

0: viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
1: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp, want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje. Spreek je vanavond.
2: Dank jullie wel!
0: 3
2: FM.
3: Yeah.

0: 5 Arena ooit gedaan hebben?
1: Mary Mary.
0: Harry Styles deed het, maar Mary Mary deed het ook. Wel in een andere hoedanigheid. Als in dezelfde hoedanigheid, maar in een andere vorm. Dat was tijdens de EO Jongerendag.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, met Bert van Leeuwen. Gepresenteerd door Bert van Leeuwen ergens in de jaren 90 of begin zero's was dat. Mary Mary stond er toen in de Amsterdam Arena. Shackles hoorde je op 3FM bij Wijnand en Jamie. Goedemorgen.
2: De Peter en Petra Cup.
1: We zijn op dit moment bezig met de leukste competitie van Nederland. Namelijk als het gaat om namen en dan vooral in combinatie van stellen. Het heet de Peter en Petra Cup. Oftewel, wij zijn eigenlijk gewoon een week lang op zoek naar de leukste, gekste en meest originele namencombinaties. Van stelletjes die hier in ons land aan het rondhuppelen zijn. Vorig jaar waren de winnaars Hans en Grietje. Maar wij zijn er gewoon van overtuigd. Dit jaar kunnen we met nog betere combinaties komen.
0: En ik moet zeggen, het loopt al echt lekker hoor. We hebben vorige week Bob en Marley al gehad. Hielke en Sieske, de schippers van de Chameleon, die kwamen al voorbij zetten. Gisteren hebben we Jozef en Maria.
1: Ja.
0: Dan moet ik nog steeds zo lachen.
1: Ja.
0: Zo goed. Maar we hebben nu weer een nieuwe. Om het een beetje uit te leggen, je kan een soort van meedoen. Want we bellen eerst de ene kant van het stelletje en dan de andere kant van het stelletje. En dan hoor je dus wat de hele combinatie is. Maar ondertussen kun je dus raden. Doe vooral mee, want deel 1 van het stelletje hangt aan de lijn. Goedemorgen. Met wie?
3: Hoi, met Jan.
0: Jan, goedemorgen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dit gaat niemand raden, denk ik. Dit gaat op, want we vragen ook altijd, wat kan er bij Jan? En wat wordt dan de goede combinatie? Het wordt heel lastig.
3: Ja, inderdaad.
0: Maar Jan, misschien een kleine ingangetje, misschien wat meer verduidelijking. Waar ken jij jouw partner van?
3: Van de scouting. Toen ik 15 was, kwam zij erbij.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En toen zag je haar, toen dacht je, dit is er.
3: Het heeft eerst nog wel 2 jaar geduurd. Na 2 jaar kregen wij inderdaad een relatie.
1: Oké.
0: En als jullie je samen aan iemand voorstellen die jullie nog niet kent, wordt er dan gelijk, zoals ik dat dan mooi vind te zeggen, gefnuikt? Zo van...
3: bijna altijd wel. Maar meestal zegt mijn partner eerst haar naam en kom ik daarna erachteraan, zeg maar.
1: Dus haar naam komt eerst, zeg maar. Oké.
0: Jullie spelen er ook een beetje mee.
3: Soms wel. We maken er wel eens een grapje van. We hebben bijvoorbeeld onze bruiloftstaart in dat thema gemaakt van onze namen. Zeg maar.
0: Ja, dat kan natuurlijk.
1: Ik ben aan het denken wat er met Jan is, maar ik kom gewoon echt op niks. Oké, we gaan hier even over nadenken. Als je nu luistert, pak de NPO-luisterapp erbij. Laat ons vooral weten, wat denk jij dat de naam is van de partner van Jan om deze leuke stellen namencombinatie te maken? En Jan, blijf jij dan even hangen, dan spreken we je zo.
3: Ja, dat is goed.

0: Liberty X. Door de mix, Just a Little Bit More krijg je dan. En er komen zoveel appjes binnen. Ik moet zo hard lachen de hele tijd bij al die opties.
1: De Peter en Petra Cup.
2: Wat past er bij Jan? Dat is eigenlijk op dit moment de vraag.
0: Want, zo moeilijk eigenlijk. Hè?
2: Ja, want we hadden net Jan aan de telefoon. Hij is natuurlijk één deel van het stel waar het om gaat. En zij hebben een grappige namencombinatie. Daarom doen ze mee aan de Peter en Petra Cup. Jij kon raden, wat past er dan bij Jan? Ja. Ik vond het zelf ook heel erg moeilijk, maar... Johan zegt Jans en de kinderen.
0: Ja, dan krijg je Jan. Jans en ik. En Jans is veruit hetgeen wat het meeste geappt wordt via de NPO-luisterapp. Rens die komt met Klaasje. Dan krijg je dus Jan Klaasje.
2: Klaasje.
0: Of, ja, want Jan Klaassen en Katrijn. Thema poppenkast.
2: Oh,
0: Jan
2: Klaassen
0: en Katrijn. Dus Jan Klaasje en Katrijn. Of
2: iemand Jip. Zegt ook Jip.
0: Ja, Jan Jip en Jan. Jip. Ja, Jip en Jan. Nukke. Ja,
2: oh ja, ja, ja. Oh ja, ja.
0: Daarom zegt Marlies ook Katrijn. Okay. Dus Jan, Katrijn, poppenkast thema. Jesse komt nog met Doodle. Dan krijg je Jan Doodle.
2: Ja. Nou, gelukkig is Jan niet met een hond getrouwd, denk ik. Nee, dus dat is in ieder geval niet het juiste antwoord. Maar wat wel het juiste antwoord is, dan gaan we nu achterkomen. Hoe heet de partner van Jan? Goedemorgen, met wie?
3: Hoi, goedemorgen, met Jin.
0: Hey! We hebben Jin en we hebben Jan. Wauw, dit is wel echt fantastisch.
2: Joh, hou op. Het is echt yin-yang, zeg maar. Als je het snel uitspreekt.
0: Ja, het is yin-yang.
2: Wat goed. Hoe hebben jullie dan, als je dit hoort, denk je dan... Ja, nu weet ik het wel, ik ben een beetje klaar met deze grap eigenlijk. Of ben je nog steeds ook wel een beetje zelf van aan het genieten?
3: Ja, het is nog wel geinig hoor. Ook al bijna na 13 jaar.
0: Want jullie zijn dus inmiddels getrouwd. En voor de duidelijkheid, Jan had het er al even over. Hoe zag jullie taart eruit?
3: Op de bovenkant hadden we inderdaad een yin-yang symbool. Omdat we het zelf ook echt wel geinig vinden.
0: Wauw. Okay, ja,
2: maar passen jullie ook zo goed bij elkaar als het yin-yang teken?
3: Ja, dat denk ik wel. We zijn ook op sommige fronten echt totaal wat tegenovergesteld. Ja. En zo vullen we elkaar echt wel goed aan, denk ik. Ja.
2: Wat leuk
0: zeg. Ja. Dus het klopt ook echt bij jullie.
3: Ja.
0: En hoe is het dan om, als je jezelf voorstelt, telkens meer gniffelende mensen te zien? Want het is best wel obvious. Als jij zegt Jin, Jan, ja, dan ja.
3: Ja. Ja, ja, je krijgt wel altijd de standaard grapjes van... je ziet dan zo die herkenning in de ogen. En dan, oh ja, jullie zijn echt voor elkaar gemaakt, hè? Of, ja.
2: Ik vind het heel lief. Nou, Jin, ik vind het super. Jin, Jan, dat is de stelle combinatie van vandaag. Jullie komen op de longlist terecht te staan. En wie weet gaan jullie uiteindelijk er vandoor met de Peter en Petra Cup.
3: Nou, wie weet.
2: Doei!
3: Doei!

0: Crazy Abrams en That's So True. Net Yin en Jan. Kansenbus voor de Peter en Petra Cup. Prachtig, hè? Christy komt dan met een berichtje. Zie je de NPO luisteren. Ze houden elkaar wel in balans. En zo is het.
1: Dat is zeker waar. Ja, als ze elkaar zo goed aanvullen als de tekens daadwerkelijk doen, dan hebben zij een heerlijke toprelatie volgens mij.
0: De longlist die volgt nog. Zodra die online is en je daarop kunt stemmen voor de top 3, dan laten we dat weten.
2: Ga nu backstage met Wijnald en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
0: En stuur alvast even airfryer via de NPO Luisterapp als jij nog kans wil maken op een airfryer.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets!
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja.
1: En waarom staat er dan Boti?
21: Social deal. Deals die je niet mag missen.
22: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
25: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.

0: Jamie in de ochtend.
1: Met het laatste nieuws, gelezen door Martijn Middel.
2: Goedemorgen. In Frankrijk gaan jongeren weer massaal de straat op.
3: NOS op 3.
2: De demonstraties van vandaag worden misschien wel de grootste sinds het begin van de studentenprotesten daar. Jongeren willen dat er een einde komt aan de problemen op Franse scholen, zoals achterstallig onderhoud van gebouwen en het lerarentekort. Volgens correspondent Saskia Houttuin staat Frankrijk op scherp.
4: Dit wordt een dag waarop niet alleen scholieren, maar ook bijvoorbeeld docenten de straat op zullen gaan. Er zullen sowieso weer blokkades zijn van scholen, zoals we ook in de afgelopen 10 dagen, 2 weken inmiddels, hebben gezien. Maar er zijn ook protestmarsen gepland, bijvoorbeeld hier in Parijs vanmiddag bij de Place de la République. Dus ja, Frankrijk zet zich schrap voor vandaag.
2: Spannende uren in de Eemshaven in Groningen. Daar dreigde gisteravond een groot schip te zinken. Rond 7:30 werd er een gat ontdekt waardoor water naar binnen stroomde. Het gebeurde bij de machinekamer, zegt de veiligheidsregio.
5: Veel water stroomde de machinekamer in en dat moest er natuurlijk uitgehaald worden. Alleen doordat er een gat in het schip zit, stroomt er net zo hard water weer naar binnen.
6: Is er nog gevaar geweest voor het water met olie en brandstoffen?
5: Nou ja, in de machinekamer is altijd olie aanwezig. We proberen dat ook zoveel mogelijk wel aan boord te houden en het water er echt af te pompen.
2: Dat lukte uiteindelijk. Rond 11:00 was het gat dicht en kwam het schip weer omhoog. Ja, in de Nations League heeft Frankrijk zijn 3e groepszege gepakt. De Fransen versloegen België met 4-1. De ploeg van bondscoach Zinedine Zidane was vooral in de slotfase ijzersterk, zegt mijn collega Jan Kees.
7: Ze hebben een cheat code, wat je van computerspelletjes kent, hè, die Zinedine Zidane als bondscoach van Frankrijk. Want België was lange tijd op weg naar een stunt. Het stond kwartier voor tijd nog 0-1. En toen keek Zidane eens even opzij en toen zag hij op de bank daar nog even spelers zitten. Ja, misselijk maar. Gewoon dat je die nog kan inbrengen. Olise, Cherky en Doué kwamen er eventjes in. Dat zijn de verdettes van Bayern München, Manchester City en Paris Saint-Germain. Hoppakee, alle drie scoorden ze. Olise deed het zelfs 2 keer en toen was het ineens 4-1.
2: Ook Italië deed goede zaken. Dat versloeg Turkije met 3-1. Het weer. De dag is op veel plekken grijs begonnen. In het noorden kans op een spatje regen. Later vanochtend breekt de zon overal door. We krijgen een mix van zon en wolken vandaag bij een aangename 20 tot 22 graden.

0: 655 kilometer inmiddels al. De A1 Amersfoort richting Amsterdam voor knooppunt Watergraafs meer een half uurtje. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor Roosteren 15 minuten. De A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel voor de afrit Watergraafs meer een half uur. En de A67 Venlo richting Eindhoven voor Geldrop 35 minuten vertraging. 3FM.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: Hi, dit is Vrouwtje.
15: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Wijnand en Jamie.
16: Ja, mannen gaan zaterdag de straat op. Vol vrouwen.
17: Ja, maar niet iedereen is hier blij mee eigenlijk.
16: Hoe jij erbij voelt, wil ik ook zo meteen wel horen. We gaan het er straks over hebben.

0: moment nog tot en met donderdag in best wel de leukste competitie van Nederland, namelijk de Peter en Petra Cup. Oftewel, we zijn op zoek naar de beste combinaties in stellennamen. Daarom de Peter en Petra Cup. Vorig jaar wonen Hans en Grietje, maar dit jaar zijn we op zoek naar nog beter. En vanochtend hadden we weer een inzending. We belden namelijk met Jan, maar dan is de vraag, wie hoort er bij Jan?
1: Ja, dat was lachen.
2: Hoi, goedemorgen, met Jim.
1: We hebben Jin en we hebben Jan. Wauw, dit is wel
0: joh,
1: echt fantastisch.
0: Hou op, als in, het is echt Yin-Yang, zeg maar. Wat goed.
2: Ja. Ja, ja, je krijgt wel altijd de standaard grapjes van... je ziet dan zo die erkenning in de ogen. Dan, oh ja, oh, dat, jullie zijn echt voor elkaar gemaakt, hè? Of,
1: ja. Goed hoor. Morgen nog een nieuw stelletje erbij. Dan komt er ook een longlist waar je op kan stemmen. En dan donderdag de uiteindelijke winnaar van de Peter en Petra Cup 2026. Dan ander nieuws. Aankomende zaterdag gaat het gebeuren. Mannen lopen een mars om aandacht te vragen voor vrouwen en hun veiligheid. 60% van de vrouwen voelt zich namelijk onveilig. En nu is het aan de man om zich te laten horen, om vrouwen zich veiliger te laten voelen. Het wordt tijd, al dus de organisatie, dat we weer beschermers worden. Maar feministische organisaties zijn alleen niet blij met de mars om het woord beschermen. En het feit dat vrouwen niet mee mogen lopen, die mogen de mannen alleen ontvangen na de mars. Ja! Ja, sorry, ja.
0: Ja.
1: Ik vind dat, ik denk dan van, er zijn een paar gasten die dat organiseren. Die denken, wij gaan opstaan, want wij moeten ons ook laten horen. En dan noemen ze dat beschermers. En dat wordt dan niet, ja, ik snap dan, want vrouwen kunnen zichzelf wel beschermen. Het is niet heel erg geëmancipeerd dan misschien. Maar goed, het zijn mannen dan op voor de vrouwen.
0: Weet je wat ik hier zo jammer aan vind? Is dat we heel erg moeilijk gaan doen over één woordje. Namelijk beschermers. En dat dat dan meteen zo'n negatieve lading op dit legt. Terwijl ik denk, oh, ik word hier juist zo blij van. Omdat wij, of tenminste dat je al vrouwen al jaren hoort zeggen... ja, wij zijn wel de feminine march aan het lopen. Waar zijn al die mannen, weet je? Mannen laten nooit van zich horen. Het zijn altijd de vrouwen die het voor elkaar opnemen. Hoe lekker is het dan dat er nu gewoon een groep mannen is die zegt... ja man, we gaan gewoon lopen. En jullie vrouwen hoeven er helemaal niet bij te zijn. Weet je wel, super als jullie ons komen opwachten. Maar dit is misschien nu even gewoon de taak van ons.
1: Ja.
0: Dat wij dit gewoon even doen. Ik vind het geweldig dat dit gebeurt. Aankomende zaterdag is het toch? In Amsterdam.
1: Ja, aankomende zaterdag.
0: Ja, ja, ik vind dat super. Wat zit je me nou raar aan te kijken?
1: Omdat wat jij nu allemaal gezegd hebt, leven is gevaarlijk is.
0: Waarom?
1: Jij gaat nu in tegen de feministische beweging.
0: Dat is helemaal niet waar.
1: Jawel.
0: Want ik sta er namelijk heel erg voor dat, iedereen ons erbij moet helpen. Om ervoor te zorgen dat vrouwen zoveel als mogelijk... op dezelfde manier behandeld gaan worden als mannen. Dus ik ben daar heel erg voor. Alleen ik denk, op het moment dat wij met het vingertje gaan wijzen... bij elk klein dingetje...
1: Ja, waarvan
0: dat gewoon alleen maar ervoor gaat zorgen... dat het weer negatief gaat worden.
1: Als ik dan een feministische organisatie was geweest... dan had ik gezegd, jongens, fantastisch dat jullie het doen. Waar wachten jullie op?
0: En dan kan je heus zeggen... hey, misschien is het handig om even een ander woordje te gebruiken dan beschermer. Dat is helemaal oké, dan leren we dan weer van. Dat is toch oké om het daarover te hebben. Maar om dan te zeggen dat we niet blij zijn met die mars... ja, dat vind ik jammer. Want nou ja, ik kan niet voor we spreken, maar ik kan wel voor mezelf spreken... ik ben blij met die mars.
1: Aan de wandel is de boodschap. Namens
0: Jackie.
1: Aankomende zaterdag dus gaat dat gebeuren. Als het nog gaat gebeuren.
0: Nou, dat mag ik hopen van wel. Anders ga jij daar staan voor mij.

0: laatste dagje van een echt een mooie dag. De ochtend begint een beetje grijs, minst in het noorden. Met wat regen, maar in de loop van de ochtend breekt de zon lekker door. 'S Middags temperaturen tot 22 graden. Indian summer.
1: Ja, de laatste dag even de Indian summer.
0: Echt werkelijkheid geworden. Ja. Wij manifesteren het al weken.

0: goed nieuws voor alle fans van Direct. Volgende week donderdag, Direct Live in de ochtendshow van 3FM... gaan ze deze ook live spelen. Dat is vet, hè?
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Het ene cadeautje naar het andere cadeautje. Want dus een toch een soort van concert van Direct... wat je dan even mee gaat krijgen via de radio. Maar je kan ook gewoon nog even een airfryer winnen. Moet je meespelen met het spel, laatste letter. Jij kiest een beginletter, dan krijg je van mij een categorie. Daar moet je dan een woord mee maken. Heb je dat antwoord goed, of dat woord goed... dan is de laatste letter van jouw antwoord ook meteen weer je beginletter... voor je volgende antwoord. En zo maak je eigenlijk een ketting aan woorden aan elkaar. Je hebt 30 seconden de tijd en dan is de bedoeling... om zoveel mogelijk categorieën goed te gooien.
0: Caroline, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Niet voor jezelf, maar voor iemand anders. Voor wie?
3: Voor mijn dochter die op kamer is gegaan.
0: Ah, oh, en dan wil je een beetje huisraad meegeven.
3: Ja.
2: Heb je dan nu een beetje het, hoe noem je dat ook weer? Het lege huissyndroom?
0: Lege nestsyndroom.
3: Nee hoor, ik vind het op dit moment lekker.
0: Het scheelt jou ongelooflijk veel rommel natuurlijk, Carolien.
2: Wat heerlijk. Hey, Carolien, op dit moment staat de hoogste score op 5. Die is gisterochtend door Sander behaald. Dus wil jij een kans maken op die airfryer, dan moet je wel in ieder geval 6 punten weten te behalen.
3: Oké.
2: Kleine pressure, maar ook weer niet te veel pressure. We gaan jou gewoon allemaal goede energie sturen. Je hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: De S.
0: Iedereen kiest de S als startletter. Valt het je op? De laatste weken heel vaak...
2: Het zijn
0: vaak...
2: in ieder geval altijd klinkers waar mensen mee beginnen. Ja. Hey,
0: Klinkers?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Een S is toch een... medeklinker. Medeklinker. Jezus. God, dat is ook mijn ochtend. Hey, Carolien, we gaan zo snel als mogelijk beginnen... zodat ik mijn mond hou.
0: De S.
2: Ben je er klaar voor?
3: Ja.
2: Oké, okay, hier komt ie. Een deel van het lichaam.
0: Met de S.
3: Slaap.
2: Het is een jongensnaam.
3: Pieter.
2: Broodbeleg.
3: Roomkaas.
2: Iets dat je niet wil aanraken.
0: Het is glibberig. Sok. Kam.
2: Stad.
0: Stad met de K.
3: Oh, met de K. Oké. Okay. Oh, stad.
2: Ja.
3: Kinderdijk.
0: Even controleren, is Kinderdijk een stad? Of heeft het stadsrechten? Dat wordt nu gecontroleerd door de jury.
2: Dat is een dorp.
0: Het is een dorp.
3: Ja, het is een dorp. Is een dorp.
0: Kopenhagen had bijvoorbeeld ook gekund. Die kwam van de
3: sok. Ja, ik zat in Nederland te denken.
0: Net zoals de kandidaat van vanmorgen op 4 punten geëindigd. We gaan je gelukkig...

0: Dag van 3FM, Wijnand en Jamie, goedemorgen met de 1975. I'm in love with you.
1: Hey, en een belangrijke vraag voor jou, want heb jij twee linkerbenen? Dan hebben we goed nieuws,
0: ja.
1: Toch?
0: Wat is dan de vraag?
1: Nou, ja, nou, of je twee linkerbenen hebt.
0: Heb je twee linkerbenen?
1: Want dan heb ik goed nieuws voor jou. Ja, want dan kan jij gewoon alsnog profvoetballer worden. Je hoort het goed. En bakken met geld verdienen. Nou, hoe dat allemaal kan, dat hoor je zo meteen.
0: Waarom kijk je mij nou aan als je het hebt over twee linkerbenen?
1: Nou, weet ik niet. Ik heb jij nog nooit zien voetballen.
0: Maar er is wel hoop voor mij.
1: Ja.
0: Je hoort het zo.
2: NOS op 3.
0: Eerst het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. De afgelopen 6 jaar zijn er in Nederland 1100 bushaltes verdwenen. Vooral in Groningen en Drenthe zijn het er minder geworden, lijkt uit een analyse van het ANP. Veel regionale buslijnen kosten geld in plaats van dat ze iets opleveren. Daarom worden buslijnen afgeschaft of haltes in dorpen weggehaald. Ja, het kabinet is intussen bezig met plannen om de regio bereikbaar te houden. Staatssecretaris Bertrand komt met geld om te investeren in flexnetten, waarbij mensen in het buitengebied een ritje kunnen boeken via een app. En ze sorteert alvast voor op de toekomst, want er komt een personeelstekort aan in het OV, vertelt ze bij WNL.
4: We hebben mensen nodig die die bussen besturen. En het grote probleem is dat die er waarschijnlijk over een tijdje niet meer zijn. Althans, niet in die hoeveelheid die je nodig hebt.
3: En dus wil het kabinet 3 proeven beginnen met zelfrijdende bussen. Bussen zonder chauffeur dus. Dat klinkt nog wat eng, maar...
4: Ik heb er 1 keer in gezeten. Ik vond de eerste keer een beetje eng. Mm-hmm. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je... Ja, gaat eigenlijk best.
0: Ja, op een industrieterrein ergens achteraf. Dat durf ik toch wel. Maar als je op een gegeven moment gewoon in de binnenstad of ergens buiten op een 80-weg rijdt in een bus zonder chauffeur, dan zou ik dat toch wel heel spannend vinden hoor, ministertje.
3: Oekraïne zou de afgelopen uren minstens 650 drones hebben afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou en omgeving. Volgens de gouverneur van die regio is er 1 dode gevallen en zijn er 6 mensen gewond geraakt. Het zou de grootste droneaanval op Moskou zijn in 2 jaar tijd. Oekraïnse media schrijven dat er ook een grote Russische olieinstallatie is geraakt die in brand zou zijn gevlogen. Influencers Andrew en Tristan Tate hebben vrouwen geronseld met een loverboy-methode. Dat blijkt uit Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten dat ze een relatie hadden met Andrew en werden zo naar Roemenië gelokt. Daar werd hun paspoort afgepakt en werden ze met fysiek en seksueel geweld gedwongen om porno te maken. Het Britse OM heeft de broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Andrew en Tristan Tate werden in juli opgepakt in Amerika. Ja, en een baalavond voor Mark van Bommel in de Nations League. De bondscoach van de Rode Duivels zag zijn ploeg gisteren tot de 77e minuut voorstaan tegen Frankrijk.
0: Ach.
3: Maar toen werden de Belgen weggespeeld. Hoewel, niet als je het aan Van Bommel vraagt.
5: Het is niet zo dat we weggespeeld zijn. Hè? Maar als je de uitslag ziet, dan kan je moeilijk ontkennen dat je hier een dikke nederlaag leidt.
3: Ja, want het werd uiteindelijk nog 4-1 door de Franse invallers Doué, Cherki en Olise. Frankrijk staat nu eerst in de pool, België derde.
0: Invallers, hè? Ja, ja. Voor de mensen die verstand hebben van voetbal.
3: Gewoon een kwartier voor Cherki, tijd werden er nog
0: Doué.
3: Even...
0: Het zijn wereldvoetballers.
3: Ja, ja, ja, ja. Die hadden ze gewoon nog zitten bij Frankrijk.
0: Ja, wel een knappe prestatie overigens van de Belgen. Onder Van Bommel zijn ze goed bezig.
3: Ja, tot dat laatste kwartier.
0: Ja, tot het laatste kwartier.
3: Het weer, de laatste volle nazomerdag. Morgenavond gaat het regenen. Vandaag nog zon en wat wolken bij 20 tot 22 graden.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, bijna 700 kilometer. Het is drukker dan gebruikelijk. Files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer nu 1 uur na een ongeluk. Omrijden over de A9 en de A2 wordt geadviseerd. Dan de A7 Groningen richting Heerenveen. Voor Tijnje 1 kwartier. A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Voor knooppunt Watergraafsmeer. Kwartier vertraging. Een lange file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Papendrecht 1 uur en 10 minuten. En de A32 Meppel richting Heerenveen. Voor Heerenveen Zuid 20 minuten vertraging.

0: Langley en Choose in Texas, Texas, zou ik zeggen. In nog een show van 3FM. Goedemorgen.
1: Een krankzinnig verhaal over een voetballer die helemaal niet kan voetballen.
2: We need to talk about Bernio, Jordan, Enzo, Vaccaro.
3: Er zijn natuurlijk heel veel jongens die ervan dromen om profvoetballer te worden.
4: Soms leek het bijna alsof mensen echt fans waren van hem.
3: En dat was dus zijn vierde profclub in nog geen half jaar tijd.
5: Het leek net of ik in een soort slechte soapserie ben beland.
6: Ik kwam pas 3 maanden erachter of zo dat mijn paspoort weg was.
7: Hij had gewoon een hele andere naam.
8: Op een gegeven moment kreeg ik ook berichten van hoe zit het nou met mijn geld?
3: Elke keer in dit verhaal, als je denkt dat het klaar is, dan gebeurt er nog iets.
1: Ja, dit is een verhaal.
0: Een krankzinnig verhaal. Ja, het gaat over Bernio Verhagen. Hij deed zich onder andere voor als voetballer, profvoetballer. En heeft zich zo bij 4 verschillende buitenlandse clubs naar binnen geluld. In Moldavië, Zuid-Afrika, Chili, Denemarken. Een profcontract weten te krijgen. En heel eerlijk, hij kon geen bal raken. Dat was eigenlijk een beetje het probleem. En dan denk je, hoe kan dit nou? Hoe is dit mogelijk? Nou, daar is een docuserie over gemaakt. En de regisseur van deze docuserie, Spookvoetballer, hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, Jesse Blekemolen.
9: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heel even, 4 clubs in een half jaar tijd, want zoveel heeft hij er weggewerkt in dat half jaar. Wat was zijn werkwijze om dit voor elkaar te krijgen, dat hij bij die clubs kon komen?
9: Ja, wat hij deed, is hij heeft de identiteit gestolen van Mo Chinu. En Mo Chinu is een grote voetbalzaakwaarnemer. En wat hij deed, is dat hij verschillende clubs benaderde uit zijn naam. Met eigenlijk het voorstel van dat er een Chinese club enorm veel interesse in hem zou hebben. En als die clubs hem even op proef zouden nemen, dat ze heel veel geld zouden verdienen bij de doorverkoop aan die Chinese clubs.
0: Ja, dus eigenlijk train hem klaar om ervoor te zorgen dat hij straks goed genoeg is voor in China. En dan ga je er ontzettend veel geld aan verdienen om hem aan China te verkopen.
9: Precies, en daar zijn al die clubs dus in getrapt.
1: Maar zijn zij nou zo dom of was hij gewoon heel slim? Want wat heeft hij gedaan om geloofwaardig over te komen?
9: Ja, dus hij heeft dus de identiteit van die Mo gestolen. En dat is best wel een grote naam. Ik denk dat dit ook heel erg het transfersysteem laat zien. Dat clubs eigenlijk zijn ook van bedrijven en willen ook geld verdienen. En hij is daar gewoon heel slim op ingesprongen.
0: Want Jesse, ik zat dus naar je docuserie te kijken. En toen dacht ik, maar hoe kan dit nou? Want in de voetbalwereld, het gaat niet om een paar duizend euro. Het gaat echt om grote bedragen vaak, toch? Als een voetballer gekocht wordt en verkocht wordt en zo. En dat zo'n voetbalmakelaar er dan tussen zit. Hoe is het nou mogelijk dat er een club is? Bijvoorbeeld die club in, ik zeg even Chili bijvoorbeeld. En dat die dan denken, nou, we gaan echt een goede voetballer binnenhalen, weet je wel. Want die voetbalmakelaar Mo, die heeft gezegd dat een topper is. Dat er dan niemand, de directeur van die club of wie dan ook, wie dat regelt, even dan die voetbalmakelaar daadwerkelijk heeft gemiet of aan de telefoon heeft gehad. Maar dat er gewoon dit soort bedragen dan gewoon door de lucht vliegen.
9: Nou ja, ook daarin, want er zijn dus ook telefoongesprekken geweest, bleek later dus met Bernio. Okay. Die dezelfde gesprekken deed over hem. Maar ze hebben hem heel vaak niet zien voetballen. Er is 1 video, nou, daar zie je gewoon echt helemaal in de verte iemand een doelpunt maken. Ja, dat zou ik zelfs kunnen zijn, zeg maar.
0: Yeah.
9: En ik kan niet voetballen. Dat bewijst ook gewoon heel erg dat die clubs gewoon echt niet hebben gekeken. En eigenlijk vooral een geldsom zagen.
1: En dachten van, hier kunnen we geld aan verdienen. En dit verkopen we lekker door. Gaat uiteindelijk naar de Chinezen. Dan komt hij bij die club. Bernio Verhagen, die komt dan aan in Chili. En dan wat gebeurt er dan?
9: Nou ja, bij de eerste minuut wordt al meteen gezien dat een jongen natuurlijk geen bal kan trappen, zeg maar. Dus hij gaat gewoon. Ik snap ook niet, waarom kies je zoiets, toch? Je bedoelt, je moet dan op het moment presteren, zeg maar.
0: Ja, en dan kan je
9: ook niet doen alsof. Nee.
0: Ja.
9: Maar dit was overal. Ja, hij was gewoon echt geen voetballer.
0: Ja, ik vind het een bizar verhaal. Ook wel een geweldig verhaal. Want echt waar je zit, compleet gewoon aan de buis gekluisterd als je hier naar kijkt. Want dit is niet het enige. Er zijn namelijk ook heel veel andere delicten aan hem te koppelen. En daarom dat hij nu ook vastzit. Alles is te volgen in die documentaire serie die je hebt gemaakt. Die vanaf vandaag te zien is op NPO Start. Spookvoetballer heet dat. Ga het checken, want ik heb het gewoon in 1 dag compleet uitgekeken, die 3 afleveringen.
1: Jesse Blekemolen is de regisseur van Spookvoetballen. Dankjewel voor je tijd, Jesse.
9: Yes, jullie ook.
0: Doeg.
1: Nothing but Thieves, overkom op 3FM. Goedemorgen.
0: Hallo.

0: Diggedie. Het is 6 voor 9, ochtendshow van 3FM, waar we echt gelachen hebben hier vandaag. En we zijn op zoek naar de leukste stelletjesnamencombinatie. Dus je hebt Peter en Petra, zo heet hij ook, de Peter en Petra Cup 2026. Vorig jaar gewonnen door Hans en Grietje. Maar we hebben Bob en Marley al in de uitzending gehad. We hebben Jozef en Maria, Hielke en Sietje, de schippers van de Chameleon. En stelletje ook, grappige naamcombinaties bij stelletjes. En vanmorgen hadden we ook een fantastische...
1: Oh, dit was ook weer zo heerlijk, want we hadden Jan aan de telefoon... en wij zaten te denken, Jan, wat kan er allemaal bij Jan passen?
0: Wat Jan.
1: Wat hoort er bij Jan? Nou, eigenlijk was er maar één ding wat het meest geweldige bij Jan kan horen.
2: Hoi, goedemorgen met Jin.
0: Hey! We hebben Jin en we hebben Jan. Wauw, dit is wel echt fantastisch.
1: Hou op, als in, het is echt Yin-Yang, zeg maar. Wat goed!
2: Ja, je krijgt wel altijd de standaard grapjes van... je ziet dan zo die erkenning in de ogen. Dan, jullie zijn echt voor elkaar gemaakt, hè? Oh.
0: Ja. Zelfs een bruid staat in de vorm van het Yin-Yang-teken. Ja, echt heel fantastisch. Leuk. Zij komen sowieso op de longlist, maar er komen nog meer stelletjes bij. Morgen tussen 7 en 8 in de ochtendshow een nieuwe toevoeging. En zometeen tijdloze tracks met onder andere Olivia Rodrigo, Armaan van Helden en...
1: Bente, ook leuk.
0: Oh, lekker zeg. Ivo zit voor je klaar. 3FM.
3: Ster. Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies. De vriendelijke specialist. DA.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week. Waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
13: Shape the future with confidence. EY.
14: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
15: Greets! Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
16: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
17: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen... of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
18: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel... op een Honda CR-V plug-in hybrid.
19: Honda, the power of dreams.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
21: Het eten is klaar, aan tafel.
22: Zo, dat ziet er lekker uit.
23: Ja, een broodje.
24: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

0: nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Frankrijk gaan scholieren en studenten weer de straat op.
2: NOS op 3.
1: Op meerdere plekken staan protestmarsen en schoolblokkades op de planning. Daarmee eisen jongeren maatregelen tegen het lerarentekort. Ook willen ze beter onderhoud van schoolgebouwen. De laatste tijd zijn er veel acties. En dus ook vandaag weer, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Frankrijk zet zich schrap voor vandaag. Want we weten eigenlijk ook niet wat er gaat gebeuren. Het kan weer helemaal uit de hand lopen. Zoals we zeker eind vorige week hebben gezien. Of ja, misschien wordt het toch wat rustiger dan verwacht. Het hoogtepunt van de protesten was eind vorige week, op donderdag. Sindsdien is het aantal scholen waar het onrustig is geweest wel wat afgenomen. Maar goed, we hebben alsnog ook gisteren gezien dat er op veel plekken wordt gedemonstreerd en er ook nog op veel plekken geweld wordt gebruikt.
1: Bij de protesten in Frankrijk zijn tot nu toe zeker 5000 mensen opgepakt. Het kabinet wil zorgen dat het OV in de regio wordt verbeterd. Vanaf 2030 gaat daar elk jaar 300 miljoen euro extra naartoe. Het systeem van belbussen en regiotaxis moet worden verbeterd. Ook wil de staatssecretaris kijken of het OV voor sommige mensen goedkoper kan, zei ze bij Goedemorgen Nederland.
4: Ik vind wel dat een deel van de mensen die nu niet in het OV zit omdat het te duur is, dat je die moet bereiken. En dat mensen die het echt zwaar hebben qua inkomen, dat we moeten kijken of we die kunnen ondersteunen om weer gebruik te laten maken van het OV.
1: Verder wil de staatssecretaris op 3 plekken proeven houden met zelfrijdende bussen, dus zonder chauffeur. Het scheelt weer personeel. Volgens Trouw moet je in grote steden goed zoeken om een gezond eettentje te vinden. Het aanbod past slechts in 4% van de gevallen bij een gezonde leefstijl. 10 jaar lang werd het bijgehouden in steden als Almere, Amsterdam, Den Haag en Tilburg. Onderzoekers zagen dat het eten vaak vetter, zoeter en zouter werd. Hun oproep aan het kabinet is om dit aan te pakken. Ja, en misschien is het je opgevallen. Het is oktober, maar veel bomen zijn nog heel groen. Deze bioloog staat bij een kastanjeboom die eruit ziet alsof het voorjaar is.
5: Ja, deze is eigenlijk net weer in blad gekomen en volledig in bloei.
6: Je denkt dat het lente is?
5: Ja, want het probleem met deze boom, hij staat natuurlijk heel erg belabberd hier. Die heeft extreem veel last gehad van de droogte. En die is al zijn blad kwijtgeraakt door die extreme droogte. En opeens, het is weer gaan regenen. En toen liep hij weer uit.
1: Ja, morgen is het overdag ook nog lekker buiten. Daarna is het klaar met het nazomerweer. Ja, dan het weer van vandaag. De dag is op veel plekken begonnen met dichte mist. In het noorden kans op een spatje regen. Later vanochtend breekt de zon ook door. We krijgen een mix van zon en wolken bij 20 tot 22 graden.

0: bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijs.

0: vers zijn. En misschien zelfs wel ruiken. Dat is een beetje wat we doen elke dag tussen 9 en 12 hier bij 3FM. Met nu een klassieke one-hit wonder. Scoorde in 1997 echt een giga-hit met deze plaat. Dat is nog de overtreffende trap van een mega-hit. Daarna nooit meer wat van de man vernomen. Maar ja, met terugwerkende kracht dan wel weer een passende titel. Remember Me van Blue Boy hoor je nu.
1: Hey.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vier keer heeft ze erover gedaan, hè? Om dit liedje te kunnen maken. Je hebt er vier keer over moeten rommen, rijbewijs te halen. Olivia Drigo, driver's license. Sorry, een tijdloos tracks met 3FM. Programma waar je alleen maar platen hoort die niet kapot zijn te krijgen. Zometeen bijvoorbeeld Bente met Parachute. En eerst een Amerikaanse house classic met een Nederlands tintje, Armand.

En Parachute hoorde je in tijdloos stuks bedrijf. Het is wel echt, het is echt net Coldplay Yellow 2.0 eigenlijk. Hè? Die Parachute van Bed. Vind je dat niet? Dat lijkt best wel op het zanglijntje van Yellow. Ik heb van Coldplay. Die heb ik even over elkaar gelegd. Moet je nou zo eens even luisteren. Oh.

Misschien leuk om die trouwens straks ook even te draaien. Yellow van Coldplay in het programma met alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Pas perfect namelijk. Gaan we zo meteen regelen. Je hoorde de nummer 1 van de verlanglijst. Bente en Parachute. Is het deze zaterdag nog steeds de nummer 1? Dat kun jij bepalen door te stemmen op de verlanglijst. Via 3fm.nl. Dankjewel.

0: wel een goeie.
1: Wow, dit refrein is ook gewoon te goed, man.
2: Wat? Tijdloos.
1: Het is echt, ja, het is echt tijdloos. Dat is het echt.
2: Ik voel dat gisteren bijna achter.
3: 3FM. Tijdloze tracks.

15 en 16 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Niall Horan, vroeger van de band One Direction. 16 oktober is ook de sterfdag van Liam Payne. Ja. Ja, dat moet toch wel dan een of andere mooie herinneringsmemoriamlied of zo op gaan leveren, toch? Die avond. Lijkt mij zo. Leeuwauwe Young, you're the One Direction in tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen. Mijn naam is Ivo. Ik ben fan van Kygo. En ik zag een hele vette video voorbij komen op de socials van de week. Er zit nieuwe muziek aan te komen. En dat klinkt lekker. Fragmentje heb ik zo. De laatste story ook zo. Take Me Back met Max McKnown. En eerst de Cranberries en Zombie.

Black Kygo hoorde je bij 3FM. Er zit iets te veel sidechain compression op volgens MC Ronnie. Ik hoop dat het bij de volgende wat minder is dan Ronnie. Er verscheen een video op de socials van Kygo dat er nieuwe muziek aan zit te komen. Hij zat lekker te pingelen in het studiootje. En ik hoorde een vocaal en ik dacht, ik ken de beste dame. Eva Max zingt op de nieuwe van Kygo. Dit is hoe die gaat klinken.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.
8: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
9: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het moet echt beter in het OV.
2: NOS op 3.
1: Dat zegt de staatssecretaris die erover gaat. Onder andere in de regio kan het beter. Daar moeten regiotaxis, belbussen en buurtbussen beter op elkaar worden afgestemd. Ook is de staatssecretaris bezorgd over een dreigend tekort aan goede buschauffeurs. Was te horen bij Goedemorgen Nederland.
3: We hebben mensen nodig die die bussen besturen. En het grote probleem is dat die er waarschijnlijk over een tijdje niet meer zijn. Althans, niet in die hoeveelheid die je nodig hebt. Dus, in Rotterdam zijn ze al aan het experimenteren met autonome bussen. Samen met de minister start ik een aantal pilots op bussen, maar ook op weg. En wij denken dat dat echt een hele belangrijke aanvulling kan zijn voor dat flexisysteem.
4: Durven oudere mensen daarin te stappen?
3: Dat denk ik wel.
1: Frankrijk zet zich schrap voor nieuwe demonstraties. Studenten, scholieren en docenten gaan opnieuw de straat op om te demonstreren tegen het lerarentekort en verouderde schoolgebouwen. De scholierenprotesten door heel Frankrijk liepen vorige week uit de hand. Er zijn toen zeker 5000 mensen opgepakt. Oekraïne zou vanmorgen vroeg minstens 650 drones hebben afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou en omgeving. Er zijn in ieder geval 2 doden en 6 gewonden. Het zou de grootste droneaanval op Moskou zijn in 2 jaar tijd. Volgens Oekraïne zou er ook een grote Russische olieinstallatie zijn geraakt. Ja, en misschien zijn er straks wel kinderen in België die Gronings spreken. En dat komt dan door Jan. Hij maakt een stripboek voor kinderen in het Gronings, omdat hij dat dialect in leven wil houden. En het boek is straks te koop in Nederland en België, zegt hij.
5: Die wordt distribueerd door Rol Nederland en België. Dus zelfs Belgische kinderen kind straks een beetje grunnigs leren. Ik vind het belangrijk dat die tol blijft bestaan en de verholendij. Daar we kennen van het Hoge Land, dat daar blijft bestaan.
1: Want het verhaal van het boek speelt zich ook af in Groningen. Hoeveel interesse er in Vlaanderen is voor een Gronings stripboek, we hebben geen idee. Het weer. De dag is op veel plekken begonnen met dichte mist. In het noorden is er kans op een spatje regen. Later vanochtend breekt overal de zon door. We krijgen een mix van zon en wolken bij 20 tot 22 graden.
6: Nee, jammer.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
11: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.

0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Hi, dit is Vrouwtje.
3: Vanavond vanaf 7 uur.

en Jasmine en Macklemore, These Days, hoor je bij 3FM. Als je de ochtendshow wat vaker luistert, dan weet je al waar ze op dit moment middenin zitten. De Peter en Petra Cup. Daarin gaan Wijnand en Jamie op zoek naar de allerleukste combinatie namen van twee partners. Vorig jaar werd hij gewonnen, we hebben dat even teruggekeken, door Hans en Grietje. Ik moet zeggen dat er dit jaar ook al mooie aanmeldingen binnen zijn gekomen. Bijvoorbeeld laatst hadden we Maria en Jozef. Dat was ook een hele mooie natuurlijk. Zijn er ook nog mensen kent met zo'n grappige combi, zo'n hysterische combinatie van namen? Of misschien jij en je partner wel een bijzondere combinatie namen? Stuur Wijnand en Jamie dan even een berichtje op de talk, op TikTok of een Insta-DM'tje. Met Wijnand en Jamie. Laat het weten via een berichtje van de NPO Luister. Kan ook allemaal. Wie weet win jij dan wel dit jaar de Wijnand en Jamie, Peter en Petra Cup. Meer daarover morgenochtend vanaf 6 uur weer hier in de ochtend.

0: Vrouwtje.
1: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
2: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje.

de mashup van vandaag zitten. Als je dat instuurt via de gratis NPO Luisterapp, dan win je een bakkie breukenzak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kan dus allemaal van jou zijn als je even laat weten via de NPO Luisterapp. Welke twee tracks zijn dit? Breukies.

jij het weet welke twee tracks we zoeken, laat het weten via de gratis NPO Luisterapp. Dus kom maar door. Welke twee tracks zitten in deze mashup? Drop het in de NPO Luisterapp. En win een bakkie breukzak, koffiebonen, gemalen koffie of thee.

0: Zeg, Stoop, het hoge woord is aan jou. Welke twee tracks zaten in deze mashup?
1: Ja, dat waren Rihanna. En met Cheers. En Lose Control van Teddy Swims.
0: Ja hoor. In de pocket een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Wat wil je hebben?
1: Gemalen koffie, Ivo.
0: Komt jouw kant op, Stoop. Mooie dag.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
1: Shape the future with confidence. EY.

0: is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool. Per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
12: Balen zeg.
13: Koffie.
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, een broodje.
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

0: nieuws van 11 uur met Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De oud-baas van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt voor spionage en verraad. NOS op 3. De man stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de BND, zeg maar de Duitse AIVD. Die dienst bespioneert normaal gesproken andere mensen. Maar deze chef zou geheime info van de veiligheidsdienst hebben doorgespeeld aan een ander land. Om welk land het gaat is niet bekend, maar het zou niet om Rusland gaan. Gemeentes moeten meer geld steken in zwemlessen voor een beperking. Dat zeggen sportexperts van het Mulier Instituut. Het is in de ene gemeente heel anders geregeld dan in de andere. En daardoor moeten ouders soms lang zoeken naar een goede zwemles voor hun kind met een beperking of autisme. Dan komen ze uiteindelijk bijvoorbeeld terecht in Rotterdam. Yeah, goed zo! Daar geeft juf Wilma zwemles aan kinderen die niet goed tegen prikkels kunnen.
2: We maken kleine groepjes zodat wij goed met hun bezig kunnen zijn. Veel interactie kunnen houden. Dat sommige prikkels misschien een beetje vervagen, zeg maar. Wij hebben hier kinderen zwemmen overal vandaan. Omdat er dichterbij of iets niet is. Of op momenten die voor hun niet handig zijn.
1: Doordat het voor ouders lastig is een geschikte zwemles te vinden, halen kinderen met een beperking minder vaak hun zwemdiploma. En de Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen tv-series en films. Voor Groundhog Day, waarin een weerman steeds dezelfde dag beleeft, componeerde hij bijvoorbeeld dit nummer, A New Day. Hij kreeg ook een Oscar voor zijn werk in de film Gandhi uit 1982. Verder maakte hij de tunes van veel BBC-programma's zoals Newsnight. George Fenton was 76 jaar. Het weer. De dag is op veel plekken begonnen met dichte mist. In het noorden kan nog steeds een spatje regen vallen. Later vanochtend breekt de zon door. We krijgen vanmiddag een mix van zon en wolken bij een graadje op 21.
0: Thanks Martijn, yo! 3FM Verkeer, de andere ANWB. Eén vertraging in Nederland. De A15 Rotterdam-Maasvlakte voor afrit Oost-Voorne. Daar is je vertraging 15 minuten. U wordt daar via de vluchtstrook geleid.
3: En zo meteen hoor je Ivo.
4: 3FM.
5: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
6: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
20: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
22: Hi, dit is Vrouwtje.
23: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Ivo van Breukelen.
0: Yes, good morning. Je luistert tijdloze tracks tot 12 uur. Alleen maar tracks die blijven plakken met zometeen Florence en de Machine. Keen komt eraan. Maar eerst hier Lost Frequencies.

Bauta. Magnetic hoorde je in Tijdloos straks bij 3FM. Een hele goede morgen. Zometeen gaan we een balletje opgooien op ons roulettewiel. Doen we elke dag. We hebben een roulettewiel in de studio staan hier. Er zitten allemaal vakjes op. Daar hangen muzikale categorieën aan. En als wij dat balletje opgegooid hebben, dan weten wij binnen no time op welk vakje die stil komt te liggen. En met andere woorden dus, in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen.

tekst die in minder dan 5 minuten is geschreven. Ja, ja. Hij was oorspronkelijk bedoeld als grapje, maar Ben vond het toch wel heel goed klinken. Ja, dus hebben ze het gewoon maar uitgebracht destijds. Gaat over

0: op ons letten wie om erachter te komen. In welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze trick...
1: Pardon.
0: Zat de havenkoek even...
1: Ja.
0: Even scheef.
2: Heb ik ook een knopje voor bedenkt.
0: Even in de knoop met het huigje.
1: Het gaat weer.
0: Oké, okay, gelukkig. Hey, was hij lekker?
1: Heerlijk.
0: Mooi. Zometeen dus request letten. We gooien een balletje op. En kom stil te liggen op een vakje. Daar hangt een muzikale categorie uit. En dan is de bedoeling dat je in die categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dus dat is een beetje het hele eieren eten. Ik heb ze weer erbij. Dus dat is ook mooi. De pauken van Rob Jansen. Robert Jansma. Razende Rob. Komende vrijdag weer om 4 uur te horen met een gloedje nieuwe vrijdag vuurwerkshow. Hij heeft nog niet doorgestuurd dat erin zit, toch?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, zeker niet. Dat duurt nog even.
0: We houden je op de hoogte. Als wij dat weten, dan jij ook. Hier heb je ze. De pauken. Robert, dankjewel voor het lenen. Take it away.
1: Dankjewel. Vienna Fabriek.
0: Hé, hey, dankjewel. Kort.
1: Korte zwier?
0: Ja.
1: Maar er is wel witte rook. En dit is wel hartstikke leuk hoe het vandaag is geworden. Het is namelijk geworden... nummer 34, de kalenderklapper.
0: Nee. Dat is leuk. Dat is een plaat met een dag of een maand in de artiest en of de titel.
1: Zo.
0: Zoals bijvoorbeeld de Long December van de Counting Crows.
1: Heel leuk. Of September, Cry For You.
0: Ja, nou, dat is ook, dat noem je ook wat. Kan ik er nog eentje verzinnen?
1: Wake Me Up When September Ends.
0: Ja, leuk. De ding van, hoe heet ze? Do you remember the 21st night September?
1: Ja.
0: Die?
1: Irving Waff, ja.
0: January...
1: Friday I'm In Love.
0: Dag of maand, dag of maand, ja, ja.
1: Alsjeblieft.
0: Nou, dankjewel. Een dag of een maand in de titel en of de artiest, de kalenderklapper. Kom maar door, wat wil je horen? De NPO-luisterapp staat wagenwijd voor je open. Dag, John, nah, nah.

0: Ruby hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Vraag een plaat aan. Vraag een plaat aan. Vraag een plaat aan. Hey Luc, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Ivo.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat een waanzinnige plaat heb jij aangevraagd in de categorie kalenderklapper. Platen met een dag of een... wat was het? Een dag of een maand of zo? Een dag of een maand in de artiest en titel. Wat gaan we draaien? Wat is jouw favoriete dag van de week, Luc?
1: Ik had zaterdag van Blut in gedachten.
0: Fantastische plaat. Sterker nog, je hoort hem al. Geniet ervan.
1: Dank je.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je op je boterhammetje vandaag?
1: Het is weer zwemmetje geworden.
0: Hé, hey, lekker.
1: Ja, beviel wel gisteren. Dus ik dacht, dat doen we gewoon lekker nog een keertje.
0: Ik had dat gisteren ook voor mijn kinderen gemaakt. Bij de school. Dat was groot succes ook. Dus die vroegen vanochtend, mogen wij weer jam mee? Toen zei ik natuurlijk.
1: Als zoete koek ging het erin, zeg jij.
0: Als zoete koek.
1: Lekker man, heel goed.
0: Dat geldt ook voor de lunch van 3FM. Die gaat er toch ook elke dag als zoete koek in.
1: Dat is absoluut waar.
0: Niet in de laatste plaats vanwege de 3 over 12.
1: De drie belangrijkste tracks van de dag. Maar daarin zometeen het allereerste grote festival in de buurt. Dat zijn eerste headliner heeft aangekondigd. En dat is er wel eentje.
0: Begint dat nu alweer?
1: Ja, dat begint altijd zo. Een beetje na de festival zo. Maar gaan ze vast een beetje teasen.
0: Ik ben net een beetje uit de dinsdagdip.
1: Nou, daar kun je meteen weer door. Want dat is een goede artiest hoor.
0: Alright, veel plezier zometeen met Mart Meijer en de lunch van 3FM. En eerst...

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere deze.

0: Utrecht het voor. De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.

0: Aanvuldeals Bijbel.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
8: Shape the future with confidence. EY.

0: 3FM. Maar niet voordat je het nieuws hebt gekregen van Michel Koenen.
1: Goedemiddag. In Duitsland is een oud-baas van de inlichtingendienst opgepakt.
2: NOS op 3.
1: De man die was eind vorige eeuw tot 2005 de baas van de Duitse AIVD. Hij wordt verdacht van onder meer hoogverraad en het openbaar maken van staatsgeheimen. Volgens Duitse media wordt August Hanning ook verdacht van spionage, zegt mijn collega Liedeke.
3: Deze Hanning die zou zich in ieder geval tot 2022 in ruil voor geld hebben laten voorzien van inlichtingen door een oud collega. En dat ging natuurlijk om informatie die hij helemaal niet meer mocht hebben, want ja, hij werkte daar niet meer. Het zou gaan om rond de 2000 geheime documenten. En met die informatie zou Hanning in ieder geval één keer een veiligheidsanalyse hebben gemaakt voor een ander land. Welk land dat is niet bekend.
1: Franse scholieren houden vandaag weer schoolblokkades en protestmarsen. Ze willen dat het lerarentekort wordt aangepakt en dat gebouwen beter worden onderhouden. De vakbonden die hebben de docenten opgeroepen om mee te staken. Een grote uitbraak van de mazelen in Amerika. In de staten New York en Pennsylvania zijn honderden mensen besmet met de ziekte. Er zijn ook al mensen overleden. In New York is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. Het is de grootste mazelenuitbraak sinds de jaren 90. Een verrassing is het allemaal niet, want er zijn ook in Amerika steeds meer mensen die zich niet laten vaccineren. Ja, en komende nacht is het zover. De allerlaatste wedstrijd in het Argentijnse voetbalshirt van
4: Messi!
1: Lionel Messi, een van de grootste voetballers ooit, speelt nog één keer voor zijn voetbalgekke land. En ook verslaggever Jan-Kees van der Kun die heeft zin in de laatste in het blauw-wit van Messi.
5: Hij heeft een prachtige carrière om terug te kijken als international. En hij gaat afscheid nemen tegen Benin. Dat is natuurlijk ook een slim gekozen tegenstander. Dus dat zal een doelpuntenfestijn worden. Messi zal zeker gaan scoren en zal het stralend middelpunt zijn. En zal waarschijnlijk met heel wat emoties uiteindelijk van het veld gaan. En dan zullen ze daar in Buenos Aires de tent wel op een hopelijk goede manier afbreken.
1: En de wedstrijd was in 2 uur uitverkocht. Argentinië tegen Benin is komende nacht om 1 uur. Krijg je nog het weer? Op veel plekken nog dichte mist, maar ook op steeds meer plekken breekt de zon door. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 21.
0: Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Nou, het is rustig. Er staan 2 files. Eerste op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum, bij Hardingsveld Giessendam 10 minuutjes. En ook de A15, maar dan in de richting van de Europort bij de Zuurhofbrug vanwege de werkzaamheden. Daar moet je over de vluchtstrook en dat kost je 5 minuten extra.
6: 3FM.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
9: De vriendelijke specialist. DA.
10: Bent u 68 plus... en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Odido.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: zal die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
13: Goed plan, zonneplan.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
20: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
22: Hi, dit is Fruikje.
23: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Fruikje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
24: Avotros.
23: Mart Meijer.
0: Oh, kijk even op mijn denkbeeldige horloge. En jawel, 12 uur geweest. En dat betekent dat ik op tijd in de studio ben. En een gloednieuwe 3 over 12 voor je heb. Die trappen we af met de nieuwe nummer 1 op de Nederlandse radio. De

0: één na belangrijkste track van vandaag op 3FM is er eentje die je even gehoord, maar toch vooral gezien moet hebben.
1: 3 over 12.
0: Misschien als jij een beetje diep in de Amerikaanse hitlijsten zit, kende je dit liedje al. Generation en Young Lean, die brachten dit liedje begin dit jaar uit met een ontzettend lijpe clip. Met Young Lean in een overhemd in het midden, omringd door heel veel mensen in pak die een waanzinnige choreografie opvoeren. Echt een vet ding om te zien. En die clip die hebben ze vorige week live uitgevoerd bij de VMA's, de Video Music Awards. En sindsdien gaat het liedje door het dak. Het heet Storm 2. En je hoorde het op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Dan gaan we door naar de nummer 1. De belangrijkste track van vandaag. Vanmorgen is de tweede naam bekendgemaakt voor Rock Werchter 2027. Van 1 tot en met 4 juli bij onze zuidenburen. En een echte Werchter-traditie van de afgelopen jaren maakten ze niet een hele lijst aan namen tegelijkertijd bekend. Dat doen veel andere festivals. Maar ze komen steeds met 1 grote naam per keer. Tame Impala werd eerder al aangekondigd. En vandaag is daarbij gekomen Somber. Stond dit jaar ook al op allerlei festivals. Bijvoorbeeld Lowlands en Siget en Pukkelpop. En komt volgend jaar dus gewoon terug voor nog een festival. En dat is Rock Werchter. Hij staat vandaag bovenaan de 3 over 12 van 3FM met Homewrecker.

dus volgend jaar gewoon terug naar een nieuw festival waar hij dit jaar nog niet geweest is. Hij heeft een soort bingo kaartje, denk ik, voor zichzelf gemaakt dat hij helemaal wil afvinken. Rock Werchter heeft vandaag Somber aangekondigd als tweede grote naam nadat Tame Impala een paar weken terug ook al was aangekondigd. Daarom hoorde je hem als belangrijkste track van vandaag. Bovenaan de 3 over 12. Goedemiddag, beetje gloomy, maar de muziek is wel gewoon fijn. Cat's Eye, Animal hoor je zo meteen. En nieuwe muziek van Malcolm Todd, ook op 3FM na Rock.

Ja, is dit dan een Nepo-baby? Nepo-babies zijn mensen die beroemd zijn geworden omdat ze een beroemde ouder hebben. En dit is denk ik een beetje grijs gebied, deze Malcolm Todd. Zijn vader heet Tim Howard, niet Todd van zijn achternaam. Dus Todd zal Malcolm Todd zijn achternaam ook niet zijn. Is een bekende Amerikaanse scriptschrijver, voor televisie. Dat is een soort van half Nepo-baby. Maar het heeft blijkbaar wel zowel Malcolm als zijn zus sterrenstatus opgeleverd. Want ik kwam erachter dat zijn zusje ook in de muziekwereld werkt. Zij heet Audrey Hobart. Zij heeft een paar liedjes uitgebracht. En volgens mij, als ik het me juist herinner, ik heb hem een berichtje gestuurd, maar hij zit laat 's avonds, dus misschien is hij nog aan het pitten. Is Audrey Hobart ooit geplucht op 3FM door Jasper Leijdens van 3 voor 12 Radio. Die heeft volgens mij een keertje in onze DJ-vergadering gezeten en gezegd: hebben jullie dit gehoord? Want dit liedje is heel vet en dat moeten jullie allemaal gaan draaien. Dat liedje klonk zo. Zou kunnen dat, volgens mij was het Jasper Leijdens die haar heel erg geprobeerd heeft naar onze playlist te pushen. Dus het zou kunnen als je de hele dag door en ook s'avonds laat 3FM luistert, dat je er wel eens gehoord hebt. Ze kan echt heel leuke liedjes maken. Dit liedje van haar heet Sue Me. Audrey Hobart is dus de zus van Malcolm Todd, die je zojuist hoorde met Earrings bij 3FM. Nu Clean Bandit, Sarah Larsson en Symphony.

En On My Soul hoorde je bij 3FM. Ik weet niet of Bruno net zo in elkaar zit als mijn ouders. Maar een van de grootste sportevenementen ter wereld kwam altijd naar de plaats waar ik woonde. Namelijk Nijmegen. Dat ging dan over de Vierdaagse. En mijn ouders besloten toen wij jong waren de vakantie altijd gelijktijdig te plannen met de Vierdaagse, zodat we die drukte konden ontlopen. Nou is Bruno bij mij weten aan het rondtoeren, dus ik hoop niet dat hij thuis is komend weekend. Want hij krijgt nogal wat bezoek. Het wereldkampioenschap Ironman is daar. Het is eigenlijk gewoon een triathlon. Een Ironman. Een behoorlijke wel. Bijna 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer wielrennen en een volledige marathon hardlopen. Dat is allemaal bij Bruno om de hoek op het eiland Hawaii, waar hij vandaan komt en waar hij een huisje heeft. En ik weet niet of jij in datzelfde algoritme zit als ik, met mensen die allemaal zitten te highroxen. En heb ik het even in dit geval niet over die mevrouw die haar darminhoud liet lopen tijdens het highroxen. Want dat heeft bijna iedereen wel gezien, denk ik. Maar ik word er helemaal geschift van. Mijn TikTok-algoritme is 50% oude South Park fragmenten, die dan zo gespiegeld zijn zodat ze geen copyright strike krijgen. En de andere helft zijn allemaal mensen die highroxen aan het lopen zijn. Ook gewoon collega's van hier. Ik was vandaag een klein beetje geblesseerd en hebben ze zo in 4 minuten per kilometer 25 kilometer gereden. Ik denk dat dat misschien ook wel een goede reden voor Bruno zou zijn om gewoon even te skippen. Want als jij lekker in je grote mansion aan je pina colada lekker zit te sippen en je ziet allemaal van die mensen voorbij komen die dom gespierd zijn, 180 kilometer fietsen, een hele marathon lopen en 4 kilometer zwemmen, dan zou ik zelf ook liever even ergens anders met pina coladaatje zitten te drinken. Dat scheelt weer een beetje nodige zelfreflectie. On My Soul van Bruno hoorde je zojuist bij 3FM. En dit is It's Not Living If It's Not With You van The 1975 bij 3FM.

0: Dit is 3FM. Je hoorde Martin Garrix en Carolina Liar en Smile zojuist. Deze band heeft echt iets ongelooflijks gepresteerd.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Deze mannen zijn eigenlijk een soort van Harry Styles, maar dan net onder Harry Styles. Ze hebben van alle internationale artiesten de op één na meeste shows. Ik kan dit niet in een mooie Nederlandse zin verpakken. Het spijt me heel erg. Alleen Harry Styles geeft van alle internationale artiesten meer shows in Nederland dit jaar dan deze jongens. De Ierse mannen van Kingfisher. 7 shows doen ze dit jaar in ons land. Pinkpop en Douwpop hebben ze al achter de rug. En op de rol staat nog 28 november in Eindhoven, 3 december in Amsterdam, dan 5 en 6 december in Groningen en op 7 december in de Ronda in Utrecht. 7 shows in totaal. Laten we al zien hoe geliefd deze mannen zijn. Dan denk je dat het misschien alleen in Nederland is, maar dat is echt door heel Europa zo. Die 7 shows, dat is er bijvoorbeeld al 3 meer dan Bruno Mars, die 4 keer in de Johan Cruijff Arena stond. Ja, alleen Harry had dus met 10 shows meer optredens in Nederland dan Kingfisher. Mocht je er graag naartoe willen, wel slecht nieuws. Alles wat ze gaan doen is uitverkocht. Kijk maar eens even hoe populair deze jongens zijn. Je hoort hun nieuwste liedje nu op 3FM. Ze heten dus Kingfisher, komen uit Ierland. Dit is How Lonely.

Jax eruit had gepakt, dacht ik vraag het dit keer wel netjes. En Sissy Peniston mocht ik gewoon hebben van Ivo. Finally is een van de tijdloze tracks die je elke werkdag tussen 9 en 12 zou kunnen horen bij Ivo. Hoorde je ze juist bij 3FM met The Opposites nu.

0: Kusje op mijn graf van de opzet, hoorde je bij 3FM. Mart hier met zometeen een Nederlandse band die afgelopen zondag een geheime, ja, hoe moet je het noemen? Ja, het gaat al snel een beetje Illuminati-achtig klinken, maar een soort geheim tête-à-tête hebben georganiseerd. Zij komen namelijk binnenkort met een nieuw album. En zonder dat de buitenwereld wist dat dit gebeurde, ben ik eigenlijk gelokt naar een plekje in Zwolle waar ik een stukje van dat album mocht horen. Ik denk de meest getalenteerde band van Nederland. Ik was daar dus zondag bij en ik wil je zo meteen alvast even wat kleine ins en outs over hun nieuwe album vertellen dat bijna uitkomt. Geloof me, dat wil je weten.
1: Zometeen op 3FM.

0: Punt helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
1: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
0: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Paartellen voor 1 uur. Goedemiddag, 3FM hier met Robin Schulz, Sugar en ook Temper City. Self-aware zometeen. Eerst naar Michel Koenen, want die heeft het nieuws voor je.
18: Goedemiddag. Is dit de oplossing tegen de wolf?
19: Door hun aanwezigheid moet die wolf denken van, nou, vandaag maar even niet.
18: Straks hoor je wat het is. NOS op 3. Eerst nieuws over de Eerste Kamer, want daar wordt gedebatteerd met het kabinet. Dat doen ze tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Senaat. En wat tot nu toe opvalt is dat de VVD in de Eerste Kamer een stuk positiever is over samenwerken met Pro dan VVD-leider Jesselgus. Dit zei Pro-fractievoorzitter Rozemuller.
20: Dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar moeten kunnen vinden voor een langetermijnagenda en dat persoonlijke dingetjes en zo daar ondergeschikt aan zijn.
18: En deze VVD-senator was het daar wel mee eens.
21: Wij hebben het daar buiten deze zaal ook vaker over gehad. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken.
18: En net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet in de Senaat ook op zoek naar een meerderheid voor alle plannen en de begroting. België heeft er een Nobelprijswinnaar bij. Francis Halsen van 82 die krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn baanbrekende onderzoek naar neutrino's. Ook wel spookdeeltjes uit het heelal genoemd. En ze zijn interessant om het heelal te leren begrijpen, zoals sterrenstelsels en zwarte gaten. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft een schoolreis naar Frankrijk op het laatste moment geannuleerd. Allemaal vanwege de hevige schoolprotesten. Al meer dan een week loopt het in diverse plekken in Frankrijk uit de hand. En de middelbare scholieren die gaan nu niet een week bij een gastgezin in de buurt van Parijs zitten. De school heeft een alternatieve trip bedacht. De VWO-leerlingen gaan nu naar Drenthe. En een nieuw wapen in de strijd tegen wolven. Op de hei in Gelderland zijn twee Italiaanse honden aangekomen die de schaapskudde daar moeten beschermen. Het zijn witte berghonden, een soort grote golden retriever. Het zijn hele lieve honden, zodat ze de bezoekers van de heide niet afschrikken. Maar als de gevaar dreigt, dan worden het echte pitbulls, zegt de schaapsherder.
19: Ja, dan zie je ze ook in hun houding veranderen. Dan gaan ze echt in de beschermingsmodus. Dan maken ze zich wat groter, wat forser. En dan gaan ze blaffen. En door hun aanwezigheid moet die wolf denken van, nou, vandaag maar even niet.
18: Krijg je nog het weer. Op veel plekken nog altijd dichte mist. Maar op steeds meer plekken breekt de zon ook door. We krijgen een mix van zon en wolken. Graad of 21.
17: 3 van verkeer van de ANWB. 2 files. Eerst op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum. Staan een vrachtwagen met pech bij Hardingsveld-Giessendam. Daardoor heb je 1 rijstrook minder en een half uur vertraging daar. En dan de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Lunetten. Ook daar een vrachtwagen met pech. Sterker nog, staat er specifiek bij een kiepwagen met een lekke band. Ook daardoor is de rechte rijstrook daar dicht. Dan heb je bij knooppunt Lunetten 5 minuten vertraging. 3FM.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl. Waarom
14: verdom? Simyo. Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
22: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
23: Vergeet je niet in te smeren.
22: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
24: Voor ieder thuis

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hi, dit is Vrouwtje.
3: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Mart Meijer.
4: Zondagavond op een zeer geheime bijeenkomst. Dan heb ik zeer exclusieve nieuwe muziek gehoord uit Nederland. Vertel ik je zo meteen alles over naar Robin Schulz en Sugar. En er is Self-Aware van Temper City.

0: vond ik mezelf dan ineens. Terwijl de schemering aan het vallen was over de stad. Stad waar ik al bijna 2 jaar niet meer geweest ben, denk ik. Mensen die keken me ook allemaal vreemd aan. Wat doet die jongen hier? Waarom moet hij Google Maps'en door deze stad? Maar ja, wist ik veel waar ik naartoe moest, precies. Ik had een soort geheime locatie opgegeven gekregen. Niemand wist ook dat dit zou gaan gebeuren. En daar liep ik dan door Zwolle. Op zoek naar de plek waar ik het goud zou krijgen. Er stond een meneer in een lange jas met een pet op zijn hoofd. Maar op te wachten voor het gebouw. Zijn naam was Hans. Hans is namelijk de zanger van Higo. En hij had me uitgenodigd om alvast even een klein stukje te komen luisteren van het nieuwe album van Higo. Die jongens die hadden een nieuwsbrief verstuurd naar al hun fans. En hadden gezegd, hey, vind je het leuk om bij ons langs te komen? Want ons nieuwe album komt eraan over een paar weken. En we zouden het leuk vinden als je alvast een stukje komt luisteren. Ik als trouwe Higo-fan en supporter had besloten om er ook bij te zijn. Daar stond die meneer dan in die lange jas met die pet op zijn hoofd, Hans. Wat een geweldige mensen zijn het sowieso, die jongens van Higo. Zulke aardige, leuke gasten, zo gezellig. En ze hadden dus besloten, nou, een paar van onze fans mogen alvast langskomen. Krijgen van ons nieuwe album dat eraan komt een aantal liedjes te horen. Een aantal liedjes gewoon zoals ze op het album staan. En een aantal gingen ze er live spelen. En grappig genoeg, laatst draaide ik het liedje dat je over een minuutje van ze gaat horen ook. En toen zei ik, het nieuwe album van Higo komt eraan, 2. Ja, of ze moeten het willen noemen, want je schrijft het met 2 i's. Wat blijkt, ik zit daar, het album gaat niet 2 heten. Het album gaat II heten. Ik weet van alles wat ik nu ga zeggen niet of ik het mag vertellen van de jongens van Higo, maar dat hoor ik dan later wel. Nou, zondag was dus die albumshow op een geheime plek in Zwolle. Een paar liedjes gehoord. En er waren 2 liedjes. Ik ga het heel eerlijk, ik ga niet voor je liegen, bro. Ik zat daar, ik ben een jongen van 28. Ik ben af en toe ook een beetje labiel. Ik had een beetje een ingewikkeld weekend gehad. Ik zat een beetje veel in mijn hoofd. En als je een beetje veel in je hoofd zit in zo'n levensfase waar je weer een beetje zoekende bent, dan moet je niet de muziek van Higo gaan luisteren. Dat is niet handig. Dus ik heb daar gezeten. En bij 2 van de liedjes die ze hebben laten horen, heb ik echt de tranen uit mijn ogen moeten vegen. En echt even mezelf een beetje moeten inhouden. Ik vind het niet erg om te huilen. Maar ja, door zo'n luistersessie heen, als iemand dan zo zit te doen op de achtergrond, niet geweldig. Waar kwam ik nou ook achter toen ze later over dat album gingen vertellen? Precies die 2 liedjes die ik zo mooi vond en waar ik de tranen van in mijn ogen had staan, die komen niet op streaming. Die komen alleen op de vinylversie van het album. Dus dan moet je de plaat kopen. Dus misschien wel een goede aanrader als je ook af en toe een beetje zoekende bent in je leven om een nieuw album te pre-orderen. Want dan kun je die prachtige liedjes horen. Deze hebben we al wel gehoord. Voor de andere liedjes moet je dus nog 24 nachtjes slapen. Higo is hier bij 3FM. En hun liedje heet Antwoord.
1: Ik koop een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

hoorde je op 3FM. De vrouw die andere artiesten met haar meekrijgt. Op een van haar grootste hits mocht Wyclef Jean bij gratie gods meedoen. Voor dit liedje lag Burna Boy dagenlang smekend voor de voordeur van Casa Shakira, waar ze ook woont. En dit weekend stond zij in Madrid op te treden en kreeg ze ineens bezoek van een toch ook niet onaardige zangeres. De kwaliteit van de opnames was weer helemaal kloten, omdat mensen het met hun Nintendo DS hebben staan opnemen in het publiek. Maar even luisteren of je hoort wie dit is. Is een beetje verneukratief, want het is in het Spaans. Maar het was de one and only Dua Lipa, die speciaal Spaans geleerd heeft om met Shakira mee te kunnen doen. Ik ben inmiddels al 2 jaar met mijn vriendin samen. Ik ben nog steeds Fries aan het leren om met haar ouders te kunnen communiceren. Dat wil allemaal voor geen meter. Maar voor Shakira had Dua Lipa het gewoon over om een 350 dagen Duolingo streak neer te zetten en Spaans te kunnen zingen. Je hoorde Shakira samen met Burna Boy en Die Die is juist bij 3FM. Met de nieuwste Miley, zometeen na The Eurythmics. 3FM en...

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Miley, Bass Persuade.
5: Met 3FM ontdek je nog.

Miley die haar inner Lady Gaga channelt in Bass Persuade. Die hoorde je zojuist bij 3FM. Even gewoon een klein rundowntje. Timbaland en Nelly Furtado, Give It To Me zometeen. En daarna Dua Lipa. En ik denk dat ik een scoop heb over Dua Lipa. Iets rondom nieuwe muziek. Maar ik leg je zometeen wel uit waarom ik dat denk. Het komt namelijk uit mijn brein, dus de kans dat het niet waar is, die is vrij aannemelijk.

Java 3FM Training Season. Goedemiddag, ik ben Mart en ik ga heel veel mijn brein de vrije loop laten. Dat is meestal niet zo'n goed idee, dan weet je dat alvast. Na verloop van tijd, als je al een tijdje in deze business actief bent of gewoon muziek volgt voor je plezier, dan ga je patronen zien bij artiesten. De meest succesvolle artiesten die kunnen het zich veroorloven om een tijdje weinig met muziek bezig te zijn en dan ineens terug te komen met een nieuw album. En als je die cyclus een paar keer hebt zien gebeuren, dan weet je na verloop van tijd een beetje hoe die eruit ziet. Eerst dan brengen ze een album uit, gaan ze toeren en dan gaan ze daarna allemaal een beetje dezelfde dingen doen. Parfums en cosmetica uitbrengen bijvoorbeeld, heel merkwaardig. Een beetje culturele projecten oppakken om te laten zien wat ze nog meer zijn dan alleen maar een poppetje op een podium. Ze gaan vaak ook naar modeshows, ze gaan reizen. En na een tijdje begint er dan weer wat muziek terug te komen in hun levens. Eerst subtiel, daarna duidelijker, tot er dan ineens die aankondiging komt. Boom, album, dit is de datum. Dua Lipa is exact zo. Laatste tijd lekker op reis geweest. Even getrouwd nog tussendoor, dus lekker met haar verse husband overal naartoe geweest. Fashion weeks gepakt in een paar steden. Een boekenwinkel geopend in Portugal. Een literair festival georganiseerd. En uiteraard kan niet ontbreken een verzorgende huidcreme uitgebracht. En nu dook ze van het weekend ineens bij Shakira op het podium. Dat liet ik je net horen. En ze deelde foto's vanuit de studio waar ze liedjes aan het opnemen is. Kortom, nieuwe muziek onderweg. Ik vermoed net voor de zomer van 2027 een nieuw Dua Lipa-album. You heard it here first. Nog zo iemand trouwens zag ik gisteren. Billie Eilish had maanden niks meer gepost op Instagram. En voorheen kwamen er echt 3-4 keer per week allemaal posts van haar. Maanden helemaal stil en gisteren ineens weer een fotodump. Daar stond nog niks in, dat wijst toch nergens op. Maar mark my words, 6 oktober 2026, 11 minuten over 1:30. Mart Meijer, live op NPO 3FM. Billie Eilish kondigt dit jaar nog nieuwe muziek aan. Is mijn gok. Nu op 3FM hoor je Fall Out Boy. Dit is Thanks for the Memories.

blijf ik echt een heel fijn liedje vinden. Klein beetje extra energie voor je werkdag. Frenna deed trouwens ook nog mee populair, hoorde je bij 3FM. Met Teddy Swims zometeen naar de nieuwste Taylor Swift. Die heet Patient Zero. If

0: niet zeggen wat niet leuk is. Maar, dat, zeg maar dit is het meest tactische moment. Want zometeen na tweeën is Sophie op de radio. En Sophie weet altijd alles om te draaien. En je weer gelukkig het einde van je werkdag in te sturen. Dus ik ga dit nu even zeggen. Ik weet niet of jij met mij bent. Maar ik en veel van mijn collega's hebben het gevoel dat het veel later in de week is. Woensdag of zelfs donderdag. Totale verwarring. Ik heb al heel veel mensen helemaal horen schrikken dat het dinsdag is. Mocht jij dat ook hebben. Het is dus vandaag dinsdag. Dat is slecht nieuws. Het goede nieuws is Sophie is er zometeen. Die vrolijk je meteen weer op.
1: Zometeen op BFM. Sophie. Met onder andere deze.

0: ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
1: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul, kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: De jackpot van Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet aan-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
11: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: 3FM. Zometeen Michael Jackson, Black or White, ook Adela komt eraan en Sam Smith samen met Kim Petras. En nu het nieuws van exact 2 uur, dat krijgen we van Michel Koenen. Goedemiddag.
15: Goedemiddag Sophie. In de Vlaamse wateren doet iets het heel goed.
16: De omstandigheden voor de ontwikkeling zijn ideaal, omdat de temperatuur van het water hoog is.
14: NOS op 3.
15: Wat het is hoor je zo. Eerst naar Frankrijk, want verspreid door het hele land lopen er tot 200.000 mensen mee in protestmarsen. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers die blokkeren onder meer honderden scholen, ook in de hoofdstad Parijs, ziet deze Belgische verslaggever.
17: En de scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af en het is de bedoeling om zoveel mogelijk natuurlijk aandacht te vragen voor hun eisen, overvolle klassen, slechte schoolgebouwen en te weinig leerkrachten.
15: In onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen de demonstranten en de politie. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat zeggen sportexperts. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar ja, die verschillen nogal. En dat leidt tot ongelijkheid. Daardoor moeten ouders soms lang zoeken naar een goede zwemles voor een kind met een beperking of autisme. Goed nieuws voor mensen uit Dronten die een eigen tuin hebben. Ze kunnen een gratis boom krijgen. De gemeente en een natuurorganisatie die geven 100 bomen weg van 4 meter hoog. Voorwaarde is wel dat je hem zelf plant en goed verzorgt. De mensen kunnen kiezen uit 10 soorten, zoals de Judasboom, een sierappel of een sierkers. En Gent in België is wereldnieuws, want het water in de stad ziet eruit als matcha thee. De beelden van het groene water in de historische binnenstad die gaan de wereld over. BBC heeft een filmpje met teksten erbij als gratis matcha in Gent, soep of water en St. Patrick's Day valt vroeg dit jaar. Nou, de oorzaak van al dat groen? Eendekroos.
16: De omstandigheden voor de ontwikkeling zijn ideaal, omdat de temperatuur van het water hoog is. De omgevingstemperatuur is ook hoog en er zit voldoende voeding in het water om die plantjes dat ze zich kunnen ontwikkelen.
15: Voor rondvaartboten is het een ramp, want die lopen vast door alle eendekroos. De motoren kunnen dat niet aan. Het enige wat de kroos weg kan krijgen, dat is heel veel regen. Maar ja, het is al tijden zo droog als wat.
16: We zitten dus nog altijd volop in de droogteperiode en de volgende dagen verwacht ook weinig neerslag. Dus we zien op dat vlak absoluut geen oplossing. En we hebben elke druppel nodig.
15: Door de kroos varen sommige toeristenboten niet meer. Het weer nog. In het noorden nog veel bewolking. Kans op een spatje regen. In de rest van het land geregeld zon en aangenaam warm. Graad of 21.
14: Dankjewel, Michiel.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.

0: veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

Tomer met meteen een levensvraag. Waarom ben ik zo? Ja, dat kan je soms afvragen in dit bestaan. Pomp 5 moest ik afrekenen. Mijn tankie was bijna leeg vanmorgen. Ik had het gered tot het tankstation. Ik slurp dat hele wagentje vol. Ik reken af. Ik zeg, meneer, pomp 5 alsjeblieft. En die vriendelijke man achter de kassa die zegt, ah, diesel, dat wordt 78 euro alsjeblieft. En terwijl dat woord diesel marineert, pin ik achterloos met mijn telefoon dat monsterlijke bedrag. Ik stap in de auto en nog steeds galmt dat woord diesel door mijn hersenpan heen.

verhaal te halen bij deze beste man? Niks doe ik, helemaal niks, behalve gewoon naar huis rijden. Maar wel panieken intern, weet je wel. Wel met het angstzweet op mijn voorhoofd in die auto zitten. Dat je denkt, doe er dan ook wat aan. Al met al is je DJ van dienst veilig gearriveerd. Zoveel zelfsprekend was het dus niet vandaag. En uiteindelijk is alles goed gekomen. Ja, ik hoop toch dat jij wel iets minder passief bent vandaag en lekker de boel aanpakt daar op de werkvloer. Neem geen voorbeeld aan mij, dit is opnieuw bewezen. En dat aanpakken gaat het beste met liedjes met power erbij. Zoals

Weekend in L.A. Koenie zegt, maar ik mis de clue nog. Had je nou benzine getankt of rijd je benzineauto nu op diesel? Ik denk dus dat het scenario wat Luc schetst in de NPO Luisterapp, dat dat een hele aannemelijke is. Luc die zegt, wat een prachtige vent die pomp bediende. Elke keer diesel zegt als iemand benzine moet tanken en andersom. Die paniek bij mensen in de ogen moet fantastisch zijn. Ja, ik denk dat dit hem is, Luc.

Ivo van Breukelen. Mr. Tijdloze Tracks. Nou, zijn volledige programma bestaat dus uit liedjes met eeuwigheidswaarde. Nou, misschien zit je te luisteren en denk je, ja hoor, dat zal wel. Geloof je me niet? Nou, ik heb achter Ivo's rug om, en dit zou me echt in de problemen kunnen brengen, zonder overleg op de redactie gevraagd of ik alvast even mag spieken. Wat we morgen kunnen verwachten vanaf 9 uur, dat heeft me een halve kinderbueno gekost. En ik zag platen staan. Ja, ik kan dat gewoon niet voor je verborgen houden. Dit is te goed. En let op wat hij heeft geregeld. En ergens verbaasde me niks, want ik weet ook gewoon dat Ivo niet alleen een borrelnootje op tafel zet als je bij hem op bezoek komt. Die man die serveert grote zalm, weet je wel.

parels. Morgenochtend geserveerd door je gastheer van dienst, Ivo van Breukelen. Tijdloze tracks bij 3FM. Wees erbij vanaf 9.

dit vast, dit dansbare sfeertje. Megahit Memories. Want vandaag in Megahit Memories een oud megahit waarvan je speakers wellicht wel kapot gaan. Dat zou kunnen. Ligt eraan hoe hard je hem gaat zetten op de werkvloer. Maar je kan hem niet op minimaal volume houden. Dat gaat hem niet worden. Dat gaat je niet lukken. Wil je meeraden welk oud megahit je zo meteen gaat horen op 3FM? Luister dan goed mee. Komt ie aan. Ik hoop dat je klaar bent voor je complimentje. Dan zou ik nu de NPO Luister-app erbij pakken en je antwoord insturen. Want luisteraars die het goed hebben, die krijgen een schouderklopje. Artiest en team.

0: directing 90s kids.
1: FM.
2: Mega hit memories.
0: Doe het niet, hè. Niet gaan googlen op de namen van hele grote artiesten. Daar raak je altijd chagrijnig van. Je wordt altijd gefrustreerd. Want wat zie je daar, helemaal als je op zoek gaat naar DJ's? Je ziet altijd van die sets of van die concerten waar je dan geen tickets voor hebt. De artiest in kwestie, of nou ja, eigenlijk officieel de helft daarvan, 22 oktober in Amsterdam tijdens ADE. Hij draait niet in de Ziggo Dome Amsterdam, niet in Paradiso, niet in de Melkweg. Maar Theater de Meervaart in Osdorp. Theater de Meervaart in Osdorp. Kunnen 800 mensen in. Nou, drie keer raden wie daar niet bij is. Ik en jij inderdaad. Nou goed, gelukkig krijgen we nu een soort van privéconcert op 3FM. Want ze zijn wel aanwezig in Mega Hit Memories. En mensen zijn er blij mee, lees ik in de NPO Luister-app.

wat berichten binnen in de NPO Luister-app. Je mag me altijd berichtjes sturen tijdens mijn programma. Saskia Judith, die zegt... Goedemiddag, Sofie. Hallo, Saskia. En Calvin, die zegt... Hey, Sofie, kun je mij goed nieuws geven... en zeggen dat Olivia Dean op de planning staat? Dat kan ik niet. Nee, laat ik daar maar gewoon heel kort over zijn. Ja, dat ga ik niet draaien vandaag, Olivia Dean. Maar Calvin, of ik denk eigenlijk dat het Kelvin is... ik ga het goed met je maken, want dit is minstens zo goed. Minstens zo goed. Het is de nieuwste van Lenny Monsoon.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.

0: of in de AH-app. Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
3: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holy do.
11: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
12: Alle deuren zitten op slot.
11: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: 3FM.
17: Een beetje extra serotonine op je dinsdag is nooit verkeerd, toch? De nieuwste van John Summit is onderweg, hoor je zo meteen. Eerst naar het nieuws. Het is 3:01. Michel Koenen, een hele goede middag.
18: Goedemiddag, Sophie. Weet jij al wat je gaat doen met oud en nieuw?
19: NOS op 3.
18: Nou, heb ik straks een tip voor je, maar eerst nieuws uit de VS, want op de Cornell University is massaal geprotesteerd. De demonstranten die willen Jane Doe steunen. De vrouw die anoniem wil blijven begon vorige maand een rechtszaak tegen 7 leden van een studentenvereniging. Ze zouden haar 2 jaar geleden hebben verkracht. De universiteit vervolgde de mannen niet, wel zijn een paar van de universiteit gestuurd. De demonstranten die vinden dat allemaal niet genoeg.
20: No justice, no peace! No justice, no peace!
21: Our time for action is now. We demand justice for Jane Doe and for ourselves.
18: De demonstranten die eisen een extern onderzoek. Het voormalig hoofd van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt. August Henning die zou onder meer worden verdacht van spionage. De man is 80 en zou na zijn vertrek geheime informatie hebben gekocht van een medewerker om een veiligheidsanalyse te maken voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke, dat is niet duidelijk. De autoriteiten die kwamen de zaak op het spoor na een huiszoeking dik een jaar geleden, zegt mijn collega Liedeke.
9: Heel Duitsland kan al een tijd lang meekijken bij de vechtscheiding van een Hamburgs ondernemers-echtpaar. En er bestond de verdenking dat Hanning daar ook een rol in zou hebben gespeeld. Nou, dat was de reden om op een dag bij hem thuis huiszoeking te gaan doen. En daarbij werden dus ook documenten gevonden die niets met die scheidingszaak te maken hadden, maar die wezen in de richting van spionage.
18: Bij de informatie zouden rapporten zitten over het Iraanse nucleaire programma en het Russische leger. 18 evenementen in Breda hebben een brandbrief aan het stadsbestuur gestuurd. Ze eisen meer duidelijkheid over de prijsstijgingen voor vergunningen. Die gaan over de kop. Zo betaal je om een groot evenement te mogen organiseren volgend jaar niet meer 17.000 euro, maar bijna 37.000. En dat kan evenementen de kop kosten, zijn ze bang. En nu de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mag worden afgestoken, zoeken vuurwerkfans het buiten Nederland. Zo merkt Booking.com dat er opvallend veel wordt gezocht in Duitsland rondom de jaarwisseling. Daar mag je wel nog gewoon vuurwerk afsteken. Zo wordt er vooral gezocht op accommodaties in Gronau, vlak over de grens bij Enschede. Hotels en accommodaties in Duitsland die bevestigen aan RTV Oost dat er ook daadwerkelijk meer wordt geboekt. Het weer nog, in het noorden nog bewolking en kans op een spatje regen. In de rest van het land geregeld zon. Het is een graad of 21. Michel.

0: Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Dit is Fruikje.
16: Vanavond vanaf 7 uur.

Emerald Eyes. Welkom bij 3FM. Dinsdagmiddag, straks vanaf 4 uur... weer een nieuwe editie van Barend en Benner. En bij mij rond 4:10 weer een nieuwe Hocus Focus mix. Wees welkom en meld ook alvast je klusje aan in de NPO Luister-app. Een klusje waarvan je zegt... ik heb er weinig zin in vandaag. Ik kan er maar weinig motivatie voor vinden. Maar geloof mij, als je die even uitvoert tijdens die mix... nou, je vliegt vooruit. En ik wil je ook ergens op wijzen, want ik heb het wel over de bijna nummer 1 middagshow... maar daarna hoor je Andres Odijk met de avondshow. En hij geeft dus deze week tickets weg voor een heel bijzonder optreden van Vrouwtje. Ze staat zondag en ook maandag in de Melkweg in Amsterdam. Allemaal vanwege dat nieuwe album dat net uit is. Als je denkt, nou, ik heb nog helemaal geen tijd gehad om te luisteren... even een

nieuwe sound van haar. Als jij daar precies hetzelfde over denkt en je denkt, ik wil naar Vrouwtje, luister dan deze hele week naar de avondshow met Andres Odijk. En hoor je Ticket Alarm? Nou, die ken je denk ik uit duizenden herken je die.

Tracy Chapman en Fast Car bij 3FM. Ja, ik ben zo blij dat ik nog een weekje die super fijne track van John Summit voor je kan draaien. Samen met Absolutely. Don't Believe It heet die. Afgelopen week al heel veel enthousiaste reacties op gehad. Het begint eindelijk een beetje te landen, merk ik. Nou, daar word ik sowieso blij van. Stroomt langzaamaan binnen in de hitlijsten. Ook bij een aantal radiostations op de zender. Maar goed, you heard it here first, hè? Onthoud dat. Dus tijd om je wat meer te vertellen over deze John Summit, van wie dit liedje is. Komt uit de US of A. Verfrissend, want het is geen broekie. Hij is 32 jaar oud. En de afgelopen jaren heeft hij als accountant gewerkt. Omdat, ja, toch, dat is een beetje hoe het hoorde. Waar hij vandaan kwam. Studeren, goede baan, je ouders te blij maken. Nou, het enige is dat hij er zelf echt doodongelukkig van werd. Van die kantoorbaan. Ondertussen was hij hier en daar zijn hobby steeds verder aan het uitbreiden. Namelijk draaien. DJ zijn in bars en op kleine feestjes hier en daar. Nou, dat ging lekker, dat bleef groeien. Het ging zo goed dat hij een eigen platenlabel kon oprichten. Met de naam Experts Only. En afgelopen weekend gaf hij voor de zoveelste keer een heel dik feest met dat label, waar in de tussentijd heel veel DJ's zijn aangesloten. En ik zie dus op de Instagram-pagina van John Summit nu een video dat hij die arena inloopt en echt als een soort god onthaald wordt. Echt, Kim Kardashian is er niks bij. Duizenden mensen die schreeuwen zijn naam en die zingen mee met een van zijn liedjes. Ja, het is gewoon een hele grote, grote naam in Amerika. En hopelijk ook hier in Nederland. Mocht je deze track lekker vinden en de rest van het werk van John Summit ook. Goed nieuws, heeft deze middag een Ziggo Dome show aangekondigd voor februari 2027. Dus kijk maar even of je het wat vindt. Je kan nu orderen.

tijd om een tandje bij te zetten. Ja, die klusjes die fixen zichzelf niet. Zeker niet op de dinsdagmiddag. Dus ik ga je een handje helpen. Een nieuwe Hocus Focus mix is voor je onderweg. Nou, de naam zegt het al. De mix die draait en dat tovert op magische wijze een beetje extra inzet bij je. Dan kan je keihard gefocust aan de slag gaan onder begeleiding van een fijne mashup. Maar nu de grote brandende vraag. Wat staat er nog op dat to-do-lijstje van vandaag? Niet liegen, wees eerlijk. Is er nog een flinke lijst? Of ben je aan je laatste taakje van de dag toegekomen? Stuur het even door in de NPO Luister-app. Laat het even weten. Ik ben razend benieuwd. Ik heb namelijk een snoeppot klaarstaan. En die wil ik uitreiken aan iemand die na de Hocus Focus mix heeft bewezen. Ik ben echt even flink aan de bak gegaan. Maybe it's you. Dus laat je maar horen in de NPO Luister-app. Drop je

0: pakken gewoon nog even door.
1: Hi, dit is Vrouwtje.
0: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
2: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje.

0: de Hocus Focus Mix. En ik zeg altijd tegen jou, ja, kom op, streep al die klusjes af van je to-do-lijst.
1: De Hocus Focus Mix.
0: En zelf doe ik dan niks, weet je wel. Dat is dan ook zo'n hypocriet. Maar ik heb me

voert ook helemaal niks uit. Dat is niet waar, maar nu is het jouw beurt. Ik ben heel erg benieuwd wat er op jouw to-do-lijstje staat. En of je zin hebt om dat nu uit te gaan voeren. Nou, ik zou het zeker aanraden, want ik ga de Hocus Focus Mix voor je draaien. En dat geeft je dan een beetje extra power. Als je kans wil maken op die snoeppot, steek dan even de handen uit de mouwen en meld je klusje aan in de NPO Luister-app. Celine die gaat bijvoorbeeld aan de slag met de nageltjes. De gel-lak gaat erop.

0: Campus Mix.
1: Uit Gorkum, Michelle, goedemiddag.
2: Hoi.
1: En het ruikt vast heerlijk daar in Gorkum, dat kan niet anders.
2: Ja, zeker. De appeltjes staan erop.
1: De appeltjes staan erop.
2: Ik heb net de appels geschild.
1: Kijk, een appeltje te schillen. Dat had je nog te doen tijdens de Hocus Focus Mix. Want, wat wordt er gemaakt?
2: Appelmoes.
1: Ja, dit lijkt me echt geweldig om dit een keertje zelf te maken. En ik klink echt als een stadse meid als ik zeg dat ik dat nog nooit heb ervaren in mijn leven. Waarom die zelfgemaakte appelmoes, Michelle? Wat is daar nou zo bijzonder aan?
2: Nou, omdat we vanavond de Hollandse pot eten, dacht ik, nou, lekker verse appelmoes erbij, kan niet missen.
1: Mag ik alsjeblieft aanschuiven? Heb je nog een snoetje over wellicht?
2: Kom maar hoor.
1: Dat lijkt me heerlijk, want wat staat er op het menu dan, waar de appelmoes mee geperd gaat worden, geperd?
2: Met sperziebonen.
1: Met sperziebonen?
2: Ja. En een gekookte aardappel.
1: Ja, precies. Gewoon echt zo'n klassiekertje. Oh, wat heerlijk. En heb je nog een soort geheime techniek die je toepast op die appelmoes van jou, waarvan je zegt, dat maakt hem extra bijzonder?
2: Nee, een beetje opgevoel. Een beetje kaneel, een beetje suiker. En proeven.
1: Dat vind ik heerlijk. Dat zegt ook geen enkele chef. Is er nog iets bijzonders aan? Nee, niet per se. Nee, is gewoon lekker, toch?
2: Ja.
1: Helemaal goed. Ik bedoel, als de basis klopt, waarom moet je er nog iets aan toevoegen?
2: Nou, precies dat.
1: Lekker bezig, Michelle uit Gorkum. Die snoeppot is voor jou en eet smakelijk alvast, hè, vanavond. Geniet ervan.
2: Ja, dankjewel. 3FM. Nee, ga hit. Ash, stop the wedding.

0: Ja, de titel kon je wel raden, toch? Stop the Wedding. En zometeen start de 3FM Middagshow.
1: 3FM.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
4: Oeps, I did.
3: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
8: De vriendelijke specialist. DA.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Volido.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba. Greets.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
17: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
18: Lachen.
17: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
18: Leuk, hè?
17: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
19: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 10:30, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
20: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
21: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Hands van voordeel.
21: Aldi.
23: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
21: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
21: Aldi.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Eerst is hier NOS 3 met niemand minder dan... Wie zit er vandaag? Ja, hij is er weer. Nel, je vriend.
1: Michel Koenen.
0: Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Heel goed. Michel, goedemiddag, jongen.
2: Goedemiddag, goedemiddag. Bomen die zijn van de wap door het warme weer.
3: Het is weer gaan regenen en toen liep hij weer uit.
4: NOS op 3.
2: Eerst iets anders, want op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije is vannacht een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het zou gaan om vrachtschepen met nog onbekende inhoud. En verder is er nog maar weinig duidelijk, zegt correspondent Thijs Kettenis.
5: De grote vraag is natuurlijk, wie zit hierachter? Nou, ook daarover is nog niks duidelijk, maar de verdenking gaat wel naar Rusland. Want dat land is volgens inlichtingendiensten bezig om te kijken hoe ver ze kunnen gaan in Europa. Maar Moskou geeft vooralsnog geen commentaar.
2: 18 bemanningsleden zijn van het brandende schip gered. Een aantal is gewond. Van het gezonken schip is nog geen bemanning gevonden. En of er bijvoorbeeld Oekraïns graan aan boord was, dat weten we ook nog niet. 24 relschoppers die betrokken waren bij de AZC-rellen in Opheusden en Kesteren moeten een boete van zeker €5.000 betalen als ze nog een keer betrokken zijn bij rellen. Vorige maand liep het een paar keer uit de hand in de Gelderse plaatsen. Er werd van alles vernield, agenten werden beledigd en bekogeld met zwaar vuurwerk. Uit een museum in de buurt van Lyon in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft, die door Salvador Dalí is gemaakt, Spaanse kunstenaar, weegt 150 kilo. Het boek heet De Apocalypse en weegt 210 kilo in totaal. En hoe de dieven het loodzware boek meekregen, dat is nog een raadsel. De eigenaar noemt het diefstal en een aanslag op de Franse cultuursector. Ja, misschien is het je wel opgevallen als je buiten rondloopt. Het is oktober, maar veel bomen zijn nog heel groen. Deze bioloog die staat bij een kastanjeboom die eruit ziet alsof het voorjaar is.
3: Ja, deze is eigenlijk net weer in blad gekomen en volledig in bloei.
6: Ik denk dat het lente is.
3: Ja, want het probleem met deze boom, hij staat natuurlijk heel erg belabberd hier. Die heeft extreem veel last gehad van de droogte. En die is al zijn blad kwijtgeraakt door die extreme droogte. En opeens, het is weer gaan regenen. En toen liep hij weer uit.
2: Toch liggen er ook gewoon kastanjes. Nou, morgen is het overdag ook nog lekker buiten. Daarna is het wel klaar met het nazomerweer. En wordt het erg wisselvallig met veel wind en regen. En ook wordt het een stuk frisser. Het weer nu, amper wind, geregeld zon en een graad of 21. Alleen in het noorden wat meer bewolking en kans op een buitje.
0: Dankjewel, Michel. 3 met het verkeer. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Prins Klausplein. 47 minuten. De A27 Almere-Gorkum van Nieuwegein. 25. De A50 Eindhoven Arnhem voor Ravenstein. 36. En de A73 Nijmegen-Wasbracht voor Nijmegen-Dukenburg. 25 minuten. Kom door in ongeval. Dank u.
4: 3FM.
7: Ster. Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
11: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.

0: 2026. We hadden net de podcast opgenomen. En ik dacht, ik ben een beetje gaar. Ik ben een beetje moe. Ik had mega lang gefietst vanmorgen. 2 uur en 3 kwartier bij mijn moeder koffiewees drinken. Het hele pakket. Gewoon een topdag.
1: Heerlijk.
0: Maar we zitten alweer een minuutje of 10 in de studio. Lekker te rammelen. We zijn ondertussen live op TikTok. En we hebben een van Nederlandse kometen hebben wij te gast.
1: Ja. Nederlandse nieuwe.
0: Ik denk, ik probeer een beetje origineel te zijn.
1: Ja,
0: ik probeer even wat goed te doen. Weet je. Het is een influencer die op TikTok 700.000 volgers bijna heeft. Zo om dit jaar te halen.
2: Ik ga er nu volgen.
0: DJ. Ja. Van alles en nog wat. Dierenliefhebster. En ze is de komende 20 minuten in de show. We zijn live op de talk. Dames en heren, handen op elkaar. Voor Lizara. Hey, even het volgende. We gaan jouw track draaien. So Incredible. Waar ik vond dat je daar heel snel bij was. We zagen die hype van Ilse de Lange zagen we gaan. En in één keer zag ik die van jou ontploffen. En hij gaat supercool. En ik vind hem als radiomaker iets heel prettigs hebben.
1: Oh.
0: En dat is dat die namelijk 1 minuut 57 duurt. Ja. Kijk, ik krijg altijd het gezeik dat ik te weinig muziek draai.
1: Ja,
0: en dat is logisch met platen van Fontaine's DC en Eminem, wat allemaal 4 minuut 20 duurt.
1: Ja.
0: En die van jou is 1 minuut 57. Dus full support voor de komende
1: tijd. Nou, wat lief.
0: Dus buiten het feit dat het gewoon een hele goede gelukte remix is.
1: Ja, ik ben natuurlijk gewoon een TikToker, dus het kan allemaal niet kort en snel genoeg.
0: Ja.
1: Is hoe korter, hoe sneller het filmpje, hoe beter natuurlijk. Dus concentratiespan van een echte TikToker.
0: Merk je het ook bij jezelf? Dat jouw brain is zo geconditioneerd dat het echt...
1: Ik ben echt gepest, ja.
0: Sorry, wat zei je?
1: Hij is hetzelfde. Ja.
2: Ik vind het wel knap dat je al toch al 10 minuten hier in de studio bent.
1: Ik ben nog niet aan het gapen. Dus
0: nee, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, het is natuurlijk wel waar. Ik heb dit ook in de podcast al verteld, maar ik vind het wel leuk om even te zeggen. Ik had gisteren met mijn oudste zoon, die is inmiddels 9. En ik had met hem een hele discussie over Roblox. Weet je, zo van, hij wilde dat wel, want hij wilde zeg maar met een vriendje wilde die chatten en toestanden. En ik merk gewoon aan die gasten dat als ze van het voetbalveld komen smiddags. En ik klink een beetje als een oude lul, hè? Maar een beetje
1: ben je
0: gewoon,
1: ook, dus dat is ook.
0: Dat is in principe wat het is. En zeker in vergelijking. Waar ben jij?
1: 25.
0: Dan ben ik. Oh, is net zo oud als mijn vriendin. Dus dat gaat. Dus dat is goed. Maar die gasten zijn wel.
3: Ja, wij vonden 30 jaar verschil ook een beetje veel.
0: Ik wilde als oude lul gewoon zeggen. Word ik een beetje rood? Of, ik wilde als gewoon zeggen dat ze gewoon leukere gasten worden als ze gewoon van het voetbalveld afkomen.
1: Ja, hebben wij de roos.
0: Maar dat geldt natuurlijk ook voor ons. Als ik 2 uur op die bank lig te rotten.
1: Ja.
0: Als intens fitte 38-jarige. Dan is het ook natuurlijk gewoon even klaar. Dus we snappen het. Maar ondanks dat jij dat een hele generatie aandoet, zijn we toch blij dat je er bent.
1: Ja, nee. Bedankt.
0: Lekker. Ga lekker zitten, jongens.

0: te gast de komende, nou, niet zo lang meer, maar ze is er nog wel even. Influencer en DJ Lisara. De chat staat lekker te rammelen. We zijn op dit moment online, ook op TikTok. En we zijn ook gewoon op die goede oude radio. Lies, even het volgende. We gaan zo meteen je track draaien. So incredible. Er is ooit iemand geweest die tegen jou zei, en ik heb dat wel een beetje gevolgd, want ik heb je in een eerder radiotijdperk wel te gast gehad. Er is ooit iemand geweest die tegen jou zei, weet je wat jij moet doen? Je moet gaan draaien. Ja. Je moet DJ worden.
1: Ja.
0: En toen?
1: En toen ben ik dat gewoon.
0: Maar was je gelijk enthousiast?
1: Nou, ja, weet je wat het is? Als je zo'n setup voor het eerst ziet, dan denk je, wat voor cockpit is dit? Wat een 100.000 knopjes. Dit kan ik nooit, want ik ben een ontzettende digibeet. Mm-hmm. Dus in eerste instantie dacht ik echt, ja, jij bent gek, want ik kan dit helemaal niet.
0: Ja.
1: Maar ja, tegelijkertijd is dan ook wel weer motivatie, want dan heb ik toch ook wel weer zoiets van, ja, hoe bedoel je, ik kan dit niet. Tuurlijk kan ik dit.
0: Ja.
1: Dus ja, dan ga je toch een keer oefenen, een beetje pingelen, een beetje... En toen vond ik het toch wel leuk.
0: En wanneer was het eerste keer dat je bij zat, oké, cockpit, heftig, DJ, mensen voor mijn neus, helemaal, dit is leuk, man, ik ben hier goed in. Wanneer dacht je dat voor het eerst?
1: Ja, ik denk dat het een geleidelijk proces is. Ik denk niet dat je ineens wakker wordt en denkt, goh, ik ga dit doen en dit wordt wat. Maar er kwam gewoon langzaam een team om me heen en toch wel mensen zeiden, Lies, dit is... Kom op, je moet dit doen. Want het is echt zonde als je het niet doet. En dacht ik, ja, echt goed punt.
0: Ja.
1: En ik ben wel echt iemand die het liefst overal ja tegen zegt. Want alles is een avontuur. Dus toen dacht ik, weet je, fuck it. We gaan het gewoon proberen. En als het mislukt, is het weer een goed verhaal.
0: Ja, en weet je niet moe van dat gezeik van tevoren? Van, och jongens, we hebben een influencer. En die moet weer zo nodig het podium op. En ja, DJ. Ja. Of is dat niet echt gebeurd? Jawel, toch?
1: Oh, heel erg.
0: Ik wou het zeggen.
1: I get it. Want als ik heel eerlijk ben, ik denk het soms ook. Soms denk ik ook, zie ik weer iemand die gaat dan ook weer draaien. En denk ik, oh, daar hebben we er weer eentje.
0: Mm.
1: Dus I get it. Dus in die zin heb ik er ook nooit heel veel moeite mee gehad. Om mensen die mening hebben, omdat ik het snap. Maar tegelijkertijd heb ik dus extra meer het gevoel dat ik wil bewijzen van, jongens, ik ben hier niet alleen om als influencertje DJ te gaan spelen. Maar ik wil hier daadwerkelijk wat mee. Dus ik vind het ook een hele mooie stap dat ik nu dan muziek ga releasen. Om gewoon echt te bewijzen van, joh, ik ben niet een van de... Ik ben echt serieus.
0: Ja, ja. Oké, okay, cool.
1: Ik wil het gewoon goed doen.
2: Ja, ik hoor één contradictie. En dat is, ik hoorde achter de schermen. Jij staat eigenlijk het liefst, sta jij rond. Hoe laat op?
1: Ja, niet te laat. Gewoon een beetje...
3: Ja, beetje vroeg.
2: Beetje heel vroeg, toch?
3: Want DJ's leven toch altijd s'nachts?
2: DJ leeft altijd s'nachts.
0: Ja, van mij, ook veel overdag.
1: Ja, tuurlijk. Lekker overdag. En die zijn leuk. Zwarte Cross was ook. Was echt... was het nou toch geweest?
3: Mooiste festival van Nederland, toch?
1: Ja.
0: Ja, tuurlijk.
2: Oké, oké.
1: Dus nee, klopt. De avonden zijn er ook. En daar ben ik ook het minst fan van.
0: Ja. Nee, even gewoon de hele dag moeten wachten om 1 uur 's nachts naar Beestjes Wagen te moeten rijden. Het is natuurlijk altijd lachen om op het podium te staan, maar dat is niet wat je wil.
1: Ja, Schuppekutteveen, hè. Daar kom ik veel. Ja.
0: Laat je horen. Lekker.
3: Kijk, Barend is zeg maar een niveautje DJ, zou ik zeggen. Ja. Semi-pro. Hè?
0: Ja, ja.
3: Ik ben amateur.
0: Ja.
3: Maar ik heb vroeger het wel eens gedaan. Doe het ook echt nooit meer. Maar heb jij ook van die gasten die dan... Hey, draai eens Metallica. Hey.
0: Of draai eens dit. Hey. Of
3: als een mobieltje voorhouden.
1: Ja, die denken echt dat je het hele arsenaal aan alle nummers op de hele wereld altijd maar bij je draagt. Of zo. Maar zo werkt dat natuurlijk heel erg. Ik moet heel hard lachen om die haatcomments van... Oh, USB-DJ. En dan denk ik, ja...
0: Daar staat het op, hè?
1: Hoe anders?
0: Ja. hoe gaan we het anders laten werken? Ja. Maar ik vind het wel heel leuk wat je zegt. En daar wil ik ook even naartoe van... Joh, ik kom, en daar wil ik het zo meteen ook echt even over hebben. Van joh, ik snap het. Hè? Weer influencer, podium, DJ. Ik zie ze zelf ook vaak. Maar muziek, releasen, het hele pakket. En je wil echt iets komen brengen, want je wil er daadwerkelijk iets mee. Daar gaan we het zo over hebben. Eerste tune, Lisara. So incredible, die ken je wel.

0: Dames en heren, Lies, Zara en So Incredible. Ik zei het net al op TikTok, maar ik zeg het hier ook even. We zagen die Ilse de Lange hype zagen we omhoog schieten. En jij denkt, oké, let's go, gas erop, we gaan ervoor. Maak je dit helemaal zelf?
1: Nee, ik heb een helemaal waanzinnig team die mij helpt. Het gaat natuurlijk allemaal echt ziek snel. Ik doe het helemaal allemaal nog niet zo lang. Dus ik heb echt een heel fijn team waar ik op terug.
0: En dan is het gewoon, oké, je ziet die TikTok-hypes hier gaan. Je ziet al die hooks geplaatst worden, al die video's. Je ziet het aantal omhoog schieten. Denk, oké, hier gaan we bovenop kletteren, gas.
1: Ja joh, ik was gelijk appen, bellen. Ik zeg, jongens, dit is het moment. Deze moeten we gaan pakken. En we moeten hier gewoon echt een waanzinnige banger op gaan maken. Ja. En dat zo snel mogelijk gaan doen. Want ik moet zeggen, je vindt mij snel. Maar sowieso zijn artiesten en DJ's echt altijd heel snel. Ja. Ja. Dus ik dacht, ja, ik wil wel gewoon echt de eerste zijn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dus dan moet je haast maken.
2: Ik vind dat ook altijd met trends. Gewoon met trends op TikTok. En dan denk ik, hoe snel mensen al video's en alles gedaan hebben.
3: En hoe snel het voorbij is.
0: Dat is het ook. Het is ook wel grappig om een keertje na te denken over een jaar. Bijvoorbeeld om alle trends van de afgelopen 8 weken. Ja. Over een jaar op een rijtje te denken. Ja. Wat is er allemaal gebeurd. Ja. Even, jij zegt van, hey jongens, ik wil ook wat komen brengen. Ik wil DJ, ik wil er serieus iets mee, ik wil muziek releasen. Kom maar op, vertel me. Wat wil je? Wat is de grote droom?
1: Nu?
0: Ja!
1: Ja, kijk, dat vragen mensen heel vaak aan mij.
0: Maar ik ben ook een standaard interview, hoor. Ik kom niet verder dan, dit.
3: Wat is je favoriete kleur?
0: Ja. Leuk,
1: nee,
0: man.
1: Maar ik ben niet zo'n manifesteerder. Ik ben daar dus
0: niet
1: van.
0: Nee, maar omdat je zei van, ik wil wat komen brengen. Ik wil wat komen doen.
1: Ja, maar dat is niet. Ik heb niet zo'n specifieke droom daarin. Maar ik merk gewoon heel erg met dat influencers dat het is zo niet tastbaar. En het is zo nikszeggend. En het is zo naad je scrolt en mensen, het boeit niet. En ik wilde wel. Ik vind het nu een heel fijn gevoel dat ik echt iets aan de man breng. Ja. Waar mensen wat aan hebben of zo. Of wat ze echt dan gaan luisteren. En een leuke avond van hun. Nou, noem het allemaal. Maar ja, weet je, dream big zegt ze altijd. Alleen ik hou daar niet zo van, want dan ben ik altijd bang dat dingen gaan teleurstellen. Dus ik heb altijd gewoon zoiets van, ik probeer er gewoon alles uit te halen al nu in het moment.
0: Tuurlijk,
1: en hoe groter het wordt, hoe vetter het is.
0: Heerlijk.
1: Maar als het hierbij blijft, ben ik ook echt heel erg blij.
0: Het is ongelooflijk. Influencer, DJ, dierenliefhebber en motivational speaker. Dat is bizar. Lisa, heel leuk dat je er was. We gaan op TikTok nog even door. Full support de komende tijd. En ik ga nog 2 prangende vragen aan je stellen op TikTok.
1: Dus ik ben heel benieuwd.
3: Heel belangrijk.
0: Maar ze zijn leuk, hoor. Ze zijn leuk. Eén is echt voor de liefhebbers, maar maakt niet uit.

0: Hallo 3FM, kijk Michel Koenen, dit is wel even een mooi moment. Hè? Michel Koenen die moet even... Michel Koenen en Lissara wisselen van een plek. Dat we dat ooit nog in één zin hebben weten te stoppen. Dat is ongelooflijk. Michel doet het nieuws. Lies die gaat bijna de bandjes piepen. En,
1: wat is de hondje nou?
0: Ik vind het, ja, dus,
2: ja, daar staat Michel op. Oh, nee. Michel doet een hond.
0: Niet veel Michel, jongen, doe voorzichtig, man. Ja. Potverdorie. Ja. Kijk, we wilden best wel viral gaan, maar niet zo viral. Kom maar. Oké, jongens. Het is ondertussen 4:55. Populistisch polletje gaat eraan komen.
3: NOS op 3.
0: Maar eerst even naar oorlogsgebied Frankrijk, want daar hebben we nieuws over. Michel.
4: Ja, inderdaad. Voor de zoveelste dag op rij zijn er hevige schoolprotesten in Frankrijk en ook in het Franstalige gedeelte in België, Wallonië. In Frankrijk zijn meer dan 250.000 leerlingen, leraren en anderen op de been. En in diverse steden liep het al flink uit de hand. Nou, ook in Luik, vlak over de grens bij Maastricht, was het weer raak. Demonstranten die vernielden daar van alles, zegt deze Belgische verslaggever.
5: De politie heeft gechargeerd, ook met traangas. Dat hebben we zelf ook kunnen merken. De railschoppers zijn naar voren, naar achter gelopen. De politie is tussen beiden gekomen. En nu zijn ze verspreid geraakt in allerlei straten achter ons. De sfeer is nog altijd gespannen. De politie blijft hier nog altijd paraat staan, ook met het waterkonnen. Dus we gaan zien hoe het hier verder verloopt in Luik.
0: Nou, dank u.
4: Op de Westerschelde bij Breskes is een schip vastgelopen op een zandbank. Het was nog een hele klus om de 70 passagiers van boord te krijgen. En de meesten die zijn flink op leeftijd, zaten in een rolstoel. Waarschijnlijk komt het schip waar de mensen mee op zeehondensafari waren, jawel, rond middernacht weer los als het hoogwater is. Schiedam gaat op 3 nieuwe plekken grond afgraven nadat 6 honden zijn overleden in de stad. Daarvoor werd al grond afgegraven in het park De Plantage. En op 3 andere plekken gaat nu ook worden gegraven. Daar ligt namelijk grond van dezelfde leverancier. Die is ook gebruikt in De Plantage. En waardoor de honden ziek zijn geworden en gestorven, dat wordt nog altijd onderzocht.
0: Oké.
2: Okay. Weird.
0: Even deze kijken.
4: Even, aandacht over de stilte.
0: Even aandacht, precies.
4: Ja, er moeten veel meer zelfrijdende bussen komen. Dat wil het kabinet. Dus zonder chauffeur achter het stuur. In Rotterdam rijdt al 20 jaar zo'n bus. En dat werkt eigenlijk hartstikke goed, hoorde mijn collega Pleun.
6: Ga je vaak met deze bus?
7: Nou, 2 keer per dag.
6: Niet spannend dat er helemaal geen chauffeur is?
8: In de eerste 2 keer is het heel raar. Maar je went er zo aan. Mijn dochter wil er absoluut niet in. Ik ga er niet in. Ze vindt
4: het
8: eng.
4: Het is ook wel heel raar natuurlijk. In al die jaren is er in ieder geval, voor zover bekend bij ons, nog nooit een ongeluk geweest met die zelfrijdende bussen.
0: Nou, heel goed. En we doen het weer nog even. Het is afgelopen met de pret, hè?
4: 1 dagje nog. Nu amper wind.

0: 21. Alleen in het noorden wat meer bewolking en kans op een buitje. Maar morgen de laatste lekkere dag.
1: Heel goed, gaan we ervoor. Nelle Bel, waar staat het vast?
2: Op de A2 Utrecht Den Bosch voor Culemborg 28 minuten. De A4 Rotterdam Amsterdam voor knooppunt Prins Klausplein 51 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 19 minuten. En de A27 Almere Gorkum voor Hagestein 21 minuten.

0: voor het eerst hoort, zet jezelf even schrap.
1: Meneer, meneer, mag ik u wat vragen?
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Mag ik u wat vragen?
4: Mag ik u een vraag stellen?
5: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch polletje!
6: Populistisch polletje.
0: Oké, okay, 12:30 gaan we. De vraag van vandaag is... De Tweede Kamer moet telefoonvrij. Stemmen kan ja of nee in de NPO Luisterapp. De Tweede Kamer moet telefoonvrij. Context Nelly Banner.
7: Ja, we hoorden gisteren dat het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 mobiele telefoons verbieden op scholen. Barend laat mij gisteren een foto zien van de Tweede Kamer. Iedereen, elke politica, zit op zijn telefoon.
0: Kom maar door, wat vind jij, ja of nee? Tweede Kamer telefoonvrij, op dit moment de score. Oh, het gaat heel hard in de NPO-luisterapp. Ja op 100%.
7: Woe!
0: Laat maar even weten, wat vind jij? Uitslag krijg je binnen nu in 10 minuten. De stem van het volk, hè? De stem van het volk. Dit is Barend en Banner, NPO-luisterapp.

0: Let me love you.
1: Meneer, meneer, mag ik u wat vragen?
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Mag ik u wat vragen?
4: Mag ik u een vraag stellen?
0: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch polletje!
5: Populistisch polletje.
6: Oh, kijk eens even, ik was iets te vroeg. Populistisch polletje, de Tweede Kamer moet telefoonvrij. Ze willen schone telefoonvrij hebben. Maar we zitten wel eens naar die stream te kijken en dan denk je, wat is dit? Zijn dit onze volksvertegenwoordigers? 150 man op de Nokia 1,95 te koekeloeren of Snake nog een keertje uitgespeeld kan worden?
7: Ja, het is bijna asociaal.
6: Het is asociaal, is mijn bescheiden mening. We hebben Wilbert uit Nijmegen. Wilbert, goedemiddag.
8: Goedemiddag, jongen.
6: Verklaar jezelf eens nader. Wat vind je hiervan en waarom?
8: Nou ja, ik vind de stelling... Ik vind het een onzinnige stelling. Waarom? Omdat die mensen allemaal zitten te werken. Weet je, op het moment dat jij aan het werk bent... Als je bijvoorbeeld journalisten je hun telefoon opneemt... kunnen ze niet meer werken. Tweede Kamerleden moeten contact hebben met hun medewerkers.
6: Maar Wilbert, 30 jaar geleden moesten ze ook werken in de Tweede Kamer. Had je niemand met een mobiele telefoon?
7: Nee.
8: Ze zaten een stuk voller met volgers, met medewerkers van de Tweede Kamer... die daar aanwezig waren en die heen en weer renden... om allerlei antwoorden overal na te halen.
6: Oké, duidelijk verhaal. Jouw mening is duidelijk. We hebben Wilbert gevonden die zegt... jongens, volgooien die ding met mobiele telefoons. We hebben Martijn hangen. Martijn, goedemiddag.
9: Hey, goedemiddag.
6: Wat is jouw gevoel hierbij, jongen?
9: Dat ga ik het niet doen. Een kopje bij al die moeilijke stukken die je moet lezen. En opletten met elkaar.
6: Ja, precies.
9: Niet alleen maar op je telefoontje om te kijken of het lekker scoort op TikTok wat je net hebt gezegd.
6: Juist.
9: Maar even goed met de kop erin houden.
6: Juist, dit is taal. Heel goed. Oké, Nel. We kunnen hem dicht gaan gooien. We hebben de populistische poll van vandaag. Met, jawel, de stelling, de Tweede Kamer moet telefoonvrij. Waar komen wij op uiteindelijk? Een aantal van?
7: 87% zegt ja.
6: Oké.
0: Populistisch polletje!
5: Populistisch polletje.
6: Mooi, hè? De stem van de samenleving. Het gesprek van de dag. Barend en Banner. Met nu Jamie Miller.

0: middagshow van 3FM. Barend en Benner. We hebben het er helemaal niet over gehad, maar vannacht om 1 uur sterft er een zwaan.
1: Huh?
0: Ja, sterft er een zwaan. En hoe dat zit, gaan we je uitleggen binnen nu in 20 minuten.
1: Dus

0: Duvelduws Bijbel.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
15: 3FM. Middagshow 3FM, het is 5 uur bijgepraat. Worden over de hele toestand in de wereld. Word je binnen nu in 2 minuten door NOS op 3. Hier is Michel Koenen.
16: Goedemiddag, het is soms even wennen.
17: Als er een blaadje of een vogel voorbij schiet voor die sensor, dan staat hij keihard op de rem.
16: Maar zelfrijdende bussen bevallen zo goed dat het kabinet er meer wil.
18: NOS op 3.
16: Hoor je zo meer over, maar eerst dit, want Nederlanders denken nog altijd vooral positief over homoseksualiteit. Volwassenen die hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. En terwijl het onder jongeren juist flink is gedaald, bleek een paar weken geleden. Nou, deze onderzoeker weet wel hoe dat zit.
19: Jongeren zijn wat meer vatbaar voor beïnvloeding. Dus daar zien we ook dat er veel meer verschil in zit en dat het ook dat ze letterlijk beïnvloed worden. Ik moet wel zeggen, we zagen jarenlang, jaar of 10 terug, dat de acceptatie juist toenam, dat het positiever werd. Dat is nu aan het stabiliseren. Dus er is wel iets aan het veranderen. We kunnen niet dezelfde conclusie trekken als met het andere onderzoek van jongeren, maar we zien wel dat er iets in de maatschappij aan het veranderen is en in minder positieve zin.
16: Nou, over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Dat blijkt dus uit dit nieuwste onderzoek. Veel ondervraagden die vinden transgender, non-binair of biseksueel een modeverschijnsel. Justitieminister Van Wil gaat de politie vragen om hun Belgische collega's te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op het dark web, zei hij in de Tweede Kamer. Vanochtend schreef RTL Nieuws dat de gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verkocht. Van Wil zegt wel dat daders opsporen lastig is. Na 9 jaar ballingschap mag de Catalaanse separatistenleider Puigdemont terug naar Spanje. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Puigdemont was leider van de separatisten tijdens het volgens Spanje illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Hij vluchtte toen naar België om een rechtszaak te voorkomen. En als het aan het kabinet ligt, dan komen er meer zelfrijdende bussen in ons land. Het is een van de ideeën om het OV te verbeteren en om iets te doen aan het personeelstekort. Want ja, voor zo'n zelfrijdende bus heb je natuurlijk geen chauffeur nodig. En bij het idee denk je misschien al snel, dat is toch wel eng en hoe dan? Maar in Rotterdam rijdt al 20 jaar een bus zonder dat er iemand achter het stuur zit. Wat zeg ik? Er zit helemaal geen stuur in. Nou, mijn collega Pleun die ging daarheen.
0: Ik kom hier net aan op metrostation Kralingse Zoom in Rotterdam. En het is echt nog geen 30 meter lopen en daar zie ik hem. De Park Shuttle lijn 500. Ziet er wel heel interessant uit.
5: Let op, de Park Shuttle gaat vertrekken.
0: Ga je vaak met deze bus?
11: Nou, 2 keer per dag.
1: Ik ga elke dag met de busje.
10: Het is de eerste keer dat ik hier met de bus ga.
0: Oh, en? Spannend?
10: Weet ik niet. Ik weet niet wat het is. Wat dan?
0: Nou, het is een zelfrijdende bus.
10: Oh. Oké, ik wist het niet.
0: Niet spannend dat er helemaal geen chauffeur is?
17: Is het heel raar, maar je went er zo aan. Mijn dochter wil er absoluut niet in. Ik ga er niet in, ze vindt eng.
0: Nee, dat maakt mij helemaal niks uit.
11: Nee, ik zou niet weten waarom.
0: Ik heb er wel vertrouwen.
20: Ja, soms stopt hij gewoon opeens van zichzelf gewoon.
17: Als er een blaadje of een vogel voorbij schiet voor die sensor, dan staat hij keihard op de rem.
0: Nou, dit was je eerste keer in het busje. Ja. Hoe was het?
10: Ja, het was prima. Het was heel chill. Het was gewoon een normaal ritje eigenlijk.
16: Ja, gewoon een normaal ritje. Deze zelfrijdende bus die rijdt trouwens over zijn eigen busbaan waar geen andere auto's of fietsers mogen komen. Krijg je nog het weer, amper wind, geregeld zon en een graad of 21. Lekker dus, alleen in het noorden wat meer bewolking en kans op een buitje.
15: Dan 3FM met het verkeer. De A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek, 18 minuten. A12 Arnhem-Haag voor Harmelen, 25. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht, 14. En de A27 Almere-Gorkum voor Hagestein, 23 minuten.
21: 3FM.
22: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Dat is lekker tafelen, alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd? Bestel op ah.nl of in de AH-app.
25: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
26: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
27: Even bollen met Select.
28: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
29: Ah, relaxed?
28: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
30: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
31: Toledo.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
32: Honor the craving.
14: Domino's.
33: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
34: Voor de makers.
35: Praxis.
2: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Dit is Pruikje.
6: Vanavond vanaf 7 uur.

0: Arend en Benner.
1: De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden.
2: Ja, middagshow 3FM, dit is Arend en Benner. Later vanavond nog de gast Showtech tussen 6:30 en 7:00. Wauw, absolute legendes, die ga je vanavond horen. En we gaan het hebben over een andere legende, namelijk M-E-S-S-I, a.k.a. de broer van Forky. Zoals mijn zoontjes altijd grappen. Messi.
3: Best een goede grap.
2: Ja, vinden ze wel leuk. Dus Messi gaat vanavond voor het laatst spelen op het internationale toneel.
3: Ik begrijp hem nu pas. Messi, de zoon van Forky.
2: Nee, dat is
3: vanaf... niet iedereen die luisterde had dat ook door, hoor.
2: Nee, ik denk dat jij de enige was.
3: Nee,
2: de
3: zeker
2: enige die grap niet hoorde was...
4: Missy populistisch polletje. Snap jij de grap wel? Ja of nee?
2: Laat maar even weten. Oké, we gaan het hebben over Messi zometeen. Even een klein rondje door het Vaderlandse voetbaljournaalje. Gaan ze vanavond kijken, ja of nee? Ik ben benieuwd. We gaan bellen met Martijn Krabbedam van Voetbal International. En Willem Vissers wil ik wel weer een keertje horen van de Volkskrant.
3: Leuk, ja, Willem Pien.
4: Messi-fan.
2: Ja, maar wat heb jij?
4: Je moet natuurlijk altijd luisteren naar Andres. Maar vanavond helemaal, want dan maak je kans op tickets voor Vrouwtje. Sorry. De release show voor het nieuwe album van Vrouwtje.
2: Dit was zo goed.
4: Ja, sorry.
2: Oké, nou, vanavond Andres, we komen het beter. Is na 7 uur. Nel, maak het even goed.
4: Ja, maak het even goed.
3: Ja, ik zat vandaag enorm in dubio.
2: Vannacht?
3: Ja, vandaag. Je moet me even helpen. Ja. Ik stond in de rij bij de winkel, want ik moest even een paar nieuwe kwasten hebben. En ik stond in de rij en voor me stond gewoon een grote man, zeg maar. Niet per se lekker, maar gewoon een man. En achter me stond een vrouw met een kind. Maar deze man stonk ontiegelijk naar zweet, maar echt flink. En hij loopt zo weg en daar net dat hij wegloopt, komt dus dat vrouw met die kind komt achter mij staan. En ze zeggen dus tegen haar kind, zegt ze van... Jeetje, die lucht. Oh, daar kan ik echt niet tegen, hoor. Maar ja, zij dacht dus dat ik diegene was die ze daar enorm aan het zweteren was.
2: Ja.
3: Ja, toen zat ik dus in dubio. Ga ik dus die man die zo wegliep shamen van... Nou, dat was ik niet, hoor. Dat was die man daar. Of own ik gewoon dat ik de zweter ben?
4: Ik ben het antwoord.
2: Okay. Hey, mag ik optie C even gooien?
3: Ja.
2: Optie C even gooien?
3: Ja.
2: Kan jou het jeuken en loop 2,5 minuut later die winkel uit... zonder dat je überhaupt ooit meer van die man of die vrouw hoort. Wat kun jou het rotten? Ze betaalt je hypotheek. Ze past niet op je kinderen. Wacht en ga naar buiten.
3: Nee,
2: nou en?
3: Je wil kent... niet dat mensen vinden dat je
2: stinkt. Nou en? Wie is die vrouw?
4: Ik ben Team Barend, maar ik ken Nelly. Nelly zegt, ik was het niet, hoor.
3: Nee, ik heb het geowned. Ik heb het gewoon gedaan alsof ik de zweter was.
2: Lekker, Nel. En het is leuk dat je dat zelf even opmerkt. Wij vinden dat jij achteraf gelijk hebt, omdat je het ook gewoon bent. Ga eens douchen, mag ik. Gadverdarie. Nee.

Ik kan er niks anders van zeggen dan dat ik dit gewoon echt een geweldige Taylor Swift plaat vind. Voelt lekker, voelt goed. 3FM, Passion Zero nu.

0: 3FM MGMT Kids. Ik start een beetje een melodramatische muziekje, want vandaag is het einde van het tijdperk daar. De allerlaatste internationale voetbalwedstrijd van een man die de afgelopen 22 jaar mijn leven heeft gedomineerd. Op schermen, op... Ja, kom op, Messi. Niet normaal. Ja, ik hoef alleen het woord Messi maar te zeggen. Messi kapte mee. Vannacht 1 uur is zijn afscheidswedstrijd tegen Benin. Zal even voor je uitzoeken waar het wordt uitgezonden. Maar laten we even een rondje maken tussen de twee grote tegengestelde...
1: Tegen Polen.
0: Ja, Messi-watchers die wij in de caravan hadden afgelopen zomer tijdens het WK in Amerika.
2: Dat werd bijna knokken, was dat.
1: Nou ja, een hater en een lover.
0: Martijn Krabbedam van Voetbal International en Willem Vissers van de Volkskrant. Laten we eerst Martijn even checken. Martijn, zit je er klaar voor? Vannacht heb je nootjes ingeslagen.
3: Voor wat heb ik ingekocht?
0: Nou, chips op tafel, 00:30, tissues.
3: Wat is er dan?
0: Messi, hè?
3: Nee, ik ben niet zo Messi-gek, hè. Oh. Willem Vissers is Messi-gek.
0: Het is misschien wel leuk om Willem Vissers weer zijn ouderwets te horen klaarkomen op de radio. Gewoon even 3,5 minuten over Messi. Het gaat ook een beetje literair worden, dat is wel leuk. 0655.
3: Lyrisch gaat dat worden.
0: Oké, wacht, ik vrijst het jou maar even. Martijn, dankjewel, hè.
3: Graag gedaan, hè. Succes.
0: Groetjes. Oh, ja, ja.
4: Willem Vissers.
1: Willem met Nelly. Barret en Banner, hi 3FM.
4: Hi.
1: Willem, we misten je een beetje.
4: Ja, je mist je mij, dat snap ik wel natuurlijk.
1: Ja, en we dachten van, we moeten jou natuurlijk een beetje een hart onder de riem spelen, versteken. Want vanavond is de laatste wedstrijd met Messi.
4: Dat is de laatste wedstrijd van Messi. Dus het is eigenlijk de laatste keer dat Messi voor Argentinië speelt. Maar eigenlijk ook wel een soort laatste keer dat hij echt een internationale wedstrijd speelt. Want hij speelt nog bij Miami. Ja. Maar goed, dat zien we allemaal niet zo erg. Dan krijgen we af en toe wat beelden van zijn doelpunten. En ze spelen vanavond tegen Benin. Ja. Dat is natuurlijk niet zo heel groot voetballand. Ze staan nogthans 89ste op de wereldranglijst. Dus zo slecht is het ook weer niet. Ze staan bij de eerste helft. Maar ik ga daar natuurlijk naar kijken. Want ik ben een groot Messi-liefhebber.
1: Ja, waarom is hij jouw hart gestolen?
4: Ja, omdat hij zo goed kan voetballen. Dat is heel simpel. Kijk, hij is natuurlijk buiten het veld en is hij gewoon oninteressant. Het is een rustige man die eigenlijk nooit een interview geeft. Die eigenlijk alleen maar voetbalt. En dat vind ik ook wel... weer leuk. Kijk, Maradona, het gaat altijd tussen Messi en Maradona. En Maradona is dan de grote revolutionaire. De man die zich uitsprak tegen onrechtvaardigheid in de wereld. De man die tegen de Engelsen zei... jullie moeten de Falklandeilanden teruggeven aan Argentinië, enzovoort, enzovoort. Maar ik vind Messi, het is mijn favoriete voetballer aller tijden. Dus als hij dan nog één keer het Argentijnse shirt aantrekt... en iedereen gaat natuurlijk huilen, allemaal mensen.
2: Ja, ik verbaas me, je lult er zo overheen. Favoriete voetballer aller tijden? Ook Cruijff, Maradona... Donna dus ook, Dennis Bergkamp, Marco van Basten.
0: John van Loen.
2: Ja.
4: Ja, zeker. Zelfs John van Loen.
0: Ja.
4: Die haalt het niet bij Messi. Er was wel, moet ik zeggen, nog twijfelachtig bij John van Loen. Maar nee, ik kijk er graag naar. En ik ben heel vaak opgestaan als hij moest spelen. Ook als hij in de Copa America moest spelen of zo. Oh, en voor hem bleef ik thuis. Voor andere voetballers bleef ik meestal niet thuis. Als ik s'avonds een feestje had en er was Messi op televisie... ja, dan ging ik vaak eerst toch televisie kijken. En daarna pas dat feestje.
0: Ik ga vannacht wel kijken, want ik heb zo vaak die verhalen gelezen in VI en gehoord. Volgens mij was Wilfred Gené zelfs commentator of deed hij verslag in 97... toen Maradona gewoon met een BMI van inmiddels 82... weet je wel, gewoon afscheid nam in dat grote stadion. Wat vanavond weer is, denk ik, hè, of niet?
4: Het is in het grote stadion waar ooit Rob Rensbrink...
0: Op de paal schoot, 78.
4: Ja.
0: Maar dat was zoiets groots, dat afscheid van Maradona... met huilende mensen, die bleven maar roepen, jongen. Weet je, dan ga je vanavond weer, 20 minuten.
4: Dat krijg je nu ook. Ja. Dus als je nu al allemaal filmpjes ziet, je ziet het filmpje van een helikopter... die met een heel groot Messi-shirt boven Rosario vloog... waar die dan vandaan komt. Dus het is allemaal natuurlijk zwaar over de hill. Maar dat is juist, dat vind ik soms wel leuk. We hebben allemaal best wel tijden waarvan we denken... ja, hoe komt het wel goed met de wereld. Hè? Ja. Als je alleen al de haat ziet die er vandaag weer is om een column in Trouw over Hamas en niet Hamas en dit. Het is allemaal grote ellende. En hieraan kunnen we ons nog gewoon anderhalf uur verlustigen.
0: Nou, heerlijk, dames en heren. Willem Vissers van de Volks.
1: Woe!
0: Dank u wel. Willem, leuk je weer te hebben in de show. Kom snel langs, hè.
4: Ja, oké. Ja, is goed.
5: All right.

0: echt een fucking groot probleem.
1: Nee, wat dan?
0: Ja, maar echt.
1: Ja, ik hoor aan je hoe je zei middagshow. Dat kwam echt uit je tenen.
0: Nee, maar luister. Ik doe dus iets met mijn radio. Wat dus effect heeft op mijn lijf.
1: Oh jee. Jij doet iets met jouw radio?
0: Ik doe iets wat ik alleen met radio doe.
1: Ja?
0: Wat blijvend effect heeft op mijn lichaam.
2: Vreten.
0: Nee, dat...
2: Oh.
1: Nou, smakken.
0: Ja, ja, maar, smakken. Geen, maar jongens, nou, denk een beetje door.
1: Zitten?
0: Nee.
1: Oren?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik zit een foto van mij terug te kijken. En ik heb in één keer een flapper van een halve meter.
1: Ja, lul.
0: Omdat
1: ja.
0: ik die koptelefoon doe, ik altijd achter mijn oor.
1: Ja.
0: Moet je kijken.
2: Ja, inderdaad.
0: Het is in één keer staat er een soort windscherm.
1: Ik hou van flaporen. Nou, nu vind ik je 50% aantrekkelijk.
0: Ik dacht echt van, wie is die chameleon?
1: Ik vind dat leuk, zo'n flap.
2: Maar waarom doe je het eigenlijk?
0: Ja, ik doe altijd gewoon één schelp af.
1: Ja, maar waarom doe je hem zo dicht tegen de oor aan?
0: Geen idee, dit is gewoon ingegroeid. Ja, net zo goed dat jij, als jij gewoon een stuk door bent, dan vind jij het misschien lekker om op een bepaalde manier aan je spullen te zitten. Ja, geen idee. Als jij een bakker bent, dan vind je het leuk om de
1: oven... Maar je krijgt geen oorkramp.
0: Nee.
1: Oh,
0: maar
1: ja,
0: ik zit in één keer te kijken, wat is er mis met mijn hoofd? Er zie in één keer zo'n halve wortel zie ik naast mijn hoofd.
1: Ik had het laatst ook al een keer gezien. Dacht ik, dat ene oor staat een beetje... Ja.
0: Net zo goed dat jij... als jij gewoon een stuk door bent, dan vind jij het misschien lekker om op een bepaalde manier aan je spullen te zitten. Ja, geen idee. Als jij een bakker bent, dan vind je het leuk om de oven...
1: Maar je krijgt geen oorkramp.
0: Nee.
1: Oh,
0: maar
1: ja,
0: ik zit
1: er
0: een keer te kijken, wat is er mis met mijn hoofd? Er zie in één keer zo'n halve wortel zie ik naast mijn hoofd.
1: Ik had het laatst ook al een keer gezien. Dacht ik, dat ene oor staat een beetje... Ja. Ja. Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja, maar als jij het leuk vindt, dan ga ik me echt zorgen.

0: om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Leerlingen die eisen dat er eindelijk iets gebeurt aan bijvoorbeeld de slechte staat van gebouwen, te volle klassen en het lerarentekort. En ook in Franstalig België zijn stevige schoolprotesten. In grote steden moet je goed zoeken om een gezonde eettent te vinden. Slechts 4% van het aanbod past in een gezonde leefstijl. 10 jaar geleden werd het begonnen met bijhouden in steden als Almere, Amsterdam, Den Haag en Tilburg. Ja, 10 jaar later is de conclusie vrij triest. De onderzoekers die zagen dat eten vaak vetter, zoeter en zouter werd. Nou, Hart van Nederland vroeg in Almere wat ze daar allemaal eten.
2: Voornamelijk dunner, McDonald's, af en toe een Burger King hier en daar.
3: Ja, meestal ga ik voor een broodje gerookte zalm.
4: Het is niet meer zoals vroeger. Dat je zegt, de spruitjes, de bloemkool, ja, dat heb je wel. Maar dat halen de mensen niet zo vaak meer als vroeger.
5: Ik geloof daar niet in. Ik geloof er niet in.
1: Stamppotseizoen voor de deur.
6: Nou, maar daar is Amsterdam wel echt lekker in, hoor. Ik heb bijvoorbeeld een Turk bij mij om de hoek. Wauw. Nee, maar zulke lekkere, gezonde gerechten.
7: Ja, maar daarom ga je dan naar de eettent.
5: Nee.
6: Hell yeah, dan kom ik thuis om 8 uur. De mensen, hoe lekker is
5: het? Wat voor gezond gerechten? Want wat hier om gaat, is dat het slechts 4% van het aanbod past in een gezonde leefstijl. Ik denk dat mensen daarop slapen. Kijk, ik vind op straat eten wat ongezond is. Daar zit toch een soort schuld en schaamte vaak overheen. Dat vind ik niet lekker. Dan denk ik, zit ik hier op straat een deunerrol te vreten. Dat
1: en
5: is
1: toch,
5: niet lekker.
1: Het is goedkoop, want wil je een beetje wat gezonds, ja, dan moet je betalen. Een bakje sla in de kantine, 4 euro. En een kroketje, ja.
6: Ah, maar het is wel voor echt zo'n bak groenten met saus en alles erop en aan. En nog zo'n bak rijst erbij. En dan betaal je 15 euro. Nou, dat vind ik, daar eten wij met z'n drietjes van.
5: Ja, maar je hebt het nou weer over je eigen leven. Maar we hebben hier over een onderzoek. Ja, ja, zeg 4% van het aanbod.
6: Ik vind net iets belangrijker dan jullie onderzoek.
5: Nee, maar nee. Oké, dan is dat duidelijk. Weet je. Nou, jongens, niks aan de hand. Want Nel is prima. Ja. Weet je hetzelfde? Dan zeggen, ja, goed, ja. Het is,
7: uit onderzoek is gebleken, ja.
5: Prima, weet je wel. Ja, nee.
6: Ik zeg altijd,
7: Nel zegt van niet.
5: Racisme? Nee hoor. Ik heb donkere vrienden, weet je wel. Ja, daar gaat het allemaal over.
6: Wat de boer niet kent, vreet hij niet. Ja. Dus, ja.
1: Blijf bij ongezond eten, want drukte gistermiddag bij een ijssalon. Ook in Almere, daar werd gratis ijs weggegeven. Na het eerste uur verliep het nog ordentelijk. Maar de vele aanwezige jongeren die werden op een gegeven moment zo vervelend dat de zaak de deuren op advies van de politie moest sluiten. Die moesten met de honden in de zaak aan te pas komen.
7: Nou, bij Nel was het helemaal niet het geval.
5: Nee.
7: Waar gaan we nou over? Ijs weggeven. Helemaal voor niks.
5: Allemaal kluffelende jongeren.
6: Ja, ook zo'n groot ijsje. Wij zaten er met z'n allen aan te likken. Ja.
1: Bij de Hortus Botanicus in Leiden staat de reuze Aaronskelk in bloei.
6: Oh,
1: beter
6: yes.
1: Bekend als
6: de penisplant.
1: Check. Ja. Dus kon de verslaggever van Hart van Nederland weer dubbelzinnige opmerkingen scoren.
8: Oh, wauw.
9: Hij is wel behoorlijk, toch?
10: Hij is wel heel lang. Het is een groot ding, ja.
9: Ja, vind je ook?
11: Ja, heel groot. Ja. Ja, ik had hem al een paar keer eerder gezien, maar ik was altijd te laat. En nu is de geur er ook echt. Dus dat is...
9: En?
11: Het stinkt echt, ja.
12: Volgens mij moet hij nog een beetje uitkomen. Dus ik heb hem wel eens wat uitbundiger gezien. Dus ik kom over een paar dagen nog even terug.
1: Is een vaste klant.
7: We zijn bij de Barend van Delen fanclub dag. En Barend laat even zijn broek zakken.
1: Startquote.
5: Ja.
7: Had je moeten doen.
5: Ja, maar makkelijk scoren heb je Hart van Nederland gegooid. Was jullie met de redactie, was jullie te lui waren om te gaan lopen, hebben jullie Hart van Nederland geknipt en die zijn wij makkelijk aan het scoren. Ja. Waar gaat dit over?
1: Het weer dan maar. Vannacht weer kans op mist. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenmiddag weer geregeld zon. En nog 1 keer na zomer weer met 22 graden.
5: Oké, jongen, dankjewel. Thanks a lot. We doen het even keer nog even.
6: Ja, drukke dinsdag. De A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg 23 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor afrit Oosterbeek 19 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor afrit Dordrecht-Centrum 46 minuten. En nog de laatste lange, de A27 Almere-Gorkum voor Hagestein. Wat is er?
7: De laatste lange.
5: Sorry. Probeer je even te gedragen, hoor, jongens. Even die laatste file, die begint nu te irriteren. Kom maar.
6: 24 minuten.
5: Dank u. Ja.

0: die aan, hè? Komt die aan, hè? Komt die aan. Gewoon even een vraag waarvan we... ergens wel hopen dat jij het weet. Anders gaan we een beetje twijfelen aan jouw verstandelijke vermogens. En dat is dan weer niet goed voor de image van onze show. Dus even een 360 wat we hier aan het doen zijn. Want de vraag is als volgt. Wat voor dier is Flipper uit de gelijknamige serie en film? Ik moet je zeggen, het is inmiddels 40 jaar geleden dat dit een hit werd.
1: Ja, dus heel veel mensen weten misschien niet eens wie Flipper is.
0: Dus ik denk dat dit, Flipper, dit wordt een Flipper, beetje een tegenvalletje.
2: Hij is geweldig.
0: Dit kan wel eens een tegenvalletje worden.
2: Wat een...
0: Dank u wel, jongens. Even het volgende. Wat voor dier is Flipper uit de gelijknamige serie en film? Laat het weten. Drop het antwoord in de NPO Luister app.

0: middagshow 3FM. Barend en Benner, dit is 3FM. Lekker jongens, het is 6:15. We hebben Kevin aan de telefoon uit Veenhuizen. Kevin is een beetje de popiopi boy van de school. Want Kevin is namelijk...
1: Gymdocent.
0: Ja. Lekker man, heerlijk. Dan ben je in ieder geval de fitste leraar in de lerarenkamer.
2: Ja, één van de.
3: Eén van de. Ben jij ook altijd in trainingspak?
0: Tuurlijk.
2: Bijna iedere dag, ja.
3: Oh,
2: ja.
3: Dat is toch heerlijk dat je gewoon je werk kan doen in een trainingspak?
2: Ja, ik vind het behoorlijk fijn, ja.
0: Hey, en hoe is de generatie die je lesgeeft? Welke kids heb je? Welke leeftijd?
2: De VMBO'ers, dus eigenlijk van 12 tot ongeveer 16.
1: En zijn die een beetje fit? Oh
0: nee, sorry, ga maar eerst nou.
2: Of die fit zijn? Ja, dat verschilt. Ik heb het idee dat het... een grote groep doet het best oké, maar er is natuurlijk ook een groep waar nog wel wat werk in de winkel is.
3: En is het waar dat je niet meer mag apenkooien?
2: apenkooien is denk ik vooral iets in het basisonderwijs.
0: Ja.
2: En dat is, volgens mij in het basisonderwijs doen ze het niet meer zo heel veel, omdat het vooral eigenlijk wat ongelukjes veroorzaakt.
0: Ja. En is het waar dat je ook niet meer mag tongworstelen?
2: Weet ik niet. Hetzelfde gedaan op school. Dus ja, dat ik zeggen.
3: Wordt er nog wel gedoucht achteraf?
2: Nee, ook niet.
0: Nou, was
1: deden wij ook niet
0: meer.
1: Nee, deden wij ook niet.
0: Hey, maar ik heb het wel grappig, want soms zit ik om me heen te kijken op de sportschool. En denk, ja, er komt wel een enorme generatie met fitte kids aan, weet je wel. Er zijn zoveel van die kids van 16, 17.
3: Je ziet heel veel van die
0: maar je ziet ook veel ongekend moddervette, saucijzen, frikandelbroodjes, Monster Energy met suiker consumerende, rottirollen vretende, bami happen, deunenrollen, kipfilet, knoflooksaus, extra pikant naar binnen schuivende, dikke kids.
2: Ja, dat klopt. Die zijn
0: precies. Nou, oké, zijn we rond, jongens.
4: Volgende vraag.
0: Hè? Lekker toch? Heel goed, jongens. Kevin uit Veenhuizen, 38 jaar, toeterend maar gymdocent op een middelbare school. Heerlijk. Hij gaat ervoor vandaag. Volgende vraag. De fietsen zullen overleven. Jel, vertel eens even, hoe werkt het ook weer?
3: Bij de eerste vraag geeft Kevin als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Are you ready?
2: Yes.
0: There we go.
1: Wat voor dier is Flipper uit de gelijknamige serie en film?
2: Volgende vraag.
0: Lekker vriend.
1: Wat is de overtreffende trap van fijn? Fijn? Fijner?
2: Dolfijn.
0: Oh, hoe kan dit nou weer? Dat heb ik de hele dag al met dat ding. Oh, dat is heel bizar. Oh. Oké, dan moet je de vraag even opnieuw stellen.
3: Ja, dat ging hier.
0: Dat ging niet helemaal goed aan. Het is een beetje onaardig. Maar
1: Oké,
0: kom maar.
1: Herkansing.
0: Ja.
1: Wat is de overtreffende trap van fijn? Fijn? Fijner?
2: Dolfijn.
1: Welk Frans woord werd vroeger vaak vertoond aan het eind van een stomme film?
2: Fijnst.
1: Hoe noem je een inwoner van Finland?
2: Oh, ik heb geen idee.
0: Stom, hè?
5: Stom.
0: Ja, stom.
5: Ja, stom.
2: Bleu.
0: Ja, afgekund. Maar hij is niet het antwoord dat wij zoeken.
3: Nou, dat is een moeilijke vraag.
1: Moeilijk hoor, had ik ook niet geweten.
0: Een beetje elitair bijna.
1: Ja,
3: maar Kevin is wel...
0: Stomme film, Frankrijk, een gedoe allemaal, man. VPRO.
2: Ja. Nee, dan was ik wat Frans gaan geven.
3: Ja, nee, je hebt gelijk.
1: Nee.
0: Maar uiteindelijk heeft hij er voor de dinsdag van deze week hoeveel goed?
3: 3 goed en daarmee sta je op de tweede plek.
0: Lekker Kevin, fijne avond. Gaan we ze rustig aan, hè?
2: Yo.

0: Elde zegt net tegen mij echt zo'n nummer dat je allemaal op de sportschool staat te zwaaien.
1: Ja, ja, en zo. Je voelt die billen, maar we doen het, dames. Kom op, je kan het.
0: Heel goed, jongens. De middagshow van 3FM van alle markten thuis. En zo is hier ook op de radio. Lekker, de laatste. Direct.

0: even over 90's tijd zometeen. Shh, shh. Wat we gaan doen.
1: Oh ja.
0: Dat gaat ook over een vriend. Mijn plaat. Maar misschien wel een hele oude vriend. Een Nokia. De track die ik heb was namelijk 100.000% de commercial track van Nokia. Back in the mid. Nou ja. Is gebruikt.
1: Was dat Nokia, ja?
0: Nokia.
2: Zo.
1: En welke Nokia?
2: Ja,
1: welke had jij?
2: 3310.
0: Ik heb de 3210 gehad. Ik heb de 3310 gehad. Ik heb de N95 heb ik gehad. Dat was die klep.
1: Ja, die,
2: oh, kleppie is wel sexy.
0: De Michiel Veenstra en de Moet Je Verschuren van. Zo voelde dat altijd. Die waren zeg maar zo up-to-date met al die gadgets. En die, dat was het. Dat kon een beetje op internet.
1: Dat kleintje vond ik cool, joh.
0: Ja.
2: Ik vond eigenlijk Nokia vond ik echt een beetje nep.
0: Ja.
1: Wat?
2: Ja, Nokia vond ik een beetje nep. Maar ik vond de BlackBerry vond ik echt een vette telefoon.
0: Ja, echt zo'n ghetto-phone. Echt zo'n
2: Maar nog steeds.
0: Zo'n telefoon voor een chick uit Zaandam. Die gewoon
2: lekkere knopjes.
0: Breezes gaat rammelen. Je bent een veel meer ghetto. Je doet elitair, maar je bent ghetto, bro. 3FM.
3: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Deze week in de bonus.

0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
10: Alle deuren zitten op slot.
9: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant.
13: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Show 3FM, het is onvoorstelbaar. Maar het is gewoon alweer 6 uur. En wij hebben één van de grootste Nederlandse dance-artiesten van de afgelopen 25 jaar, kunnen we al bijna zeggen, hebben te gast. Qua hardstyle en house. Absolute legends. Nou ja, eentje ziek. Toch?
15: Oh.
14: Ja, ja, ja. Maar eentje is er wel, dus dat is fantastisch. Is er zometeen eerst NRS 3 met Michel Koenen.
16: Goedenavond. Is dit de oplossing tegen de wolf?
17: Door hun aanwezigheid moet die wolf denken van, nou, vandaag maar even niet.
16: En waar het over gaat, dat hoor je zo. NOS op 3. Eerst nieuws over de asielaanvragen van alle 140.000 Oekraïners in ons land. Want die moeten alsnog worden behandeld. Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie. En het kan grote gevolgen hebben, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
18: Daar zitten al 65.000 mensen die wachten tot hun asielaanvraag wordt behandeld. Die IND moet dat allemaal behandelen. En daar komen dus 140.000 mensen bij. Dat is dus meer dan 200% erbij. Oekraïners hadden eigenlijk altijd een speciale status in Nederland. Ze mochten al werken voor zolang als de oorlog duurt, mochten ze hier blijven. Maar Nederland liet die mensen ook voor de vorm een asielaanvraag doen. En zette die asielaanvraag dan meteen op pauze. En daarvan zegt nu dus het Europees Hof, dat mag niet, je mag ze niet op pauze zetten, je moet die wel echt gaan behandelen.
16: Nederlanders denken ongeveer hetzelfde over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een nieuw onderzoek. 84% van de volwassenen die staat positief of neutraal tegenover homoseksualiteit. 4% is negatief. Dat is ongeveer hetzelfde als de afgelopen 2 jaar. In grote steden moet je soms goed zoeken voordat je een plek vindt waar je gezond kunt eten. Van alles wat daar te krijgen is, past maar 4% bij een gezonde leefstijl, blijkt uit nieuw onderzoek in 10 grote steden. 10 jaar lang checkte het voedingscentrum wat het aanbod was.
19: Het baart me vooral ook wel veel zorgen dat de afgelopen 10 jaar het niet beter is geworden. Terwijl eigenlijk
10: alle intentie er is om dat wel te verbeteren. Ik denk dat het komt doordat we met z'n allen toch nog denken dat het een enorme individuele keuze is, je voedselkeuze. Terwijl het dus echt een maatschappelijk probleem is. Ons brein is niet tegen die verleidingen, tegen dat eetdrammen opgewassen. Dus daar moet echt iets aan gebeuren.
16: Vooral rondom middelbare scholen is het aanbod niet best. Een gemeente die zouden slechte eetenten sneller moeten kunnen weren. Ja, en een nieuw wapen in de strijd tegen wolven. Op de Gelderse hei zijn twee Italiaanse honden aangekomen om de schapen te beschermen. Het zijn witte berghonden, een soort grote golden retrievers. Ze zijn in principe hartstikke lief, zegt de herder. Maar als de gevaar dreigt, dan worden het echte pitbulls.
17: Dan gaan ze echt in de beschermingsmodus. Dan maken ze zich wat groter, gaan ze blaffen. En door hun aanwezigheid moet die wolf denken van, nou, vandaag maar even niet.
16: Het weer nog vannacht en morgen in de ochtend weer kans op mist. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgenmiddag weer geregeld zon en nog één keer na zomer hoor, 22 graden.
14: Okay.

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor word ik snel geholpen.
0: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Hi, dit is Vrouwtje.
11: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam.
10: Ja hoor.
11: Barend en Benner.
12: Ja, kans op kaarten vanavond tussen 7 en 9. En daarna ook nog Vrouwtje. Gisteravond de gast bij 3 voor 12. Was leuk, man. Was leuk.

Barend en Benner zijn weer terug met de ethisch tijd, maar blijven ook in ere houden 90's tijd. Heel simpel. En we hebben de ene dag hebben we ethisch tijd, dan eren we het tijdperk jaren 80. En aan de andere dag hebben we gewoon het jaren 90 tijdperk. Eren wij de jaren 90. Met andere woorden, ethisch en...

0: Flippo, Wimpykief.
1: Ja, ja.
2: Wat hoort er bij de Flippo's?
1: Ja. Oké, Flippo's. Oké, gewoon 10 dingen die ik random kan renten.
0: Oké,
1: gewoon zonder pauzes.
0: Ja,
1: oké.
2: Komt ie. 1, 2, 3.
1: John de Wolf.
3: Ja.
1: Flippo's.
3: Ja.
1: PTT.
3: Ja, oh ja, oké.
1: Ja.
3: Ga door.
1: Free Record Shop.
3: Ja.
1: Furby.
3: Ja.
1: Britney Spears.
3: Ja.
1: Backstreet Boys.
3: Mhm.
1: Aardappel Anders.
3: Ja. Nog twee.
1: Breakout.
3: Ja.
1: En de, jawel, Surprise Show. Lekker zeg.
3: Surprise Show, is dat ook niet ethisch?
1: Ja, zou ook wel kunnen. Ik twijfel een beetje, maar...
2: Het spijt me, was wel jaren 90, toch?
3: Zo, het spijt me, dat was leuk.
2: Het spijt me, vergeef me.
1: Oké, jongens.
2: Oké.
1: Jaren 90, we gaan ervoor. Tamagotchi, inderdaad, komt ook nog binnen in de chat. Heel goed. Tamagotchi was ook
2: top. Oh, Tamagotchi, ja.
1: We hebben twee tracks uit de jaren 90. Te weten, een minuutje A en een minuutje B. Menu A is vandaag die van mij. Dit is zo goed om te horen om 6:15. Zo meteen, je wordt er helemaal lijp. Stereo MC's, jawel, uit de

0: Oké, ja. Dus deze hoorden bij de Nokia reclame.
1: Ja, ja, ja, maar ja, ook FIFA 2010, hè?
0: Ja, ja. Goeie track.
2: En zo. Dit is WK 2002 die jij hebt. Dit hoorde bij de Nike commercial.
0: Hé, oh, ja, dat was precies mijn vraag. Ik weet dat het bij een Nike commercial hoorde, maar ik wist niet bij welke meer.
2: Dit was een van de allerbeste commercials aller tijden, vond ik. Je had die schoen met die veter aan de zijkant.
0: Ja, die had ik.
2: Het ging over de... En die zijn nu weer hip.
0: Ja.
2: Die zijn ook best wel cool. Ik weet niet meer hoe die heet, maar dat was zo'n coole schoen. Je voelde je ook gewoon 30% een betere voetballer. Tussen Edgar Davids en zo, die deden dat. Was heel vet. IMF, Unbelievable, is vandaag.
3: Maar nu, Dave. You're unbelievable.
2: Lekker man, kom maar door voor nu. Ah,

0: wat vind ik dat goed. Het einde, niet normaal. Last Frequencies en Live It All. We zijn midden in een huiskamer waar blokfluitles wordt gegeven. Wat is dit voor geluid allemaal, jongen?
1: Ja, het is mijn dochter. Ze heeft begonnen met blokfluitles. Die is aan het oefenen.
0: Oh, is
1: het
0: echt waar?
1: Vorige week ziek was. Ja, het is echt waar.
0: Oh, is echt waar?
1: Ik loop even naar buiten.
2: Dat klinkt wel leuk. Maar heeft ze daar zelf voor gekozen?
1: Ja.
2: Wat grappig.
1: Zeker, ja.
2: Mijn vriend namelijk, die wilde drummen, maar dan moest hij eerst op blokfluitles.
0: Wat een beslommering allemaal, wat een openbaringen allemaal. En heeft jouw vriend er last van gehad?
2: Nou, best wel, ja.
0: Hey Jack, gozer, rustig aan. Ga lekker naar de blokfluitles van je dochter toe. Even, wat ga je eten vanavond? Vind ik altijd leuk. Even een kijkje in de pan van de dinsdagavond luisteraar van Nederland.
1: Nou, wij eten altijd tijdens jullie quiz. Dus wij hebben al gegeten.
0: Oh, volgende vraag. Ik weet wat.
2: Ja.
0: Jackfruit.
1: Nee, het was een combi van pasta en allerlei andere dingen.
0: Lekker man, heerlijk. Waar willen we naartoe? Welke plaats? Waar woon je? Welke plaats?
1: Oh, Odijk.
0: Odijk, oh ja! Prachtig Odijk, lekker man, buiten. Nou. Ja.
1: Automatisch met Andres.
0: Ja, oké. Nou, supergoed. Ik word nu een beetje nerveus van die blokfluit, maar kan ook aan mij liggen. Ik wens je een geweldige avond. Waar gaan we voor?
1: Minuutje bij. Ik ben de naam weer de titel ook even
0: Stereo Seas hadden we. En aan de andere kant hebben we Unbelievable van IMF. Nou, dat valt ongeveer samen wat we vinden van de blokfluitkunsten van je dochter.
2: Zeker. Heel mooi. Super, dankjewel voor je stem.
1: Yo, mooi.
0: Zo leuk zeg, IMF. En?

0: Bailey. End of the world. Maarten en Benjamin met zometeen Showtech te gast. Kijken we enorm naar uit. Leuke eerste kakelversen NOS op 3.
1: NOS op 3.
0: Michel Groenig, goedenavond jongen.
2: Goedenavond. Justitieminister Van Wil die wil samenwerken met België om de handel in naaktfoto's van vrouwen te stoppen. RTL Nieuws en het Vlaamse VTM brachten vandaag het nieuws dat naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen online te koop zijn. Daarmee kunnen vrouwen worden lastiggevallen of afgeperst. Het gebeurt allemaal op het dark web. Kansloos, zegt Van Wil.
3: Dit soort afperspakketten een verdienmodel vinden. En de 1 euro, denk ik, symboliseert echt het meest verachtelijke wat we hier zien. 1 euro om iemands leven kapot te maken. Het is werkelijk abject.
2: We hebben dat woord ook weer eens gehad. Abject en abfaam, hè, zei je.
4: Nee, abject en infaam.
2: En
4: ja.
2: Infaam.
4: Ja. Ja, Moskowitz. Goeie,
2: goeie. Moskowitz zei dat, ja.
5: Maar deze,
2: toch,
5: ja.
2: Nou ja, toch wordt dat opsporen lastig. Want het is wel stevige taal natuurlijk van Van Wil. Maar ja, dat dark web, daar is alles anoniem. Dus succes.
5: Nou, ik zou altijd gewoon zeggen, laat je nooit afpersen. Want je kan tegenwoordig altijd zeggen, is AI. Is AI, is helemaal echt. En iedereen prima, weet je wel.
4: Niks aan de hand. Ja. Weer twee tieten, het zal
5: ja,
4: wel.
5: Boeien. Ja, boeien. Ja. Ja.
2: Teksten die zijn gemaakt met AI, ChatGPT, die worden makkelijker te herkennen. Ze krijgen een soort watermerk waardoor je kan zien of iets origineel is of niet. Nou, voor normale gebruikers is het niet te zien, maar met een speciale detector, dus uitgebracht door het bedrijf van ChatGPT, kun je goedgekeurde ondernemers en experts het wel laten controleren.
4: Oké dan, nou jongens, er is hoop dus. Ik ben allemaal muziekjes kwijt, het is echt bizar, maar ik ben weer terug. Heel goed.
2: Gaan. Voetballiefhebbers die zetten vannacht om 1 uur de wekker. Jullie hadden het er al over, hè? Dan is het allerlaatste wedstrijd in het Argentijnse voetbalshirt van deze man.
4: Messi!
2: En ook verslaggever Jan-Kees van der Kun van ons, van de NOS, die heeft er zin in.
6: In Argentinië is elke willekeurige competitiewedstrijd al een gekkenhuis. En nu gaat dat voetbalmaffe land afscheid nemen van Messi. En dat doet hij op een geweldig moment natuurlijk. Want hij voelt ook aan dat het einde een keer gaat komen. Hij heeft een prachtige carrière om terug te kijken als international. En hij gaat afscheid nemen tegen Benin. Dat is natuurlijk ook een slim gekozen tegenstander. Dus dat zal een doelpuntenfestijn worden. Messi zal zeker gaan scoren en zal het stralend middelpunt zijn. En zal waarschijnlijk met heel wat emoties uiteindelijk van het veld gaan. En dan zullen ze daar in Buenos Aires de tent wel op een hopelijk goede manier afbreken.
4: Waar kunnen we kijken? ESPN, hè? Volgens mij ESPN.
2: Heeft ESPN het?
4: Volgens mij, ik heb geen idee wie het eigenlijk. Het voelt als ESPN op een of andere manier. Ik weet niet waarom, maar we kunnen vast ergens kijken. Ik ga morgenochtend wel lekker het samenvattingje kijken met Boas. Met
2: het was in ieder geval binnen 2 uur uitverkocht. Bomvol zit het vannacht. 70.000 mensen op de tribune staan.
4: Ongelooflijk.
7: Ziggo Sport.
5: Ja.
4: Ziggo Sport?
2: Ah, die hebben het heel vaak. Okay. Die Nations League dingen en zo.
4: Maar Ziggo Sport wel prima, want die hebben ook snel een hele goede samenvatting. Die zijn er echt heel goed in. Echt,
2: Als je morgen vroeg wakker wordt, kun je zien of die gescoord heeft. In ieder geval binnen 2 uur uitverkocht. Bomvol zit het vannacht. 70.000 mensen op de tribune staan.
4: Ongelooflijk.
7: Ziggo Sport.
5: Ja.
4: Ziggo Sport?
2: Die hebben heel vaak. Die Nations League dingen en zo.
4: Maar Ziggo Sport wel prima.

0: met die specifieke kleur. Schrijf even mee. Pantone PMS 116. Als je bij de Gamma staat voor een kleurtje. Mm-hmm. Dat is die typische gele chocomelkleur dus.
1: Nou, weer wat geleerd. Goed. We doen het weer nog even.
0: Nou, het is nog een klein beetje zonnig. Vannacht komt er weer mist bij. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen, laatste lekkere dagje hoor. Graad of 22 en zon.
1: Lekker man, dankjewel. En Nel, waar staat het vast in de moment? Niks aan de hand?
2: Nee, niks aan de hand.
3: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: Nothing but Thieves, number 5. Dames en heren, het is 10 minuten over 6:30. Het is Baart en Benner, de bijna nummer 1 middagshow. Een heerlijke dag vandaag, Lisara te gast. En nu, ik heb er al de hele week naar uitgekeken, want ik heb hem lang niet gezien. En het is fijn dat hij er is, ondanks dat zijn broertje ziek is. Een van de mannen die de afgelopen 25 jaar ontzettend veel succes heeft gehad. En waar Nederland als dance-industrie bijzonder veel aan heeft te danken. Wegens hele goede geluiden. Wegens hele dikke hardstyle-producties. Wegens baanbrekende EDM-successen. En nog steeds gaat het door uit Eindhoven de gekste. All the way, ook een beetje from the USA. Want daar zitten ze ook vaak tegenwoordig. Wouter van Showtek!
1: Hey.
0: Ja, ja.
1: All the way from the USA, heel leuk.
0: Ja, het is ongelooflijk. Want ja. Het is leuk dat je er bent. We komen gewoon ouderwets even bij elkaar. Ja. Omdat we een nieuwe tune hebben.
1: Zeker.
0: En dat is leuk om die te gooien. Maar ik vind het altijd leuk om jou te zien. Omdat je altijd een leuke jongen bent met veel verhalen. En je bent altijd een lekkere vaknerd. Dus je vindt het altijd leuk om over je werk te praten.
1: Ja, ik ben een mega nerd. Daar begint het eigenlijk ook mee, denk ik.
2: Dat gewoon liefde.
1: Het begint met liefde.
0: Ja. Ik kan wel eens hebben dat je af en toe ook denkt van jeetje meneetje. Wat ik word over 2 jaar word ik 40. Jij doet het ook al. Je bent denk ik al iets ouder.
1: Over 2 jaar word ik 42.
0: Precies, je bent
1: nee,
0: nu 40.
1: Nee, ik ben 44.
0: Oh, 44.
1: Ik trek er 2 jaar vanaf.
0: Hoe lang ben je zeg maar gewoon... Hoe hou je zeg maar passie wat je al 25 jaar doet? Die studio's in, die vliegtuigen in. Hoe hou je het gaande?
1: Weet je wat echt bizar is? En dat zeg ik tegen iedereen. Ja. Ik vind het nog steeds zo leuk. Ik vind het alleen maar leuker.
0: Ja.
1: Muziek zit bij mij echt in mijn bloed en in mijn ziel. En ik hou gewoon zoveel van muziek. Elke dag sta ik gewoon op en wil ik weer iets nieuws creëren. En iets nieuws maken. En ik doe het echt omdat ik het heel leuk vind.
0: Ja.
1: En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En daar begint het mee en daar eindigt het mee.
2: Ik zie ook, en dat is geen belediging, ik bedoel dat juist positief, echt een blij ei. Terwijl je hebt natuurlijk wel heel veel van die doorgeleefd. Je hebt zoveel shows zitten zien van die DJ's die komen een soort van... doorleefd,
0: uitgeblazen
2: binnen met, waar ben ik eigenlijk, weet je wel. Maar jij hebt er zo'n zin in.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in, klopt. Ja,
0: maar ligt er ons, ligt er ons.
3: Daar
0: ligt
3: het.
0: Ja.
3: Wat maakt het dan dat je het nu leuker vindt dan vroeger?
1: Goeie vraag. Weet je wat het is? Je hebt natuurlijk voor mij inspiratie en nieuwsgierigheid, als die samenkomen, kun je hele mooie dingen maken. En creativiteit is een stukje recyclen van dingen die je zelf hebt geobserveerd als kind. Het kan visueel zijn, maar ook iets wat je hebt gehoord. En ik denk dat het allerleukste is om alles wat je hebt gezien in je leven of gehoord, dat zelf op je eigen manier opnieuw tot leven te brengen. En dat is wat muziek is voor mij. Dus als je in de jaren 90, die sound, jullie hadden net even een fragmentje, toevallig die plaat die jullie draaiden, die Unbelievable.
0: Ja.
1: IMF. Ik ben gevraagd om daar een remix voor te maken.
0: Met Sjoerd. Ja, zat net in die tijd, IMF.
1: Ja, die ligt er nog. Nooit uitgebracht. Maar het is heel mooi om dat soort dingen... En dat heb ik met danceplaten ook. Van, ik heb nog zoveel ideeën.
0: Ja.
1: En nu het steeds meer kan. Omdat we zijn er nog steeds. We draaien al 20 jaar mee.
0: Ja.
1: En ik ben zo geïnspireerd nog. En ik heb nog zoveel dingen om te doen. En die energie die wil ik er gewoon elke dag opnieuw in stoppen.
0: En die energie is er ingestopt. Is geresulteerd in een release afgelopen week. Hè? Afgelopen vrijdag gekomen.
1: Op Runaway.
0: De Runaway met Kieran Schoudal. Zeg ik het goed?
1: Ja, Francis Waze is dan de artiestennaam. Maar zijn echte naam is Kieran Schoudal.
0: Lekker man. We gaan hem gooien. Runaway. Laatste Showtek 3FM.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Het was 2014 en er was een mannetje wat op de radio zulke grote dingen deed. En op een gegeven moment dacht ik, ja, fuck, wat doe ik hier nog? Ik doe die ochtendshow. Ik ben alles, gaat goed. Weet je, ik verdien veel geld, alles is top. Ik heb een grote audience, maar kan het nog beter? Kan het nog meer? Hij denkt, nou, ik ga het wereldrecord radio maken. Ja,
1: crazy.
0: Hij heeft 90 uur achter elkaar, achter de tetten gezeten. En het bizarre was, ik was toen 3:24. En dan moest je, als DJ moest je bijdragen. Dus je moest een uur daarnaast zitten. En hij bleef zo goed.
2: Is niet normaal.
0: Hij had die ene. En hij bleef achter elkaar bleef hij dit eracht rachen. Op een niveau dat ik alleen maar dacht, oké, okay, wow.
3: Ja, en toen ging het mis.
0: Daarna is het misgegaan.
1: Ja.
2: Maar ja, toen was jij daar.
0: Nee, maar hij draaide iedere keer deze plaat. Toen heeft hij hier een hit van gemaakt.
2: Mooi.
0: Daarvoor hoorde je, by the way, de nieuwe van Showtech. We hoorden Runaway bij Barend en Benner. We hebben Wouter van Showtech nog steeds in de studio. Ik wilde eigenlijk iets vragen over, dat dacht ik net onder die plaat, van joh, wat blijft de droom of wat houd je gaande? Maar je hebt eigenlijk zo erg het antwoord al gegeven, omdat je, ja, je blijft die behoefte maar hebben om nieuwe dingen te blijven creëren. Wat vind je, dat vind ik wel leuk om aan jou te vragen.
3: Mm-hmm.
0: Wat vind je op dit moment leuk? Waar kijk je bewonderend naar?
3: In de muziek bedoel je, ja, of het leven of in het algemeen?
2: Ja, mag allebei.
3: Nou, ik kan heel erg genieten, heel simpel antwoord, maar ik kan eigenlijk heel erg genieten van als ik andere mensen zie genieten van wat wij doen.
0: Mm-hmm.
3: En dat is eigenlijk heel simpel. En daar blijft het ook bij. Als ik mensen zie blijven lachen en zie raken met wat we doen. En het kan muziek zijn, maar ook gewoon een gesprek of dingen die we zeggen. Of een fan die heel veel met onze muziek heeft.
0: Ja.
3: Voor mij is dat genoeg om door te blijven gaan. Je hebt natuurlijk elk jaar die DJ-rankings en dat soort dingen. Dat vind ik, voor mij is dat niet belangrijk. Voor Sjoerd ook niet. Voor ons is echt muziek belangrijk. En dat die leeft en dat die herinnering creëert voor mensen. Ja. En dat iemand daar dan terug over na kan denken over 10, 15 jaar. En daar een gevoel bij op kan roepen. En dat is echt de enige reden waar ik voor leef.
0: En dat heb je gewoon al voor elkaar. Dat mag je leven.
1: Mooi, ja,
0: dat mag je leven binnen. Ja, dat mag je leven al meemaken. Is toch heerlijk?
1: Ja, komen reacties binnen. Mensen die aan een schoolfeest denken.
0: Aan de Gelderdoom. En aan whatever allemaal. Dames en heren, hij was hier gewoon. Wetenschapswensen, Sjoerd. Maar de handen op elkaar voor Wouter van Showtech.

0: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greet.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
11: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus?
16: Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: 3FM. Vanavond gaat hij zeker en wel nog af. Het ticketalarm voor Kaarten voor Vrouwtje. Dus zorg dat je wakker bent. Hoe laat hij afgaat, vertel ik je zo meteen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
19: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
20: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
19: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
21: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Chris?
25: Ja?
24: Hoef jij niet te werken vandaag?
25: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
24: Dus, heb je nu...
25: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
24: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
26: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
27: Hands van voordeel.
26: Aldi.
28: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
29: Daardoor word ik snel geholpen.
28: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
27: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
18: Zullen jij en ik zo meteen even nagenieten van 3 voor 12 radio gisteren? Daar was namelijk Vrouwtje te gast. Ze heeft zoveel leuke dingen gezegd. En vanavond nog kans op kaarten voor haar show.

0: get out of it. Hier gaan we nog zoveel lof van hebben. Malcolm Todd, hij maakt de earrings.
1: Ja, dat moment dat hij voor de rechter stond, dat heeft me echt, echt geraakt.
0: 3FM. Welkom bij de avondshow van 3FM. Mijn naam is André Zodijk en samen tot aan 9 uur zijn jij en ik een eenheid. En ik wil gelijk even terug naar gisteravond. Heb je ook zo genoten? 3 voor 12 Radio, Eva Kleven had daar te gast, Vrouwtje.
2: Heb ik een hele leuke avond gehad in Tivoli, was het volgens mij. Ja. En dan wonnen we Song van het Jaar, geweldig. En toen zijn we nog naar huis gegaan met de taxi. En toen had ik met een vriendin en met Stien samen dat we zeiden, zullen we nog even een drankje doen bij mij thuis? Zag ik nog een fles wijn open.
3: Daar ging het mis.
2: Ja, en toen is het 7 uur of zo geworden.
0: Dat zijn toch heerlijke anekdotes om te delen. Waarom laat ik je dat nou horen? Heeft alles te maken met het 3FM ticketalarm. Gaat deze uitzending nog af? Je maakt kans op kaarten voor Vrouwtje. Je bent uitgenodigd voor haar nieuwe album Party. Het enige wat je nog moet doen is even die kaarten binnenhalen. Het ticketalarm gaat af binnen nu en het maken van een dikke bak lasagne. Dus je hebt nog wel even de tijd, maar val niet in slaap.

0: tijd die TikTok voor me, weet je wel? Vorig jaar was die echt helemaal viral. Dan hoor je dat liedje, de Two Door Cinema Club. Die begint en dan hoor je toch zo... En dan moest je iemand tieten zo omhoog slaan. Dat is vooral leuk als het met hangtieten waren. Nou, moet er toch oma weer eens bellen voor die trend.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is heerlijk dat je bij 3FM bent bij de avondshow. Want dan ga ik ervan uit dat je muziekliefhebber bent. Ik bedoel, je zit niet de hele dag op Spotify NL hot hits. Maar je houdt ervan om net even wat dieper te kijken. En als je dat nog niet hebt gedaan, dan doe ik het voor je. Ik heb een artiest die ik aan je wil voorstellen. Zijn naam is Young Lean. Het is een producer, een rapper uit Zweden. En zijn nieuwste loodje vind ik echt fucking hard.

0: zijn toch best wel een vette tune. Storm 2, Generation en Young Lean. Nieuwe producer uit Zweden. Goede rapper ook. Gaan we nog heel veel lol aan hebben. Het is de avondshow. Mijn naam is Andres Oudijk. En tot aan 9 uur doen jij en ik het samen vanavond. Dat vind ik altijd zo leuk. Ik vind het lekker om even met je te chatten. Ik zou zeggen, Be Like Henriette bijvoorbeeld.
1: Ja, goedenavond. Hoppa. Vanaf het hardloop. Rondje.
0: Zet jezelf even op aanwezig. De avondshow is de enige plek waar je na een lange werkdag nog wil inchecken. Dat doe je door te sturen, ja, yeah, het is dinsdag. Zo maak je automatisch kans op een pot versgemaakte sambal. Yeah.

0: Rijdt op de 1000 Café. Deze is natuurlijk weer helemaal hip, hè, Madonna. Nu is ook die plaat. Met Charlie heeft en zo. En met Martin Garrix heeft ze gewerkt. Dus het kan weer. Even vogen.
1: Andres Oudijk.
0: Welkom bij de avondshow. De enige plek waar je na je werk nog heel even wil inchecken om een beetje te hangen samen. Dat kan je doen door jezelf even te melden. Stuur ja. Yeah! Het is dinsdag, dan zet ik je op aanwezig voor de avondstreek.
1: Andres, avondstreek.
0: Ik hou namelijk allemaal bij hoe vaak je luistert. Luister je nou het vaakst in de maand naar dit programma, ben je het vaakst aanwezig, dan maak je kans op een pot versgemaakte sambal Oudijk. Marcel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Oude profiteur.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nee, maar is het echt zo'n groot verschil dan?
2: Ja, ik betaal hier nou €2,07.
0: Oké, okay, Marcel, wat ben je aan het doen en waar ben je?
2: Ik ben nu net over de grens bij Venlo, dus bij Nettetal. Daar dacht ik, ga even tanken of na het werk. Want het scheelt bij ons is €2,49. Dat scheelt veel.
0: Zo, dat is lijp, man.
2: Ja.
0: Holy shit. Ik bedoel, je gooit een tank vol en je bespaart gewoon een slof peuken.
2: Ja, precies. Als je rookt wel, ja, dus ik bespaar het sowieso. Ja.
0: En zeg maar, ik wil even een kleine quiz met je doen. Oké, okay, wat denk je dat een doosje eieren in Duitsland kost?
2: €2,49.
0: En wat denk je in Nederland, meer of minder?
2: Van 6, denk ik, hè?
0: Ja, gewoon een doosje eieren.
2: Ja, Nederland is meer.
0: Nederland is meer, dat klopt. En dan nog een ander belangrijk ding waarvan ik denk dat heel Nederland wel wil weten of het in Duitsland goedkoper is of niet. Pak je condooms. Duurder in Nederland of in Duitsland? Wat denk je?
2: Dat lijkt mij dat dat in... ik denk Duitsland te kopen.
0: Inderdaad. Met andere woorden, Marcel, we komen eraan.

Shout-out naar Body Can't Swim. De enige DJ die op de plus even als een gastenlijst geen knappe vrouwen meeneemt, maar zijn opa. Moet je echt even kijken op YouTube, dat is zo schattig. Je hoorde I Could Be Madonna bij 3FM. Veel berichten zie ik, onder andere van Michelle. Die vraagt, hoe zit het dan met de vrouwtje-tickets? Zal ik daarop terugkomen na muziek van Clean Bandit en Rather Be?

0: Blokje.
1: Oh my god, ja, ik weet niet of je ook zo hype bent voor het nieuwe album van Vrouwtje. Dat is net uitgekomen. Ik loop vandaag door Utrecht, wat ik altijd doe met een kopje koffie, een beetje van de stad te genieten. Maar ook wel een beetje een weemoedig gevoel, omdat ik die stad ga verlaten. En in die stad wonen echt heel veel van mijn vrienden. En ik moest denken aan iets wat ik Vrouwtje gisteren hoorde zeggen bij 3 voor 12 Radio met Eva Kleven over, ja, over het hebben van vriendschappen.
2: Ja, ik heb hele diepe vriendschappen, denk ik. Ik heb er niet per se echt zo'n hele grote, brede club met vrienden. Maar de mensen die in mijn leven zijn, die spreek ik veel. En die, ja, daar voel ik gewoon echt zo'n diepe, onvoorwaardelijke liefde voor. Wat soms, ja, dan net zo diep en onvoorwaardelijk gaat als een romantische liefde.
1: En toen dacht ik, hé, ik heb eigenlijk wel hetzelfde. Ik heb ook best wel een kleine club hele goede vrienden om me heen. En als je hele goede vrienden van elkaar bent, dan maakt waarschijnlijk ook de woonplaats niet uit. Dus Jari, Peter, Boys, Olivier, ik blijf jullie gewoon zien. Ook al woon ik straks in een hele andere stad. Als je hier bent voor het 3FM Ticket Alarm van Vrouwtje, ik zal je een kleine update geven hoe laat die ongeveer af zal gaan. Stel, je komt nu thuis van de gym, je wil nog douchen. En je houdt van douchen, je bent liefhebber. Dan kan dat nog wel. 3FM.

0: You're the Itch en Ring My Bell. Dit is een bericht van Barry.
1: Weppa, Oudijk. Wij zijn net terug van judo, Vincenna. En we zijn er weer bij. We hopen dat vrouwtje het alarm nog niet is geweest. En dat we nog mee kunnen doen zometeen. Groetjes!
2: Groetjes!
0: Oh, wat vervelend, Barry. Heb je net het ticketalarm gemist?
3: Kutzooi.
0: Hey, grapje. Die gaat af binnen nu en een kwartier. Kaarten voor vrouwtje, haar album release party. Hier zometeen dus te winnen. 3FM.
3: Kutzooi.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks, bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
14: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje to go.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
18: Let's go for more, for extra, Max.
17: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Domino's.
22: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Een hele goede avond. Binnen nu en een kwartier hoor je het 3FM ticketalarm. Dan moet je mij laten weten waarom jij naar vrouwtje wil. Voor het zover eerst krijg je het nieuws, want het is 8 uur.
23: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
23: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
24: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
21: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
24: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
25: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
28: Voor de makers.
29: Praxis.
30: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
31: 3FM.
0: Ja, je bent hier aan het allerbeste adres als het gaat om kaarten voor de première show van het nieuwe album van Vrouwtje. Maar je bent hier ook aan het beste adres voor Bruno.

Ik denk, of ik hoop, dat de jongens gaan toeren volgend jaar zomer. Dat we ze ergens kunnen zien op een mooi slot op Pinkpop. Of op Lowlands, Fontaine's DC. Een nieuwste track heet Marianne.

heb reuma en ik rij ook geen paard. Vanavond namelijk te winnen kaarten voor de albumrelease party van Vrouwkje, waar ze haar nieuwe album voor het eerst live gaat spelen. Jij bent uitgenodigd en kaarten hoor je zo.

avondshow met Empire of the Sun, We Are the People. En ik weet niet of jij het ook voelt, maar mijn hartslag begint een beetje zo boem, boem, boem, boem, boem, boem. Mijn handen beginnen een beetje te zweten. Want het liefst zou ik jou met al je vrienden naar vrouwtje sturen. Maar je moet wachten tot je ticketalarm hoort. Laat me dan gelijk weten waarom jij erbij moet zijn. En wie weet win je zo meteen wel.

0: FM. Je hoort een vrouwtje en iedereen gaat vreemd.
1: Ga met 3FM naar Vrouwtje.
0: Ja, het is niet zomaar een show, het is de albumrelease party waar Vrouwtje dus voor het allereerst haar nieuwe tunes aan je laat horen. Dat is zoiets insanes. Jij kunt daarbij zijn de hele week in de avondshow van 3FM kaarten te winnen. Voor jou en iemand die je mee wil nemen. En ik weet niet, zelf is het zo, vind ik het zo bijzonder omdat als iemand die liedjes voor het eerst gaat spelen, dan is iemand ook weer zenuwachtig. Wil iemand nog harder knallen dan in een festivalshow bijvoorbeeld. En het liefst stuur ik jou met al je vrienden ernaartoe. Nou ja, zo werkt het helaas niet. Dankjewel dat je iets hebt gestuurd in de luisterapp. Ja, en als dan je telefoon overgaat, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die kaarten voor jou zijn. Hallo, met wie?
2: Hi, met Anouk.
0: Anouk, goedenavond. Je spreekt met 3FM, met Andres.
2: Hey, hallo.
0: Hoi, Anouk. Jij hebt de app van NPO Luister gebruikt, even voor buiten de uitzending. Kun je maar even laten horen, stel je zou winnen. Hoe zou je schreeuwen?
2: Ik ben er helemaal stil van. Ik zou denk ik niet schreeuwen.
0: Oké. En dat is jouw manier om te winnen, zeg maar? Om met je spanning om te gaan?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: En wat betekent
2: ja,
0: Vrouwtje voor jou?
2: Ja, gaat wel steeds harder.
0: Ja?
2: Nou, ik vind haar muziek gewoon heel erg gaaf. En ik had ook al in het berichtje gezegd, ik ben vandaag dus een half jaar met mijn vriend samen. Dus ik zou het gewoon heel leuk vinden om hem daarmee te kunnen verrassen.
0: Nou, dan zou je wel Girlfriend of the Year zijn, toch? Als je de half jaar mijlpaal viert in de albumrelease show van Vrouwtje.
2: Ja, nou, dat mag ik hopen. Ja.
0: Oké, ik ga zo weer de radio op. Blijf even hangen. Anouk?
2: Ja?
0: Jij gaat naar Vrouwtje!
2: Oh, kwaad. Dankjewel.
0: Hoe denk je dat je vriend gaat reageren?
2: Ik hoop heel blij.
0: Laat even weten hoe die heeft gereageerd, goed?
2: Ja, zal ik doen.
0: En ik hoor jou nu denken, kutzooi. Maar morgen weer een hele batch kaarten te winnen voor de release party. Zet vanaf 7 uur de radio aan en wie weet ben jij erbij bij Vrouwtje.

Kasteel. In de avondshow maakt het Joy. Ja, ik ga even mijn telefoon erbij pakken. Want ik krijg vandaag... Ik krijg een appje. En ik ben er gewoon van in paniek, man. Ik merk gewoon dat het me veel doet. Ik zal het zo meteen aan je voorlezen. Eerst mijn lievelingsliedje van dit moment. Even heel laag in de stem. Kingfishers nieuwste. How lonely...

Jason Derulo is helemaal terug, jongen. Wat heerlijk. Samen met DJ Goya. Mi Chico, hoorde je bij de avondshow van 3FM. Ja, en ik weet niet, wanneer ben jij voor het laatst echt onzeker geworden door een WhatsAppje? Ik krijg een appje gisteren en, nou ja, ik zal het even voorlezen. Maar ik werd hier echt onzeker van. Het heeft alles te maken met de marathon in Den Haag. Die is over 3 weken. En die ga ik samen lopen met mijn zusje. En dat is fijn, want ik wilde graag nog een keer een goede marathon rennen dit jaar. In april renden, of stompelen, de marathon in Den Haag. Dat was echt vreselijk. En daarom werd Den Haag de revanche-stad. Hier moet het gaan gebeuren. Iets wat mijn zusje en ik allebei heel graag samen wilden doen, weet je wel. Elkaar supporten, elkaar over die finish heen beuken. Het was echt onze race. We zijn ook allebei heel erg blij dat we in dezelfde startwave zijn ingedeeld. Dat we tegelijkertijd kunnen rennen. En toen kreeg ik gisteren dit bericht. Ik ben bang, Andres, dat je de marathon alleen moet gaan lopen. Oh, wat werd ik daar onzeker van, zeg. Ik vind het sowieso heel kut voor mijn zusje. Ze is geblesseerd. Het gaat er gewoon echt niet lukken om 42,2 kilometer uit die benen te knallen. En dan moet je verstandig zijn. Dan moet je het niet gaan doen. Je moet niet je lichaam gaan slopen. Maar ik vond het ook fucking kut. Omdat ik nu in mijn eentje moet. Ik moet in mijn eentje gaan rennen. En ik heb helemaal geen race-schema. Want mijn doel was om haar over die finish heen te pacen. Nou ja, het is nu nog 3 weken voor die marra. Dat is veel te laat om nog een race-schema te gaan ontwikkelen. En ik weet van die marathon in Rotterdam hoe ongelooflijk zwaar het was. Als je ook ooit wel eens een marathon hebt gedaan, dan weet je, dat is echt niet voor de week. Dat is echt wel even iets anders dan een sprintje trekken om de trein te halen hier, weet je wel, op het station. Ik wilde dit gewoon heel erg graag samen doen. Ik wilde mijn zusje aankijken dan op 35 kilometer... dat we dan tegen elkaar konden zeggen, terwijl we helemaal back-off en bezweet zijn van, echt een stom idee dit, maar we zijn er bijna. Kom op, Marie, kom op, Ann. En nu, ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet gaan doen. Want ik sta op 1 november in mijn uppie in dat startvak, met waarschijnlijk een stresslevel hoger dan de Eiffeltoren. Mental support bij zo'n marathon, daar ben ik echt achter gekomen.

dat is misschien wel belangrijker dan elektrolyten, dan jelletjes, dan getrainde kuiten bij elkaar. En nu moet ik mentaal sterk genoeg zijn om het in mijn eentje te gaan rammen. En ik weet wel, als ik straks bij kilometer 35 zo back-off ben en zeg maar denk, ik kan niet meer, dan weet ik wel wie ik de schuld ga geven.

smaak die is toch wel bij 3FM luisteren in Nederland. Dus ook bij jou, Mavy. Ze zegt, dit is echt mijn lievelingsliedje. Jorde, Ella Langley, Choosing Texas. Ja, dit is natuurlijk wel echt een favoriete tune van bijna iedereen op dit moment. Het is ook wel zo'n song, en ik weet niet of je dat ook voelt, maar zo'n liedje wat je kan verbinden. Weet je wel, je wordt er ook een beetje verliefd van, toch? Snap je wat ik bedoel? Ik zie ook voor me mensen op een paard met een cowboyhoed en een beetje krullen daaronder. Ah, mooi. Ik ben bij 3FM. Het is zo meteen aan jou om te bepalen wat je hoort op de radio. Kijk, ik heb het nu de afgelopen anderhalf uur gedaan. Wat zit er in jouw hoofd? Waarvan denk je, hey, dit heeft Nederland nodig. Dit leeft rent-free en mag nu ook op de radio. Zometeen gooi ik alle telefoonlijnen aan en leg ik jou uit hoe je lievelingsliedje op de radio komt. Eerst The Magician. And it feels

0: Ben bij 3FM, you're the sunlight van The Magician. Het is nu aan jou. Ik ga de telefoonlijnen aanzetten. 09091336.
1: Dit gesprek kan voor trainingsdoeleinden worden opgenomen.
0: En het is mooi, want jouw lievelingsliedje kan op de radio komen. Laat me vooral weten wat je nodig hebt. Er wordt nu al gebeld. Hallo, met wie?
2: Hoi, met Nathalie en met Jeremy.
0: Hey, Nathalie en Jeremy. Jullie zijn wel echt snel. Ik was nog helemaal in mijn verhaal. Lekker.
2: Ja. Ik vroeg aan Jeremy. Wat wil jij horen?
0: Wie is Jeremy?
2: Dat is mijn zoon van 12.
0: Hey, dan wil hij waarschijnlijk iets horen wat op de top viraal gaat, of niet?
2: Nee joh, hij komt met iets heel verrassends.
0: Oké, wat wil hij horen dan?
2: Billie Jean.
0: Zo!
2: Ja, hey, Michael Jackson fan.
0: Ik hoor hem zelf niet, dus ik moet even checken of het geen AI is wat je nu tegen
2: me hoort. Nee, oké. Ik zou zeggen, je moet checken, Jeremy. Kom eens hier. Daar even met Jeremy.
0: Het is geen Dagoe.
2: Hi.
0: Hey, Jeremy.
2: Hi.
0: Wat zou je willen horen op de radio?
2: Billie Jean.
0: Zo, goede smaak heb jij hoor. Hey.
2: Ja.
0: Hey, en zit je ook wel eens op TikTok?
2: Ja.
0: Oké, dus dan ontdek je daar ook muziek. Waar heb je dit ontdekt dan?
2: Ook van TikTok.
0: Dit heb je via TikTok?
2: Ja.
0: Top, hey, ik hoor mezelf dubbel. Ik ga even die radio bij jullie uitdoen. Maar lekker, ik ga het voor je draaien. Kijk, zo simpel kan het zijn. En welk radioprogramma kan je nou binnen 30 seconden

0: is het nou, André?
1: Ja, ik ga helemaal in deze tune zitten.
0: Ja, maar White People Clap on Three, wat is dit?
1: Hoe noem je mij? White?
0: Nee.
1: Noem je mij nou White?
0: Nee, dit is...
1: Noem je mij White? Kom dan! Je hebt lef!
0: Kom dan, kom dan, gek!
1: Kom dan!
0: Hele gaan vechten.
1: White people are in de minderheid hier.
0: Ja, absoluut.
1: Maar je vindt dat ik buiten de maat klap?
0: Nee, in de maat.
1: Oh.
0: Maar het, zeg maar, de groove zit op de 2 en de 4.
1: Ja.
0: En jij klipt op de 1, 2, 3.
1: Oh, wacht even.
0: Maar
1: het moet eigenlijk, zeg jij...
0: Oefenen. Snap je? 1, 2, 3. Ja, dat is hem. Goed zo, oké. Zijn we daar ook weer over eens.
1: Get the funk, yeah. Nou, weet je, het is, Michael Jackson is wel echt iemand waar... Zijn muziek is zo insane goed.
0: Ja.
1: Ik zit wel eens, als ik dan een klein wapie heb gerookt... dan zit ik wel eens te kijken hoe die muziek uit allemaal laagjes en koren bestaat.
0: Oh,
1: en zo.
0: Dat is zo heerlijk.
1: Oh, dat is waanzinnig.
0: Oh, ik kan daar ook echt in YouTube rabbit holes
1: maken. Ja, dat is toch wel wat anders dan Fruity Loop Studio.
0: Ja, dat is...
1: Hoor je dat, Tiësto?
0: Let me op.
1: Hey, zometeen over goede muziek gesproken. 3 voor 12, radio met Eva Kleven.
0: Absoluut.
1: Wat heb je allemaal bij?
0: Ja, echt zo'n lekkere dosis energie van Royal Blood.
1: Oh, is er nieuwe muziek van Royal Blood?
0: Ja, er is nieuwe muziek. Er komt over een maand een album uit. En ik heb nu alvast de eerste single daarvan. Ja, het is echt... Ik sta nog steeds te stuiteren. Ik heb net even stiekem geluisterd.
1: Ja.
0: Heerlijk. En ik krijg ook weer bezoek. Ik had gisteren natuurlijk Vrouwtje op bezoek.
1: Ja.
0: Maar vanavond hebben de mannen van Jungle by Night plannen.
1: Oh.
0: Ik weet niet precies wat. Ze nemen iets mee. Ik weet ook niet precies wat. Maar ik ga het zo meteen...
1: Dat zijn blaasinstrumenten, toch? Dat kan niet anders.
0: Ja, we gaan het zien.
1: Wat heerlijk. Dat wordt een mooie muzikale avond. De radio gewoon aanhouden. Dan hoor je dus zo meteen hoe die Royal Blood klinkt.

0: je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, uit een broodje.
4: Een broodje, hè?
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greet.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.

0: €100 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: 3FM. En zometeen weer lekker op ontdekkingstocht in 3 voor 12 radio, met sowieso een nieuw nummer van Royal Blood. Eerst het nieuws van 9 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
9: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
8: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend €98 miljard. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM.
11: Ster. Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
12: De vriendelijke specialist. DA.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Tracklease van vandaag. Ik heb hem voor je klaarstaan, hoor. De track van de dag komt jouw kant op. Hij is van Royal Blood.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Heet Dead Company. Het is echt een lekkere dosis energie. Ik bedoel, deze band is met z'n tweeën, maar klinkt gewoon als een viertal. Makkelijk. Hard rock met een groove uit Brighton. Het is de titeltrack van hun allernieuwste album. Dat komt over een maand precies uit, 6 november. Mocht je FIFA hebben gespeeld de afgelopen tijd, heb je het nummer misschien al gehoord. Ik ben zoals elke dag heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus kruip in die NPO Luister-app en geef je mening over deze Dead Company.

even op de track van de dag. En ze stromen al binnen hoor, via de NPO Luister-app. Echt te gek. Tjerti zegt, klinkt echt als Royal Blood. En Barry zegt, klinkt niet echt als Royal Blood. Ja, daar zijn de meningen al verdeeld over. En dan even door naar jouw mening. Johan, de emoji-man, die heeft hem al gehoord tijdens de liveshow op Lowlands. Die gooit een rockhandje de NPO Luister-app in, een gitaar, een luidspreker en een gezicht met allemaal hartjes eromheen. En die gitaartjes die komen ook terug in het appje van Martine. Zegt de Royal Blood mag vaker gedraaid worden hoor op 3FM. Lekker veel gitaren. En Alejandro die sluit zich daar ook wel bij aan. Die zegt rip mijn speakers. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dit is wel een lekkere dosis energie en volume jouw kant op. Philip die zegt ik ben al fan sinds 2014. Maar ik weet zeker dat dit hun beste plaat gaat worden. Als track van de dag vandaag de nieuwste van Royal Blood, Dead Company. Zo gaat het album ook heten. Over een maandje komt hij uit. En ja, dan meer daarover. Dit is eerst Lenny Monsoon.

en de laatste zomer. Die zomer die lijkt wel heel ver achter ons te liggen inmiddels. Maar het was wel de zomer dat ik deze band leerde kennen. Put a Smile on for Me. Het debuutalbum van Kyo. Zeker het luisteren waard als je houdt van jonge getalenteerde bands die heel goed en heel veel hebben geluisterd naar een Radiohead, Wonderhorse en noem er nog maar eens een paar. Als je nou die plaat een keer opzet, dan is dit de eerste tune die je tegenkomt. Plaat 1 van hun debuutalbum. Een lekkere dosis rockende gitaren waar je u tegen zegt. Dit is Be Happy bij 3 voor 12 Radio. Dit is Kyo.

laat ze maar rammelen hoor. Kyo hoor je bij 3 voor 12 Radio. Be happy. En dit was echt even een verrassing, toch? Taylor Swift met nieuwe muziek. Patient Zero bij 3 voor 12 Radio.

Taylor Swift, Patient Zero. Ik zat te kijken naar een clip van een nummer wat ik tegenkwam, waar ik je toch even mee naartoe wil nemen. 1 plus 1 plus 1 heet die track. Ik zepte er een beetje langs. En toen zag ik ook een soort Patient Zero. Een beetje een gekke verschijning. Super lange gast met allemaal prachtige vrouwen om zich heen. Het was de clip van Zep, de Rotterdammer die vrienden is geworden met Duitse producer Boys Noise. En zij hebben een extra oomf gegeven voor zijn nieuwe single. Niet dat hij dat nodig had. Deze man heeft zoveel rauwe energie in zijn muziek en in zijn performance zitten. Een match made in heaven als je het aan mij vraagt. Boys Noise en Zep, 1 plus 1 plus 1.

Van de New Yorkse band Geese. Echt fantastische band. Op Lowlands ook alleen maar fantastische verhalen over gehoord hoe geweldig het optreden was. En de frontman die doet het solo ook hartstikke goed. Cameron Winter is dat. Hij speelde vorig jaar een legendarische show. Op zijn piano, in zijn eentje, Carnegie Hall in New York. En mocht die naam je niks zeggen, Carnegie Hall dat is een klassieke concertzaal. Totaal iets anders dan zo'n zweterige tent op Lowlands. Maar minstens net zo vet. Een hele andere sound krijg je ervan. En het allerleukste, vanaf vrijdag kan je die hele show gaan terugluisteren. Dan komt het album uit waar die show integraal op staat. En dan komt er later dit jaar ook nog eens een concertfilm uit van die show. Dus Cameron die is ons gewoon aan het verwennen met zijn talent. Ik ben heel benieuwd hoe deze track klinkt in die prachtige concertversie. Want die heeft hem ook daar gespeeld. Dit is Love Takes Miles.

0: in een soort uitgeklede pianoversie. Binnenkort te horen, Cameron Winter. Inmiddels kreeg ik een berichtje binnen van Johan. Die zei, ik ben heel benieuwd naar het gesprek met Jungle by Night zometeen. Wat ze gaan meenemen aan nieuw werk. Ja, inmiddels zijn ze bij mij aangeschoven in de studio. Tienson en Jack, welkom.
1: Hallo.
0: Wat gezellig dat jullie even langskomen.
2: Goed, hè?
0: Ja, ik vind het heel leuk.
2: Ja, we komen ook echt van heel ver weg.
0: Ja, Spanje hadden jullie het
2: ja,
0: over.
2: Ja, nee, Amsterdam niet.
0: Oké.
2: Nee, we waren in Spanje, klopt, met de band.
0: We waren daar aan het optreden.
2: We hebben daar opgetreden afgelopen weekend, ja.
0: Spelen jullie veel in het buitenland?
2: Beetje half-half is
0: ja,
2: het.
0: Hè?
2: Half buitenland, half Nederland.
0: Ja.
2: Ja, we houden heel erg van het buitenland. Het is heel leuk om op tour te zijn samen.
0: Wat neem je ervan mee naar je shows als je dan weer in Nederland speelt?
2: Goeie vraag.
3: Goeie herinneringen?
0: Ja, dat sowieso. Ja, vet.
3: Het is heel speciaal om ergens te zijn. En niet meer naar huis te kunnen gaan die avond.
0: Ja, want je bent tot elkaar veroordeeld. Tot
3: dat
0: het festival
3: ook.
0: Veroordeeld. Tot het land, tot de cultuur.
3: Voor langere tijd ook vaak.
0: Ja? Hoe lang zijn jullie nu in Spanje geweest dan?
3: Dit was echt heel kort. We waren gewoon heen en weer. Dus dat is maar 2 nachtjes.
0: Oké.
3: Helaas.
0: Ja, want
2: maar het is wel gezellig. Je ontbijt samen, dat doe je normaal ook nooit.
0: Nee.
2: Weet je wel? Dus
3: je
2: hebt tijd om met elkaar te praten over andere dingen dan muziek.
0: Het is ook gewoon leven.
2: Dus
0: met
2: je neemt
0: elkaar.
2: Ook gewoon elkaar weer een stukje mee terug of zo. Van, ik weet weer dingen over Jack die ik in Amsterdam soms niet hoor, omdat je de hele tijd in de studio zit.
0: Ja, kan.
2: Of veel in de studio
3: zit. Je zit met elkaar in de bus en je weet, we zitten sowieso nu 10 uur nog naast elkaar.
0: Ja.
3: Ze kunnen het gewoon heel rustig hier even over hebben.
0: Ja, in plaats
3: er bestaat
0: van
3: even geen tijd.
0: Oh, dat is mooi gezegd, ja. Hier bestaat wel tijd, helaas.
3: Ja.
0: Wij gaan zo meteen even kijken wat jullie hebben meegenomen. Want jullie hebben wat voor me. Dat zo meteen. Ik ben heel benieuwd wat er uit de hoge hoed getoverd wordt. Ik hoop dat het nieuwe muziek is. We gaan erachter komen. Na Adela en Nicole Kidman nu bij 3 voor 12 Radio.

0: Della en de Cool Kidman, inmiddels bij mij aangeschoven in de studio, Tiensen en Jack. Echt leuk dat jullie er zijn. Heel gezellig. Van Jungle by Night. En Jungle by Night kan je natuurlijk kennen als, ja, mocht je ze een keer live hebben meegemaakt, dan vergeet je ze eigenlijk nooit meer. Het is echt een van de leukste live acts van Nederland. Ze spelen elk festival helemaal plat met mega aanstekelijke groovy, jazzy, funky muziek. En dat was altijd al een feest, maar het wordt nu extra leuk. Want ja, jullie hebben nieuwe muziek meegenomen en daar hoorde ik iets op waarvan ik dacht, huh? Dit heb ik jullie nog nooit eerder horen doen.
1: Ja, we zijn begonnen met zingen, Eva.
0: Oh my god.
1: Ja, toch?
0: Was dat eng?
1: Ja, het was heel eng. Het was sowieso, ja, een nieuw album. Wat ga je maken? Wat gaan we doen? Waar laten we ons door inspireren? En kwamen bands als The Talking Heads voorbij, die zingen ook. Ja. En we dachten, why not? Weet je, laten we het gewoon gaan proberen. We hebben zangles genomen met z'n allen.
0: Hoe was dat? Dan sta je ineens soort van als leken bij een zangleraar of zanglerares?
1: Ja, het is spannend.
0: Wat moest je dan doen? Hoe gaat een zangles bij Jungle by Night?
2: Gewoon naast de piano.
0: Ja.
2: En dan worden gewoon toonladders gespeeld.
0: Okay.
2: En dan gaan we die nazingen.
0: Ja.
2: En dan leren we allemaal technieken.
0: Okay.
2: Hoe je ademsteun kan gebruiken en hoe je stembanden moet gebruiken.
1: Ja.
0: Ja, want je bent eigenlijk gewoon een nieuw instrument aan het leren bespelen.
2: Precies, ja. Voor sommigen was dat wat moeilijker, bijvoorbeeld voor mij. Voor anderen was dat wat makkelijker. Tiensen die zingt vaker.
0: Ja.
1: Ja, ik heb wel vaker gezongen, maar het was vooral heel leuk. Het was ook heel leuk om met elkaar te praten. Oké, waar gaan we dan over zingen? En wat vinden we belangrijk met elkaar? Mm-hmm. En dus de tune die we zo gaan horen, dat gaat ook over, nou ja, het gaat over hoe je kan verdwalen op het internet, in een soort doomscroll terecht kan komen. Ja. En hoe we daar allemaal binnen de band ook wel eens, we hadden het net over toeren, maar je zit soms ook in de auto en dan klik, klik, nog een klikje, nog een swipeje. En op een gegeven moment zit je 3 uur achter je telefoon en op een gegeven moment ben je gewoon verdwaald. En dan kijkt iemand je aan en oh, de echte wereld is er ook nog. Dus ja, dat vonden we een onderwerp van, weet je,
0: vet.
1: Ook alle kids nu, maar ook volwassenen als je ergens bent, op de pont staat in Amsterdam.
0: Niemand praat meer met elkaar.
1: Iedereen kijkt naar zijn scherm.
0: Echt gehypnotiseerd dus samen met z'n allen.
1: Als je dat nu zou, zeg maar, als je dat 20 jaar geleden zou zien, dan zou je wel echt denken, hè, wat zijn die iPhone?
0: Ja, wat zijn jullie aan het doen? Maar weet je dat ik daar nog nooit over na had gedacht? Dat je nu ineens ook een thema moet hebben als waar de muziek over gaat. Want tekst, ja, dan zeg je dus iets. Dus dat is een soort hele andere ingang dan gewoon een groove of een bepaalde thema wat je vaker herhaalt of wat bepaald op een bepaalde manier voelt omdat het uit een bepaald instrument komt of zo.
2: Klopt, ja. En ik bedoel, je hebt ook heel veel niet-zeggende teksten natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar wij vonden het wel leuk om het ergens over te laten gaan. Meer maatschappelijk.
0: Ja. Vet hoor. En is dat dan ook een brainstorm geweest? Of is er wel iemand die teksten dan schrijft? Of hoe gaat dat?
2: Dat doen we eigenlijk samen vooral.
1: Ja, we hebben gewoon een lijst gemaakt met dingen die we vet vonden om over te hebben. En vervolgens hebben we ook gewoon heel veel demo's gemaakt. Dit is onderdeel van een album wat volgend jaar verschijnt. Mm-hmm. Begin volgend jaar. Dat album gaat Bar Dancing heten.
0: Okay,
1: die hiermee ook verklapt.
0: Oeps. Nee hoor, dat mag gewoon.
1: Ja, we hebben een aantal nummers waarop we zingen. En dit is één onderwerp. Maar we hebben ook een onderwerp wat gaat over leugens. Over hoe er in het nieuws gewoon leugens worden verspreid.
0: Het klinkt een beetje alsof jullie blij zijn dat je eindelijk
1: kan praten.
0: Kan praten. Alsof je stem gewoon lekker.
2: Na 17 jaar is het wel een opluchting inderdaad om iets te kunnen zeggen.
0: Eindelijk mag je gewoon je mening geven. En mensen die dansen er toch wel op. En zingen mee misschien zelfs wel. Ja,
2: hebben er niet over nagedacht.
0: Ja, ja, dat gaat gebeuren, denk ik.
2: Songteksten.nl.
0: Ja, daar komen jullie nu op te staan voor het eerst. Sinds 17 jaar.
1: Wel gruwelijk.
0: Ik ga hem draaien. Something About Something heet het. Moeten we er nog iets over zeggen of zou ik hem gewoon instarten?
1: Zet hem hard op, zou ik zeggen. En ga dansen.

0: met Ins van de Jak in de studio. Echt heel fijn dat jullie even langs zijn gekomen. Want ik zit wel te denken, nu ik dit hoor, wat moeten mensen dan mee gaan zingen hiervan? Wat hoor je als koor in dat, uit dat publiek komen?
1: Ja, toch wel. Ik denk
2: het
1: refrein.
0: Ja.
1: I'm looking for need more and more. Oh, it's real. Nee.
2: Ik zou dat wel.
0: Ja, ik denk
2: dat is wel
0: ook
2: de oorweer. Maar mijn vriendin kan hem nog niet echt qua tekst meezingen. Dus je moet wel de tekst kennen. Dus inderdaad, songteksten.nl moeten we even bellen.
0: Ja. Je kan volgens mij ook gewoon, net als Wikipedia, gewoon zelf dingen erop zetten.
2: Dus
0: typ hem gewoon even uit.
2: Ja, we gaan hem sowieso uittypen. Want we gaan weer spelen namelijk. Dus ja, als je het live wil zien, we gaan 16 oktober,
3: december.
2: Is december, sorry, in de Paradiso, december. En dan 18 december in Den Haag, in Intercity. En 22 december in de Doornroosje. Dan gaan we gewoon een volledige clubshow doen met de hele nieuwe plaat Bar Dancing.
0: Oh, wat vet. Dus dan kunnen we hem eigenlijk daar al horen voordat hij uitkomt. Want hij komt pas volgend jaar uit.
2: Hij komt volgend jaar uit.
3: Misschien hebben we hem al bij ons dan op vinyl.
0: Oh, ja, zeg nu. Oh, ja, oh, dat
2: is nee, dat is nog een soort van geheim, maar ook weer niet. Als je naar die shows komt, dan kan je hem misschien ook kopen.
0: Dan kan het zo zijn dat je hem eerder te pakken krijgt.
2: En hij is ook heel mooi artwork gemaakt. En,
0: oh, je wordt ons helemaal lekker gemaakt.
2: En als je het nou echt wil, als je nou nog lekkerder gemaakt wil worden, kunnen we hem ook gewoon, als hij uit is, gewoon integraal komen spelen hier bij je.
0: Oh, dat zou ik echt heel
2: en
0: vet vinden.
2: En dan maken we gewoon een bar dancing van deze studio. En dan nodigen we misschien nog wat vrienden uit. Nodig jij je beste vrienden uit.
0: Oh my god, we maken er gewoon één gek 3FM 3 voor 12 feestje van.
2: Wij staan er voor open in ieder geval.
0: Hou op hoor. Jullie mogen altijd terugkomen. Bedankt voor deze kleine nieuwe versnapering. Something About Something van Jungle By Night. Nieuw dus. Met bar dancing aangekondigd. Jack en Tinsen, thanks dat jullie er waren.
3: Yes.
2: Jij bedankt.
3: Jij bedankt.

0: Radio. Zometeen live muziek meegenomen vanaf Into the Great Wide Open bij 3 voor 12 Radio.
1: 3FM.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Waarom Simyo.

0: Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement.

dat de zomer voorbij is. Dat de herfst is ingeluid. Morgen gaat het regenen. Ik denk dat het ook niet meer stopt trouwens, maar niet getreurd. Weet je, de zomer is een prachtige herinnering waar we snel genoeg weer terugkomen. 3 voor 12 was namelijk op alle festivals deze zomer. En daar hebben we een aantal prachtige concerten opgenomen om nog eens even extra na te genieten van die mooie festivalzomer. Echt, we love live music. Ons YouTube-kanaal staat daar ook vol mee. Dat is youtube.com/3voor12. Serieus, echt de meest legendarische registraties van, ik noem een Lowlands door de jaren heen, Pinkpop, maar ook Into the Great Wide Open. Echt, dat is een prachtig, heel intiem festival op Vlieland. Daar hebben we meerdere sessies opgenomen. Een eigen podium aan het strand, aan de zee. En een van die sessies, dat was er eentje met Belle Cobain. En nee, dat is niet familie van Kurt. Het klinkt ook totaal anders. Belle Cobain is een Britse artiest die de grenzen vervaagt tussen jazz, elektronica, psychedelische R&B en pop. Ze breidt eigenlijk alles aan elkaar en dat resulteert echt in prachtige muziek. Daar heb ik twee nummers live van opgenomen op de Into the Great Wide Open nu voor je klaarstaan. Dus ik zou zeggen, als je zin hebt in een beetje live muziek vanavond, dan zit je ook bij 3 voor 12 Radio helemaal goed. Check het via de NPO Luister app door op het cameraatje te klikken en mee te kijken, of via 3fm.nl/live. Dit wil je echt zien. Belle Cobain, live op Into the Great Wide Open. Nou, laat je meevoeren naar Vlieland. Dit is Leader. En zometeen hoor je Mind is a Dancer. Live dus.

Bane live op Into the Great Wide Open. We hebben er nog eentje voor je klaarstaan hoor. Mind is a dancer.

0: dit is toch helemaal te gek.
1: Wees leuk voor de band.
0: Bel Cobain hoor je live vanaf Into the Great Wide Open.
2: 3 voor 12 Radio.
0: De hele sessie die staat op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Ga daar lekker naar kijken. Er staat nog veel meer trouwens. Andere sessies, ook van Into the Great Wide Open met Kaya, Frans Kalf en de Bel Air Lip Bombs zijn daar bijvoorbeeld te zien. Echt wel tof als je daar zin in hebt. Mocht je trouwens vaker naar 3 voor 12 luisteren, Gabrielle die app namelijk nu via de NPO Luister app. Wat een goede muziek heb je, Eva. Tenminste, een programma met echt goede muziek, ja. En echt hele, hele leuke gasten, al zeg ik het zelf. Gisteren was Vrouwkje hier te gast om te praten over haar nieuwste album dat afgelopen vrijdag is verschenen. Daar win je trouwens elke dag in de avondshow met Andres vanaf 7 uur kaartjes voor haar debuut. Eigenlijk. Ze gaat dat voor het eerst spelen in de Melkweg. Hoor je daar het ticketalarm afgaan, dan kun je er aanstaande zondag bij zijn. Dus gisteren was Vrouwkje bij mij te gast. En ja, morgen ook hoog bezoek in 3 voor 12 Radio. Net nog de jongens van Jungle by Night. Maar morgen bij Jasper in de studio. Een uurtje lang. Torre van de Staat, die ook wel echt bijzondere dingen heeft meegemaakt. Afgelopen weekend nog te vinden in Carré. Met de Staat Becomes de Staat. Ze gaan een uurtje kletsen over muziek. En muziek draaien die hem inspireert. So now

0: feestje op mijn graf. Mocht je nou enorm fan zijn van de Opposites of nog nooit van ze hebben gehoord...
1: 3 voor 12.
2: Radio.
0: Dan heb ik iets voor je. Ik ben namelijk vandaag begonnen aan een podcast over de Opposites. Ook te vinden in die gratis NPO-luister-app... waar je toch moet zijn als je berichtjes wil sturen naar deze studio. Of kaartjes wil winnen voor Vrouwtje. Bijvoorbeeld morgen bij Andres weer, als je dat ticketalarm hoort. Dus als je ergens in die podcast-app eens even zoekt op de Opposites... de rest is geschiedenis, dan krijg je het hele verhaal over... hoe ze ooit bij elkaar zijn gekomen, wie ze zijn, waar hun struggles hebben gelegen, wat ze muzikaal het drijft. Het is echt een hele, hele fijne podcast. Muziek gerelateerd dus, de Opposites, de rest is geschiedenis. Gewoon even een gratis tipje van mij, voor jou. Ik ben ook wel echt een podcast-nerd, ik hou van podcast luisteren. Maar ik hou ook van gewoon hele albums luisteren. En daar heb ik ook een tipje voor je. Gisteren al de track van de dag, mocht je geluisterd hebben, Heart of Darkness... van Fat Dog, de allerlaatste single van hun gloednieuwe album. Cancel Me, I'm Tired heet dat. En dit album is eigenlijk perfect voor jou... als je niet kunt kiezen tussen clubben of indie-bandjes checken. Dit is gewoon het perfecte snijvlak. Ja, er valt wat te lachen door de titel, er zit humor in de muziek... maar er zit er vaak wel een soort serieuze ondertoon onder. Het klinkt vrolijk, hier en daar zo'n lekkere 80's synthesizer... maar ook op deze tune, Go Fuck Yourself... kan je overal wel aan willen ontsnappen. Maar dan eindig je toch altijd weer bij jezelf. Kijk, ha, de serieuze ondertoon. En een beetje humor.

0: Rapper Slim met echt een ultieme classic, Praise You, bij 3 voor 12 Radio. Waar ik jou heel graag kennis laat maken met nieuwe muziek. Bijvoorbeeld het album van Fat Dog, wat album van de week is bij 3 voor 12 Radio. Jordan Let Go, Fuck Yourself. Maar ik heb ook nog een speciaal snoepje voor mijn collega die ik nooit zie. Want ik maak op maandag en dinsdag radio. En mijn collega Jasper Leidens die maakt op woensdag en donderdag radio. Zo vaak zien wij elkaar niet, maar we tippen elkaar wel elke week muziek.
1: De doorgeefplaat.
0: En vandaag een doorgeefplaatje voor mijn collega Jasper. Van een Iraans-Nederlandse producer die eerder al dit jaar een Hollandse nieuwe had. Waar mensen tot tranen toe geroerd waren om het verhaal wat daarbij hoorde. Het is inmiddels zo dat hij zijn eerste album heeft uitgekomen. 2 oktober verschijnt zijn debuutalbum. Dat is dus afgelopen vrijdag geweest, als ik even goed terugreken. En dat heet Ba Ba. Daar staan verhalen op over migratie, over verlies, over veerkracht, over liefde. En ik kwam een nummer tegen waarvan ik dacht, ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe Jasper deze vindt. Dus vandaar dat mijn doorgeefplaatje is Kurosh en By My Side. Ik denk dat hij het wel kan waarderen als ik het zo inschat. En ook benieuwd wat jij ervan vindt.

lekker, man. Gewoon Ray in een soort van Black Church versie met een heel orkest erbij. I love it. Ik kwam iets tegen. Ja, ik ben even 2 weken op vakantie geweest. En dan word je ineens overdonderd door wat er allemaal gebeurd is terwijl je weg bent geweest. Namelijk, oh mijn god, Jiggy J komt met een album. Ik weet niet of je deze man kent, maar hij is inmiddels volgens mij de directeur van Top Notch. Maar ook is hij in een heel ver verleden inmiddels rapper geweest. Hij dropte in 2009 zijn tweede album, The Arc of Triumph. En in 2011 liet hij dan weten, oké, er komt nog een plaat aan, het grote plaatje. Maar dat kwam er nooit. Inmiddels is zijn derde plaat dus onderweg, Dog heet dat. En een van die singles, dat is deze, met Sor. Ja, ik vond hem wel vet, dus ik dacht ik knal hem gewoon op de radio voor je oortjes. Jiggy J dus met King bij 3.

0: Dus laten we even een spelletje doen.
1: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen.
0: God is a DJ. En hoeveel herkende jij er?

0: Grown en Hot to Go.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Ja, ik zit hier echt heel graag de hele avond met jou om de nieuwste muziek te checken, je wat tips te geven en ook wat tips van jou te ontvangen via de gratis NPO Luister-app. Als ik hier vanavond niet had gezeten, dan was ik op dit moment in Tivoli-Vredenburg om vanavond James Blake te checken. Want wat een artiest is dit. Mocht je hem ooit live hebben meegemaakt, dan weet je wat voor een force of nature deze man is. Ik heb hem eerder dit jaar mogen spreken in Brussel. En daar gaf hij toen een kleine preview van zijn album Trying Times. Het was echt heel bijzonder om die eerste klanken van zo'n nieuw album te horen. Het is een legendarische dude die je onder andere kan kennen van tunes zoals dit.

het is echt een force of nature. Ik ben echt jaloers op iedereen die op dit moment in Tivoli Vredenburg is. Maar mocht je er zijn, dan heel veel plezier. Dit is de laatste van de twee concerten die hij doet. Op dit moment proberen we nog contact te leggen met iemand die daarbij is. Maar ja, het loopt een beetje uit. Deze man weet niet van ophouden. Volgens mij is het zelfs zo dat er een live versie staat van zijn nieuwe album Trying Times. En de sessie die hij deed bij Studio Brussel, bij onze zuiderburen. Ook te vinden op het YouTube-kanaal van 3 voor 12 Radio. En anders op het YouTube-kanaal van Studio Brussel. Echt de moeite waard om daar even in te duiken. Want wat een album heeft deze man afgeleverd. Hij neemt je echt mee op reis. Ik ben heel benieuwd hoe dat concert is geweest. Een artikel daarover vind je waarschijnlijk binnenkort een kleine review op 3voor12.nl. Ik sluit hem ook af met James Blake. Want ja, ik kan niet anders dan deze voor je draaien. Niet Retrogate die je nu hoort, maar zijn nieuwe werk. Een album wat echt door merg en been gaat. Zeker ook met deze tune. James Blake nu bij 3voor12 Radio en Death of Love. Laat deze even op je inwerken.

supermooi was. Mega vet. Mocht je zijn naam ooit op een poster zien staan, kan ik hem ook ten harte aanbevelen. Ga hem ooit live meemaken. James Blake en Dead of Love. Zometeen zit Anan voor je klaar hier bij 3FM. Die neemt je verder mee de nacht in met onder andere Lady Gaga en Beyoncé. En Temper City. 3FM.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niets storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niets storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
6: Behalen zeg. Koffie?
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Lady Gaga en Beyoncé draait hij voor je. Eerst het nieuws van 11 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd. Er zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer. Dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Drie minuten over elf. Het is 3FM en Temper City ga je zo meteen horen. Self-aware komt eraan. Eerst Lady Gaga en Beyoncé. Dit is Telefoon.

Self-aware hoorde je bij 3FM. Hey, waar schrijf jij al je dingen in op om te onthouden? En dan bedoel ik bijvoorbeeld afspraken die je hebt of dingen die je absoluut niet moet vergeten. Ik ben ontzettend vergeetachtig. Als ik dan naar de winkel ga bijvoorbeeld, joh, ik vergeet de helft. Dus ik heb dan in mijn notities op mijn telefoon heb ik van alles staan. Als ik daar nu even doorheen ga, dan heb ik bijvoorbeeld hiervoor salaris wat ik dan moest uitrekenen. Dan weet ik een beetje hoeveel ik er binnenkomt en hoeveel ik dan weer moet uitgeven van de maand. Vragen die ik nog moet stellen op werk voor de baas bijvoorbeeld. Maar ook hier bijvoorbeeld spruitjes zal ik dan nodig bij de winkel, weet je wel. Ik sla alles op mijn telefoon. Eigenlijk onhandig, want het is heel chaotisch. Maar de man die je zo meteen hoort, al zijn hits hebben wij te danken aan één ding. Wat het is, hoor je naar de nieuwe Barry Can Swim.

Lauren en allemaal hebben wij zijn hits te danken aan één voorwerp. Ja, ik weet niet waar jij alles in opschrijft, maar voor Harry Styles, of sorry, voor Niall Horan is dat één ding. Een leren notitieboekje. Nog heel ouderwets, echt van de ouderwetse school, maar hij heeft hem altijd bij zich in zijn tas, waar hij ook heen gaat. En hij kijkt dan een beetje om zich heen. En als hem ook maar één ding opvalt, bij wijze van spreken, een stoplicht wat hij raar vindt, iemand die iets geks zegt als hij in de winkel staat en een bestelling staat te doen, of gewoon een mooi verhaal als hij liefdesverdriet heeft of net iemand heeft ontmoet. Het maakt niet uit, hij schrijft het op in dat boekje. En als hij weer een liedje wil maken, dan pakt hij hem erbij. Dan kijkt hij van wat heb ik meegemaakt de afgelopen tijd. En dan komen daar vervolgens prachtige hits uit. Resultaat heb je net gehoord. Niall Horan,

0: hoorde je bij 3FM. En moet ik zeggen, bij het uitbrengen van deze track had ze die ook eigenlijk wel nodig. Hè? Ze maakt echt een sprong in het diepe hiermee. Het is de eerste keer dat ze jou een inkijkje geeft in haar hoofd vol met ADHD.
1: 3FM.
0: Parachute hoorde je. Hey, welkom. Het is de late avond van 3FM met mij, Anand, en al je favoriete muziek. De Arctic Monkeys hoor je zo meteen bijvoorbeeld. Snap Out of It komt eraan. En ook Sarah Larsson ga ik voor je draaien. Midnight Sun. Maar je mag ook altijd van je laten horen in de NPO Luister-app. En dat wordt al volop gedaan. Vind ik alleen maar gezellig om te lezen. Ik zie hier bijvoorbeeld Megan, die is erbij. Die zegt, ik krijg net een appje in de klassenchat dat ons cijfer van het laatste tentamen erop staat. Maar ik zie nog niks. Zit in spanning elke seconde de site te refreshen. Dat kan ik me voorstellen, ja. Ik weet het ook nog wel. Dat je dan de hele tijd zit te wachten. En heb jij dan wel een oké cijfer, ook vergeleken met de rest van de klas. En sterkte daarmee. Laat even weten als je zometeen je cijfer binnen hebt gehad. Pepijn die is er ook bij. Die zegt, ik heb mezelf toch maar eventjes naar de sportschool gesleept. Heerlijk sporten met 3FM in mijn oortjes. Kijk, en zo doe je dat. Lekker bezig. Succes in de sportschool zometeen. Mocht ik iets voor je kunnen doen trouwens vandaag, wees welkom in die NPO Luister-app. Pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan om samen de dag af te sluiten en je nacht in te gaan. Nu met The Weeknd en Sex.

Midnight Sun, Sarah Larsson hoorde je bij 3FM. Hey, ben jij goed in meezingen, het meezingen van liedjes? Ik zal je namelijk heel eerlijk zeggen, ik kan het gewoon niet. Ik krijg het niet voor mekaar om mee te zingen met liedjes. Die teksten, ik maak er elke keer weer iets raars van. Ik weet het niet, ik krijg het gewoon niet goed voor mekaar. Zometeen de muzikale overdosis. Daarin heb ik een verzameling met liedjes voor je. Zometeen ook weer eentje die je sowieso kan meezingen, omdat er een O in de songtekst zit. Heel simpel, dat woord O, dat wordt zo vaak gezongen, dan kan je het niet fout zingen. Ik heb die O nu alvast voor je uitgeknipt. Ben ik benieuwd of jij weet welk liedje ik zometeen ga draaien. Dit is de O. Enig idee welke het is?

0: Barry in de NPO-luisterapp. Ik dacht aan iets van Hey Soul Sister. Dat gaat over de O die ik net liet horen aan je. Ja, ik verzamel namelijk samen met jou heel veel van die liedjes met een O in de songtekst. Heeft er alles mee te maken dat ik, maar misschien jij ook wel, het heel lastig vindt om mee te zingen met teksten en dan vooral het onthouden daarvan. Dus ik mompel maar wat woorden. Maar als een O in de songtekst zit, dan is die ineens makkelijk.
1: Muzikale overdosis.
0: Zoveel mogelijk van dat soort liedjes verzamelen we in de muzikale overdosis. Eén grote lijst met liedjes met een O in de songtekst die we dus wel kunnen

die hebben we toe kunnen voegen aan de muzikale overdosis. Nee, dan heb je een beetje een idee wat we zoeken. Mocht jij nou ook zo'n soort liedje hebben, kom maar door hè, via de NPO Luister-app of via mijn Instagram, @AnanVerboom. Dus je mag me even een berichtje sturen, @AnanVerboom op Instagram of een berichtje in de NPO Luister-app. Heeft ook deze gedaan, even kijken, dat is Erik, die is dat geweest. Die heeft gestuurd Summer Paradise. Toevoeging van Simple Plan, dus ook die heeft veel O's. Kunnen we goed meezingen? Komt in de muzikale overdosis en hoor je nu bij 3FM. En heb jij er dus ook eentje? Kom maar door hè, via de NPO Luister-app. Hoor je die morgen?

0: Player bij 3FM. En ik ben benieuwd of jij goed bent in het spelletje wat we zo meteen gaan spelen.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Nou, ik denk dat het goed te doen moet zijn. Alleen de vraag is, ga je het ook goed hebben? Dat is toch altijd spannend weer, of je het denkt te weten. Mocht je het goed hebben, waar op de kaart hinnikt het paard? Stuur het antwoord dan deze kant op via de NPO Luisterapp. Ergens in Nederland heb ik denkbeeldig een paard verstopt. Aan jou de vraag, waar heb ik die verstopt? En dan krijg je wel 3 hints van mij. Dus dan kan je het in ieder geval proberen te raden. En 1 hint heb ik nu alvast voor je. De rest hoor je over 10 minuten. Maar omdat je nu alvast luistert, denk ik, weet je wat? Eentje geef ik je nu alvast cadeau. In deze stad worden eieren op een andere manier gegeten dan in de rest van Nederland. Dus eieren worden op een andere manier gegeten in deze stad dan in de rest van Nederland. Nou, mocht jij nu al weten welke plaats ik bedoel, laat het weten in de NPO Luisterapp. Dan maak je namelijk kans op een 3FM festivalkleedje en een Anan-zichtkaart.
1: 3FM.
2: Ster.
1: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Dit bericht is voor...
10: Everybody.
9: De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
14: Doei doei!
13: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
13: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk

0: Zometeen dan spelen we waar op de kaart. Hinnikt het paard en maakt je kans op prijzen. Eerst het NOS Journaal.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
0: Hey, even oneerbiedig gezegd, hè. Die snack met een gefrituurd ei. Waar eten ze dat? In welke stad doen ze dat? Als je dat deze kant op stuurt, dan maak je kans op prijzen. Eerst Kygo.

0: Linkin Park en Somewhere I Belong hoorde je bij 3FM. Hey, en prijzen, wil je die winnen? Dat kan.
1: Waar op de kaart? Hinnikt het paard?
0: We spelen namelijk elke avond dat wij samen zijn in de late avond van 3FM het spelletje Waar op de kaart? Hinnikt het paard? Ik heb er ergens eentje verstopt in Nederland en je krijgt 3 hints van me om hem te raden. Welke plaats ik dan bedoel? Waar staat dat paard verstopt? Nou, mocht je dat denken te weten, dan kan je me een appje sturen via de NPO Luister-app. Je mag me ook gelijk opbellen 0909-1336. Dan maak je kans op die prijzen. Wat dan? Nou, een 3FM festivalkleedje en een Anandzichtkaart. Een Anandzichtkaart opgehaald door mij uit die plek die jij goed gaat raden. Dus dat kan je dus achterlaten via de NPO Luister-app of door even te bellen naar me. En die 3 hints, dat zijn de volgende 3. In deze stad worden eieren op een manier gegeten anders dan in de rest van Nederland. Deze plaats wordt wel eens getroffen door aardbevingen. En hier staat de Martini-toren. Nou, dan moet hij goed te doen zijn, toch? Volgens mij is dit gewoon gratis prijzen pakken bij 3FM. Dus kom maar door via de NPO Luister-app of 0909-1336. Eieren worden hier op een andere manier gegeten, af en toe dan in de rest van Nederland. Deze plaats wordt wel eens getroffen door aardbevingen. En de Martini-toren is hier ook te vinden. Kom maar door, maak je kans op die prijs.

0: Houston, Texas bij 3FM.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Was de vraag die ik jou stelde, stel ik je trouwens elke late avond. Dus mocht je vandaag geen prijs hebben, morgen weer een kans met een nieuwe plaats. Want dat is de vraag. Waar op de kaart hinnikt het paard? Ergens heb ik er denkbeeldig eentje verstopt in Nederland. Aan jou de vraag, waar is die verstopt? Welke plaats bedoel ik? Mocht je het goed hebben, dan kan je dat tenminste denken. Dan kan je dat sturen via de NPO Luister-app naar me toe. Je mag ook altijd bellen. 0909-1336. En Hendrik, goedemorgen, avond.
2: Goedenavond.
0: Voor jou ook avond, toch?
2: Ja.
0: Oké, zeker. Ja, want jij zit namelijk op de vrachtwagen, maar bijna klaar dan, denk ik, hè?
2: Ja, naar een uurtje of twee.
0: Oké, nou dat is te doen, toch?
2: Ja, zeker.
0: En als je dan zometeen thuis bent, wat is dan het eerste wat jij doet als je die vrachtwagen uitkomt?
2: Als ik thuis ben, pak een flesje bier.
0: Lekker genieten.
2: Ja.
0: Nou, lekker. En ben je dan morgen ook vrij of nee, moet je dan weer gewoon lekker aan de bak?
2: Morgen nog een nachtje en dan heb ik weekend.
0: Oké, lekker. En heb je al plannen?
2: Ja, ik denk gewoon lekker een family time.
0: Oh, nou, gezellig toch?
2: Ja, zeker.
0: En dan denk je ook nog eens even prijzen te kunnen pakken zo op de vrijdag, op de late avond.
2: Ja.
0: Nou, ik gaf je drie hints, dat waren de volgende. In deze stad worden eieren op een andere manier gegeten af en toe dan in andere plaatsen. Deze plaats die wordt wel eens getroffen door trillingen van de aardbevingen. En de Martini-toren is hier te vinden. Was goed te doen, toch, deze?
2: Ja, ik ben de eerste had ik hem al, dus.
0: Nou, dat is, daar ben je er snel bij. Je mag het dan ook zeggen. Wat denk jij dat het goede antwoord is? Waar hinnikt het paard?
2: Groningen.
0: Nou, dat heb je helemaal goed. Dus die prijzen die komen jouw kant op.
2: Kijk.
0: Mooie dag gedaan. Mooie avond.

Machine en Substitution hoorde je bij 3FM. En nu de vrouw uit je dromen. Ah, tenminste, dat is hoe ze zichzelf noemt op het nieuwe album dat ze gaat uitbrengen. En de nieuwste hoor je nu alvast. Ash heeft de meegeheet van deze week. Stop the Wedding is dit. 3FM.

0: Dat is 12:30. En dan komen er soms wel eens bijzondere belletjes binnen. Mag je altijd doen, 0909-1336. En hebben ook Stefano en Chris gedaan. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, daar zijn jullie. Ja, nou ja, in jullie geval is het biertje wel verdiend, of niet?
1: Ja, ik kan niet maar goed thuis zijn. Ik rij nou zelf nog, zeg maar.
0: Dat kan ik me voorstellen. Even voor duidelijkheid, jullie belden in. En jullie zijn vrijwilligers, maar eigenlijk op alle mogelijke manieren als het gaat om klusjes dan, hè?
1: Ja, we zijn, het is een beetje lastig uit te leggen. Kijk, wij hebben natuurlijk ook af en toe gewoon wat vrije tijd. En niet zo heel veel, want het is best wel beperkt. Maar als we vrije tijd hebben en er zijn mensen die wat hulp nodig zijn, dan helpen we ze graag. Ja, zeker.
0: Ja, en dan moeten we daar even bij zeggen. Normaal gesproken, Stefano, jij bent restauranteigenaar.
1: Ja, klopt.
0: En Chris, jij werkt in de GGZ.
2: Ja, ambulance, zorg, GGZ.
0: Hoe komen jullie van die banen tot wat jullie nu doen? Klusjes doen voor mensen die het nodig hebben? Stefano.
1: Ja, weet ik niet. Weet je, als je een beetje handig bent en je kunt dat mensen helpen, en ik denk dat ligt wel een beetje in je karakter, denk ik.
0: Ja.
1: Weet je, waarom zou je mensen niet helpen? Ik heb zelf altijd heel hard moeten werken om te bereiken wat ik dan nu bereikt heb. En als je dan mensen dat steuntje in de rug kan geven, waarom zou je dat dan niet doen?
0: Ja, en hoe rol je hier dan in? Want ik bedoel, het is best wel een stap om, in jouw geval bijvoorbeeld vanuit een restaurant dan hier naartoe te gaan. Hoe kom je hierbij? En hoe kom je achter al deze verhalen en de mensen die dit nodig hebben?
1: Ik ga eigenlijk altijd een beetje via. Kijk, natuurlijk, je hebt vrienden te horen, die zijn hulp nodig. En die hebben ook weer vrienden en die zijn ook ergens weer hulp bij nodig. En zo hoor je eigenlijk van het een en het ander. En het is gewoon heel vaak dat weet je, we zitten natuurlijk hier in het pak Belasting Nederland. Ja. En iedereen heeft het niet zo makkelijk. En als je dan een beetje in de jeugd kijkt, in de jeugd 30, 40 zeg maar, die hebben het altijd niet even makkelijk.
0: Nee, dan is er niet altijd geld om jullie zijn vandaag dakdekker geweest, om dan het dak te repareren, bij wijze van spreken.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt, want er is niet altijd geld om dat te doen. Of je hebt natuurlijk relaties die uit elkaar gaan, waardoor het financieel wat minder wordt. En vaak met achterstallig onderhoud blijven zitten. En als wij dan kunnen helpen, dan helpen wij graag.
0: Ja, hey, en daar kan ik me even voorstellen. Dat is een heel plat gedacht misschien, maar dat kost ook een hoop geld om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Ik bedoel, je hebt allemaal materialen nodig, spullen. Waar hou je het vandaan?
1: Nou ja, het is nog niet zo heel moeilijk. Iedereen heeft een hamer en spijkers in de schuur liggen.
0: Maar geen dak. Ik heb niet een reservedak.
1: Nee, je hebt geen reservedak. maar je hebt best wel, ik noem eens een keer een dakdekker die een stukje over heeft. En als je dat een beetje bij elkaar verzamelt, dan heb je al snel wat dakleer bij elkaar.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Ik heb vanuit de zaak heb ik natuurlijk wel gasbranders die we gebruiken in de keuken. Wij nemen de gasbranders mee vanuit de keuken en dan kunnen we prima een dakje branden.
0: Ja, ik vind dit zo goed. Zo creatief om andere mensen te kunnen helpen. Dat vind ik echt waanzinnig gedaan sowieso. Maar staan er nu bijvoorbeeld nog dingen op programma? Heb je al dat je weet, bijvoorbeeld morgen of overmorgen, dan ga ik daar naartoe?
1: Nou ja, ik ga morgen en overmorgen en de rest van de week ben ik eigenlijk gewoon weer aan het werk. Want ik ben natuurlijk ook zelf chefkok in mijn eigen restaurant. Dus dan ben ik gewoon weer chefkok.
0: Ja.
1: En dan ben ik gewoon weer aan het werk en de restaurant moet ook gewoon draaien. En als er dan tussendoor weer wat binnenkomt, dan ga ik gewoon kijken. Want ik ben op maandag en dinsdag ben ik gesloten. Dan heb ik zelf even weekend, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: Dan wil ik best wel even kijken of ik daar iets in kan plannen als dat nodig is. Ik heb geen waslijst aan mensen die geholpen moeten worden. Zeker niet.
0: Nee.
1: Zeker niet. Want het blijven toch wel een beetje vriendendiensten, zeg maar.
0: Maar je hebt toch zoiets van, als je dan zo'n verhaal binnenkrijgt, of je hoort het een en ander, of via Chris, of via in het restaurant, dan heb je toch zoiets van, toch even dat weekendje eraan geven en toch maar even helpen.
1: Ja, tuurlijk. Natuurlijk kunnen we prima een dagje opofferen van ons weekend om daar even te kijken wat we kunnen doen in een dag.
0: Ja, ik vind het prachtig.
1: Als dat maar een week erop nog nodig is, dan doen we ook gewoon nog een dagje.
0: Ja, ik vind het prachtig. Wat ik zeg, jullie zijn hartstikke lekker bezig volgens mij. En dat verdient een klein applausje zo op de late avond. Lekker bezig jullie samen. En jullie hebben nog even dat weekendje eraan geven en toch maar even helpen.
1: Ja, tuurlijk. Natuurlijk kunnen we prima een dagje opofferen van ons weekend om daar even te kijken wat we kunnen doen in een dag.
0: Ja, ik vind het prachtig.
1: Als dat maar een week erop nog nodig is, dan doen we ook gewoon nog een dagje.
0: Ja, ik vind het prachtig. Wat ik zeg, jullie zijn hartstikke lekker bezig volgens mij. En dat verdient een klein applausje zo op de late avond. Lekker bezig jullie samen. En jullie hebben net even een biertje gedronken. Dat is ook wel verdiend, wat ik zeg. Dan mag

hoorde je bij 3FM. En net sprak ik Stefano en Chris. Allebei doen ze een totaal ander beroep, maar ze zijn even klusjesman voor mensen die het nodig hebben. Doen ze gewoon in hun vrije tijd, verzamelen wat spullen bij elkaar en dan helpen ze mensen. En dat in het weekend. Ja, prachtig om te zien. En ook in de NPO Luister heb veel reactie erop. Bijvoorbeeld Barry, toppers zijn het en een hartje. En ook Hans, kleine moeite, groot gebaar toch. Keer wat voor een ander doen, moet kunnen. Absoluut.

John Mayer bij 3FM en Slow Dancing in a Burning Room. Hey, ben jij een persoon die heel snel opgeeft? Kan, hè? Ik bedoel, er zijn mensen die bij het eerste de beste tegenslagje al denken, nou joh, laat maar zitten, bekijk het lekker. Zo kan ik absoluut zijn, maar ik weet ook van mezelf, ik ben echt een ongelofelijke doorzetter waar menig mens irritatie van krijgt, zeg maar. Bijvoorbeeld, ik heb dan een idee, oh, dit lijkt me leuk om te kopen. En dan ga ik op zoek in elke winkel om dat maar te kopen. Kan een bepaald souveniertje zijn, kan gewoon een alledaagse product zijn in de supermarkt, maar dat dan is uitverkocht. Dan ga ik al die winkels langs om maar op zoek te gaan om het voor elkaar te krijgen. Zeg maar, zo'n type ben ik. Het kan vervelend zijn, dat weet ik. Sam Veld, die is nog wel echt het stapje groter, zeg maar. Hij had zoiets van, ik wil weer diezelfde energie krijgen, datzelfde plezier ervaren als toen ik net was begonnen met muziek maken. Dus hij had zoiets van, oké, daar ga ik alles voor doen. Heeft hem 6 tot 12 maanden gekost. Hij weet niet eens meer precies hoe lang, maar hij is ermee bezig geweest en hij heeft dat teruggevonden in de vorm van een nieuw muziekgenre. Future Tropical. Heeft hij zelf ontworpen, zelf helemaal bedacht. Dansbare, vrolijke muziek, warme klanken, als het maar energie geeft en vrolijk is. Het is hem gewoon gelukt. Dus deze man, ja, die heeft veel tegenslagen gehad. Het kostte een lange periode, maar hij heeft doorgezet met resultaat. Sam Veld en Needed Love. I need that.

onderweg richting je nacht. Met mij, Anan, en al je favoriete muziek bij 3FM. Billie Eilish ga je zo meteen bijvoorbeeld horen. Hé, maar ben jij goed in multitasken? Dingen tegelijkertijd doen? Daar moet je mij sowieso niet voor hebben. Dan gaat echt alles fout. Maar ik kan me eigenlijk al moeilijk concentreren op één taak. Laat staan op meerdere. De mannen van de Bauza, die zijn met z'n drieën. Dus je zou zeggen, die kunnen het allemaal mooi verdelen met elkaar. Maar dat doen zij dus eigenlijk niet. Want zij denken niet, oké, we zijn met z'n drieën, we kunnen ons mooi richten op dat wat er moet gebeuren. Ze maken het zichzelf nog moeilijker. Ik weet niet of je ooit een show van ze hebt gezien. Misschien een fragmentje ervan, online. Of dat ze hier bijvoorbeeld bij 3FM in de livebox stonden. Kan je checken op YouTube van 3FM. Ja, dat is waanzinnig. Zij kunnen dus én mixen, én instrumenten bespelen. Met een live band als het ware. En zingen. En dat allemaal tegelijk. En dan klinkt het ook nog eens mega goed. De mannen van de Bauza hoor je nu bij 3FM. Dit is Magnetic.

Eilish bij 3FM. En Everything I Wanted hoorde je. En zometeen nog veel meer van je favoriete muziek. Zonder gebabbel van mij. Maar dan kan je gewoon puur genieten van je favoriete hits. Onder andere die nieuwe van Cheyenne Sparrow.

0: Great Expectation hoor je binnen nu in een paar minuten bij 3FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66